0: Precies. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk.

0: Melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. Twee bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, ben je klaar voor deze warme dag? Want volop zon met een zwakke zuidelijke wind en warm dus. Maxima van 32 tot 35 graden. Aan de waterkant is er verkoeling door zeewind op woensdag 29 juli. Goed moment misschien om pannenkoeken te eten. Tientallen pannen hadden ze daarvoor nodig bij een groot evenement in Aagtekerken. We gingen er langs, verslag hoor je zo. In het nieuws vanochtend 2 vermissingen. Een Franstalige jongen die bij veren zoek raakte werd in de loop van de avond gisteravond laat teruggevonden in Vlissingen. Maar een 80-jarige hulpbehoevende vrouw uit Vlissingen is nog steeds niet gezien. De nieuwe draaibrug voor voetgangers in Wemeldingen kampt met storingen, kinderziektes door onvoldoende testen, zegt de wethouder in de PZC. En Tom Boeren is de nieuwe spits van voetbalclub Hoek, de opvolger van Din Sula, die prof wordt bij een club in Roemenië. Mooie kans voor hem. Jammer voor Hoek, maar goed, Tom Boeren is een goede vervanger. Ga je allemaal over horen hier in Zeeland wat wakker. Maar zullen we eerst beginnen? Jij en ik, ook vandaag op woensdag, zijn we samen

0: Wrong Direction van Passenger. Wel nee, je zit hier in Zeeland hartstikke goed. Niks verkeerde richting. Op woensdag 29 juli, warme woensdag dus. We komen boven de 30 graden uit. En verder vandaag. De rechter doet uitspraak in die zaak die de muziekuitgever Universal heeft aangespannen tegen de carnavalsband De Kapotte Kachels. Inzet is de parodie op Take a Chance on Me van ABBA. Allemaal copyrightregels waren overtreden. Nou, mag dat liedje weer terug op de streamingdiensten? Dat zal vandaag duidelijk worden. En bij ons in Zeeland, of nou, beter, net een paar honderd meter over de grens in België, maakt het natuurpark het zwinderresultaten bekend van het zenderonderzoek. Ze volgen waar jonge ooievaars zich vestigen die vanuit het zwin vertrekken. Blijven ze dicht bij huis of gaan ze ver weg? In de loop van de dag weten we de nieuwste resultaten. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het vandaag is de Werelddag van de Tijger. En in Achterkerken hebben ze net het pannenkoekfeest achter de rug. Duizenden pannenkoeken werden gebakken en de vrijwilligers gebruikten betonmixers om het beslag klaar te maken. Zag en hoorde Omroep Zeeland's Katie van Essen.
1: Voordat we zoveel pannenkoeken kunnen maken, moeten er verschillende stappen doorlopen worden. En dan beginnen we bij het beslag. Vertel, hoe gaat het eraan toe? Want dit is niet een standaard kommetje die je in de keuken ziet staan.
2: Ik zal even het recept erbij pakken. De mannen die zorgen voor dat melk en 15 liter melk, 5 liter water in een grote bak komen. Dan doen de jongens de bloem erbij. 10 kilo bloem. Een half pak custard. Ik zorg dat de eitjes klaar zijn.
1: Hoeveel eieren gaan erin?
2: 40 eieren per keer. Dus dat is 16 keer 40. Totaal. En misschien nog meer. Dan als de klontjes eruit gemixt zijn met de betonmixer, dan gaan de eitjes erbij. En een beetje zout. En dan brengen we het rond bij de bakkers.
1: Hoeveel pannenkoeken kunnen van dit recept gemaakt worden?
2: 10 kilo bloem. Hoeveel pannenkoeken van een kilo?
1: Nou, echt heel veel.
2: Heel veel, ja. Per kilo. Ja, ik denk wel 30 per kilo. Zeker wel. Ja. Dus dat is 30, dat is 300 kilo. 300 pannenkoeken van 10 kilo. Denk ik.
1: Dat is heel veel.
2: Gokje.
1: En er wordt gelijk een verjaardag gevierd hier.
2: Trudy is jarig. Zij zit in de ZWO-commissie.
1: Het is één groot feest hier.
2: Het is één groot feest.
1: Er werd net al een verjaardagsnummer gezongen en dat was voor u. En nu staat er pannenkoeken te bakken.
3: Ja, dat klopt. Het is ieder jaar dat ik om deze tijd jarig ben natuurlijk. En vandaag is het precies op de dag zelf. Dus we zijn hier en verjaardag vieren doen we zaterdag.
1: En niet op een standaard, niet een standaard verjaardag, want u bent echt heel veel pannenkoeken aan het maken.
3: Ja, gigantisch veel. Vorig jaar zijn er ruim 1000 mensen geweest en die willen allemaal pannenkoeken. Dus we bakken met 18 gaststellen en ieder gaststel heeft 2 pannen. En de eerste groep die bakt van 2 uur tot 5 uur. En dan komt er een groep die bakt van 5 uur tot het meeloop is. En dan worden ze daar gerold. Dat is de volgende stap natuurlijk. Zullen we daar even langs?
1: Ja, laten we erheen lopen. Want dat is het ook een hele belangrijke stap. Want dan kunnen ze uiteindelijk gegeten worden.
3: Ja, klopt. Hier wordt er suiker op gedaan. Dus geen keus. Het is suiker of niks. Nu gaat het al een beetje binnenkomen. Maar als het dan echt binnen is, dan zie je het als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan moeten ze daar bakken om het bij te houden. En dat lukt meestal niet. Dus,
1: en allemaal voor het goede doel?
3: Voor het goede doel, ja. De helft van de opbrengst is voor de stichting Gambia. Steun en hulp aan Gambia. En de andere helft is voor de plaatselijke kerken van Domburg en Achterkerken.
0: Bakken, zei deze vrouw. Dat gebeurt dus allemaal in Achterkerken bij dat grote pannenkoekenfeest voor goede doelen. Als je wil zien hoe het eruit ziet, kijk even naar de foto op onze website of in de Omroep Zeeland app. 11 minuten over 6, goedemorgen. Hier is Bente.

0: Twente is dit en 1, 2, 3, nee, 3, 2, 1, zo zingt ze. Zaterdag trouwens is ze in de buurt. Ze staat dan op de Lokerse feesten, boogscheut over de grens in België. 19:30 begint haar optreden komende zaterdag. Volop zon vandaag met een zwakke zuidelijke wind. Het wordt erg warm, maxima van 32 tot 35 graden. Aan de waterkant is er verkoeling door zeewind. Morgen iets minder warm, 23 tot 27 graden, dan ook geregeld bewolking. Op dit moment afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 6 over 9. Hoogwater om 11 voor 15:30. De zon gaat onder vanavond om 8 over 9:30. Je merkt s'avonds al wel dat het eerder donker wordt, toch? En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand, 22 graden op dit moment. De Westerschelde bij Bad, ook 22. Oosterschelde bij Neeltje Jans, 21. Bij de Oesterdam dan weer 22 graden. Ook 22 in het Gevelingenmeer. En het warmst, zoals vaak, het Veerse Meer. Daar is het 23 graden. Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor deze dag? Op deze warme dag pas je je aan of ga je gewoon lekker op pad? En waar ga je dan heen? Laat het me weten via 0118-499-999. Kan via de telefoon of via de WhatsApp. Jouw plannen voor vandaag? Hans is zo dadelijk in elk geval de vroege beller.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Barry White. Met zijn heerlijke donkere stem. Can't get enough of your love. Op deze woensdag. De dag om het misschien wat kalmer aan te doen vanwege de warmte. Misschien pas je aan. Lekker loom liggen. Of misschien toch juist actief. Het kan allemaal. Ik weet in elk geval dat in Goes natuurlijk de fietsvierdaagse weer van start gaat. En daar is dan ook Hans Snoeys te vinden uit Seer Hendriks Kinderen. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Remco.
0: Ja, zo vroeg er al bij. Extra vroeg op vandaag dan?
1: Ja, inderdaad. We beginnen een half uurtje eerder vandaag. Mede in verband met de warmte.
0: Ja, toch even een beetje
1: dus
0: aanpassen.
1: Mensen kunnen vanaf 8 uur starten in plaats van 8:30 vandaag.
0: En denk je dat het ook veel mensen gaan doen dat ze toch eventjes wat eerder gaan?
1: Ik weet het niet, ik denk het wel. Normaal als we om 8:30 beginnen, dan zijn er al om 8 uur die staan te trappelen om weg te rijden. Dus ik verwacht dat om 8 uur ook wel zal zijn.
0: Jij rijdt volgens mij niet mee, want je bent vrijwilliger bij de fietsvierdaagse. Wat is jouw taak dan?
1: Ja, ik heb gisteren rondgereden samen met een van de bestuursleden al controleposten wezen controleren. En vandaag heb ik een andere job. Nu zit ik op een van de controleposten te stempelen.
0: Oh, dus er komen mensen bij je langs en dan moet je echt letterlijk een stempeltje ergens op zetten?
1: Ja, letterlijk. Ja. Mensen hebben een controlekaart en dan halen ze bij de diverse stempelposten een stempeltje op de kaart op, die ze dan s'avonds in de pit weer terug een eindstempel krijgen.
0: Is dat een leuk stempeltje eigenlijk? Wat is het voor afbeelding?
1: We hebben een stempeltje van de fietsvierdaagse zelf. Ja. En vaak hebben de stempelposten waar we zijn ook een eigen stempel die we dan mogen gebruiken. Dus ik weet het, gisteren bijvoorbeeld in Katz, in de Oase, daar hadden ze geen stempel, maar daar hadden ze stickertjes. Dus kregen mensen allemaal een stickertje op de kaart geplakt.
0: Leuk. Hey Hans,
1: heel leuk.
0: Ja, jij bent dan die vrijwilliger, althans één van de vrijwilligers. Hè? Waarom zet jij je in voor dat evenement, voor die Zeeuwse fietsvierdaagse?
1: Nou ja, ik vind als niemand zich voor dat soort organisaties inzet, dan bloedt het helemaal dood. En ik weet dat heel veel verenigingen en clubs ontzettend veel moeite hebben om vrijwilligers bij elkaar te krijgen en om dingen rond te krijgen. Dus ik denk, ja, laat ik daar mijn steentjes aan bijdragen.
0: Ja, maar is dat dan leuk? Ook wat jij doet, heb je echt zoiets, nou, die dag komt er eraan, ik ga weer, yes, ik mag weer.
1: Nou ja, ja, nou, zo overdreven is het ook weer niet, maar ik heb er best plezier in om dat te doen. En mensen een leuke dag meehelpen om mensen een leuke dag te bezorgen.
0: Ja, leuk is dat Hans, dat mensen door jou en jouw collega's in elk geval een mooi evenement hebben. Blijf dat doen, maar je mist het fietsen wel zelf natuurlijk dan.
1: Ja, nou, er zijn genoeg andere gelegenheden waar ik kan fietsen. Ik weet dat bijvoorbeeld volgende week is er op Walcheren weer een leuke fietstocht. Dus
0: ja, de
1: misschien dat we dan daar mee gaan doen.
0: Ja, leuk Hans, blijf dat doen. Mooi. Pluim voor jou in elk geval en voor je medevrijwilligers. Ik hoop dat je een leuk stempeltje uitkiest. Voor vandaag. Leuk afbeelding.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Een klein fietsje of zo, weet ik veel wat jullie er allemaal hebben.
1: Ja, wie weet.
0: Hans, leuk. Ja. Dank voor jouw tijd. Dank voor jouw belletje naar Zeeland wordt wakker. Hans Snoeys uit Heer Hendriks Kinderen. Bezig als een van de mensen bij de fietsvierdaagse.

De Jonas Brothers en What a Man Gotta Do in Zeeland wordt wakker. Mooi verhaal net met Hans als vroege beller. Wat zijn jouw plannen? Laat het maar weten. Roger die belde al. Ik ben aan het wandelen op dit moment. Leuk Roger, heerlijk lijkt me dat zo vroeg aan de wandel. Misschien ga je ook speciaal iets extra vroeg doen. Laat het even weten via een appje 0118-499-999. Op de warmste dag van de week, 32 tot 35 graden kan het worden. Met aan de kust een verkoelend zeewindje. Dus zullen denk ik veel mensen naar het strand gaan. En ik zoek een plaatje voor 5 voor 7 bij... Lekker windje. Of wind. Mag natuurlijk ook, want dat willen we dan. Een beetje verkoeling door een lekker windje. Weet je daar een plaatje bij? Laat het maar weten. 0118-499-999. Oh, wat een lastige is dat vandaag. Maar je kunt het. Lekker windje. /wind. Laat maar weten. 0118-499-999.

0: Piratenvrouw.
1: Raccoon en Hey Yo Jip. Omroep Zeeland, 6:30.
2: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Een overzicht van het nieuws nu.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: De vermiste Frans sprekende jongen is terecht. Aan het begin van de avond werd de 12-jarige voor het laatst gezien op zijn fiets op de Polderdijk tussen Veren en Vrouwenpolder. Hulpdiensten zochten gisteravond onder meer met een helikopter en vonden de jongen uiteindelijk in Vlissingen. Maar de politie zoekt nog wel naar een 80-jarige vrouw uit Vlissingen die hulpbehoevend is. Aan het einde van de avond is een burgernetbericht verstuurd met de oproep naar haar uit te kijken. Ze draagt een zwart-wit t-shirt en een witte broek en rijdt mogelijk op een rode fiets. De familie van de slachtoffers van het ongeluk bij Terholen vinden het zeer terecht dat de verdachte langer vast blijft zitten. De 20-jarige man uit de gemeente Hulst moet nog zeker 60 dagen in de cel blijven. Het Openbaar Ministerie geeft geen toelichting daarop. Vorige maand reed hij in op een groep schoolkinderen en begeleiders uit Axel. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De nieuwe draaibrug voor voetgangers in Wemeldingen kampt met storingen. De sensoren zijn nog niet goed afgesteld. Die zetten de brug stil als bijvoorbeeld een boot te dichtbij komt of iemand in het water ligt. In de PZC zegt wethouder Hesselman dat ze de brug onvoldoende hebben kunnen testen. Als ze daarop hadden moeten wachten, dan was de brug pas na het toeristenseizoen geplaatst. En dat wilde hij niet. Tom Boeren is de nieuwe spits van voetbalclub Hoek. Hij volgt topscorer Din Sula op, die prof wordt bij een club in Roemenië. Boeren begint maandag bij de Zeeuwse tweede divisieclub. En hij combineert dat met zijn werk als spitsentrainer bij Top Os. Het weer, volop zon, zwakke zuidelijke wind. Het wordt erg warm met maxima van 32 tot 35 graden. Aan de waterkant verkoeling door zeewind. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws weer.

0: Fairground Attraction en Perfect op deze warmste dag van de week. Met aan zee een verkoelend zeewindje. Dat zit toch in elk geval in de verwachting. Ik vind het wel lekker. Dan ben je aan de kust en dan is het warm. En op een gegeven moment denk je, hey, ik voel wat. En dan is er dat verkoelende zeewindje. Dat is altijd zo lekker. Daarom, het thema van de plaat om 6:55. Lekker windje. Als jij er eentje weet, laat me weten. 0118-499-999 via de WhatsApp. Lekker windje. Straks trouwens even bellen met een van de mensen die betrokken was bij de dorpentocht op Walcheren, maar niet langer. Er is een reden voor. Hoor je straks bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is het voor Piet Wielemaker in Koudekerken. Dat is een van de mensen die bij de dorpentocht op Walcheren, die is volgende week, jarenlang routes heeft uitgezet. En hij is er nu mee gestopt, al pakt hij nog wel eventjes die van volgende week mee. Trouwens, Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel lang heb je dat gedaan, die routes uitzetten?
2: Een jaar of tien.
0: En wat moet je dan doen als je een route uitzet?
2: Nou ja, je moet proberen een route op Walcheren neer te zetten. En daar 11 stop- of stempelplaatsen bij te vinden.
0: Ja, en dat lukt dan?
2: Ik had geluk dat ik graag fietste, veel wegen kende, veel mensen kende. Zeker veel minicampings waar je een halen een stempel of stopplaats hebt.
0: Ja.
2: Dus ja, geweldig.
0: Maar als je dan gewoon voor jezelf een keertje ergens fietst, heb je dan ook zoiets van, oh, dat moet ik even onthouden voor de dorpentocht.
2: Ja, tuurlijk.
0: Heb je dan zo'n lijstje of zo, of zo'n boekje bij je?
2: In september dan, of in augustus al soms, dan als de ene voorbij is, dan ga ik voor de volgende alle rondjes.
0: Dat bedoel ik. Nu ga jij er dan mee stoppen, hè, na de dorptocht van volgende week. Jouw collega's die hebben jou daar ondertussen al voor bedankt, volgens mij, met een feestje, of heb je iets gekregen van ze?
2: Ja, we hadden een instructieavondje voor de mensen die stempelen of die stempelplaats beschikbaar stellen. Dus toen werd ik ineens verrast.
0: Ja, met wat werd je verrast dan? Wat kreeg je?
2: Nou, ik kreeg een gouden speld van de Terre de Zon. Dus dat was ook heel leuk.
0: Ja.
2: En van de Dorpentochtvereniging een mooie foto.
0: Ah, mooi. Want de Terre de Zon, dat is uiteindelijk waar het geld dat er naartoe gaat, de Dorpentocht.
2: Goeie doel, hé.
0: Waarom stop jij er dan na 10 jaar mee met het uitzetten van de routes?
2: Je moet ze nu en dan wat ouder zeggen. Voordat ze me beu zijn, moet ik even opstaan.
0: Ja, maar je klinkt nog hartstikke fit en vitaal. En volgens mij kan je best nog een rondje fietsen.
2: Fietsen, dat gaat goed. Maar goed. Ik had geluk dat ik mensen naast me had die de administratie en de rompslompen erom deden. Maar fietsen, dat ging best. En een route, dat gaat best. Maar de rest, dat kost moeite.
0: Ik snap het ook wel, Piet. Op een gegeven moment is het ook goed om dingen te laten gaan, misschien. Jongens. Misschien ga je het ook wel heel erg missen.
2: Ja, al dat ook misschien. Dat ook, in ieder geval, ik mag nog mijn opvolger een beetje inwerken. En dat is heel fijn, hè? Dat je als vrijwilliger een opvolger hebt.
0: Ja, precies, want we hoorden eerder in de uitzendingen ook al bij die andere fietstocht die nu bezig is, dat ze soms ook wel denken van, die vrijwilligers, laat ze komen alsjeblieft, anders kunnen we niet doorgaan. Piet, dank je wel dat jij hier al vertelt. Dank ook voor al die mooie routes. Volgende week dan ben je er nog wel bij de dorpentocht. En je kunt bijvoegen dat je vandaag de Zeeuw van de Dag bent.
2: Ai.
0: En dan ben je niet zomaar.
2: Misschien wel beter, hoor.
0: Piet, dank je wel. Fijne dag, hoor. Hai, hè.

De Cornels en 74-75. Je hebt nog heel even, je moet echt snel zijn als je nog een plaat wil doorgeven voor de plaat om 6:55. Al een hele mooie lijst is er. Thema lekker windje, want ja, het wordt een warme dag en dan krijgen we aan het op een gegeven moment aan de kust een lekker zeewindje voor een verkoelend briesje. Dus lekker windje. Dat is het thema waar je mee aan de slag kan. Even snel nog naar 0118499999. En dan zet ik hem er nog bij in de lijst die je zo dadelijk weer gaat krijgen. Ik ben ook benieuwd welke plaat ik straks uitkies. Want er zijn er een heleboel mooie. De elektrische auto breekt definitief door, schrijft het AD. Volgend jaar worden er voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's op benzine of diesel, hebben onderzoekers van de ING-bank allemaal berekend. Zij denken dat dat komt door een nieuwe belastingmaatregel. Dan naar Schiphol. Rondom Schiphol staan bijna 4000 vacatures open. Dus als je nog werk zoekt, ja, dan moet je kennelijk bij Schiphol zijn. Voor beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook administratief personeel en schoonmakers. De Telegraaf heeft dat gelezen in een analyse van de Nationale Vacaturebank. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen Schiphol-medewerkers. Want ja, zoveel banen die nog ingevuld moeten worden, dat betekent ook dat al dat werk wel gedaan moet worden door mensen die er nu zijn. Dus daar dus veel banen te vinden. Op Schiphol werken in totaal 74.000 mensen. En een verhaal in de PZC vanmorgen. Je hoorde ook bij ons, maar ook in de PZC kon je het lezen de afgelopen tijd bij het verhogen van de BTW voor hotelovernachtingen bijvoorbeeld en andere recreatieve dingen, dat de ondernemers dachten, ja verdorie, dit gaat ons heel veel klanten kosten, want het is duurder aan het worden, dus ze blijven weg. Maar de zon redt een deel van de huis boekingen, lees ik in elk geval in dat verhaal van de PZC. De campings en de vakantieparken, daar krijgen ze veel last-minute boekingen, want mensen willen toch naar de zon. Dus hebben de bedrijven hier ook in Zeeland dan toch weer wat inkomsten daarover. En dat is natuurlijk weer goed nieuws. Kun je vandaag lezen in de PZC. 11:57, dat betekent richting 6:55. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Donna Summer en MacArthur Park op Omroep Zeeland. Maar wat is nou de plaat van 5 voor 7? Oeh, een hele mooie lijst weer. Ik sta echt altijd versteld van de platen waar jullie mee komen. Het is altijd een hele mooie lijst bij een thema. Dit keer het thema Lekker Windje. Betekent ook dat ik een hoop mensen ga teleurstellen. Hun plaatje gaat het niet worden. Maar blijf gewoon lekker meedoen. Uiteindelijk komt iedereen een keer aan bod. Dit is de opbrengst van vandaag, om het zo maar even te zeggen, bij Lekker Windje. Linda van Ardennen die kwam al heel snel met de Golden Earring, As Long As The Wind Blows. Patrick de Scherper komt met Earth, Wind and Fire, met September. Petra Maguta noemt Oceaan van Raccoon. Oh ja, op de oceaan heb je natuurlijk ook wind. Komen Gielse, JP Flikwit en Wim Waleboer, de Scorpions. Wind of Change, prachtig nummer is dat. Paula Michielse, Jacqueline Strobos, Peter Koeman, Jackie Vinken, Bob Dylan en Blowing in the Wind. Connie Boudens, die wil graag Miss Montreal horen, Door de Wind. Robertijn komt met Elvis, Inherit the Wind. Dan René van der Vliet, Mary, The Wind Cries. Jaap van Klinken zoekt het bij Typhoon. Wind waait. En daar is niks tussen te krijgen. Flip Reinierse heeft The Doors, Riders on the Storm. Oh, ook weer zo'n klassieker. Patrick die komt met De Driefstang. Trokken ze aan mijn vinger. Dat is een ander soort wind. Thomas Schouten die heeft Boudewijn de Groot. De Eenzame Fietser. Oeh ja, als je daar in de tegenwind fietst. Arco den Oude heeft Splitsing, Wind en Zeilen. Maddy Papen en Hans van Dijk komen allebei met Demis Roussos, My Friend the Wind. Leni Boogaard, Saatje de Smit, Joke Josiasse, Dank voor The Cats, One Way Wind. Ja, ik moest kiezen. En het is uiteindelijk de keuze geworden van Kees Otte en José de Smit. Goedemorgen, José.
1: Goedemorgen.
0: Bij Lekker Windje, welke plaats dacht jij daarbij?
1: Rechtop in de wind van Marga Bult.
0: Ja, ooit gezongen op het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Ja, wat vind je van het liedje?
1: Heel leuk.
0: Wat vind je leuk aan dit liedje?
1: Je kan er mee zingen.
0: Ja, met Rechtop in de wind. Hé, vandaag, hè, warme dag. Wat ga jij doen vandaag?
1: Gewoon werken. Theesoorten scheppen.
0: Want dat doe je voor een van de Zeeuwse natuurwinkels, hè?
1: Ja.
0: Moet je dan ook nog aanpassen aan de warmte? Of maakt dat niet zoveel uit?
1: Nou, maakt niet veel uit.
0: Ja. Wat ga je vandaag scheppen, José?
1: Onder andere kamelen en nog theesoorten.
0: Ja. En drink je zelf dan ook thee? Of denk je, ik heb al zoveel geschept, laat maar?
1: Ik drink wel eens thee, maar nu even meer gewoon water.
0: Toch vanwege de hitte, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey José, ik hoop dat er een lekker windje aankomt dan voor jou. Niet te hard, zo'n lekker verkoelend briesje. En dan kun je staan, ja, rechtop in de wind. Hey, dankjewel.
1: Ja.

0: naar een nieuw plaatje.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
4: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
3: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
5: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
3: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
6: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: suzuki.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.

Goedemorgen, volop zon vandaag bij ons in Zeeland met een zwakke zuidelijke wind. Warm gaat het worden, 32 tot 35 graden, dat zijn de maxima. Aan de waterkant verkoeling door een windje van zee. Van harte welkom. Hoek heeft overtuigend gewonnen van Goes bij een oefenwedstrijd. Maar wat zegt dat? Je hoort zo dadelijk de trainers van beide ploegen. En verder in het nieuws zijn twee vermissingen. Een Franstalige jongen die bij veren zoek raakte, werd uiteindelijk in Vlissingen teruggevonden. Maar een 80-jarige hulpbehoevende vrouw uit Vlissingen is nog steeds niet gezien. De nieuwe draaibrug voor voetgangers in Wemeldingen kampt met storingen, kinderziektes door onvoldoende testen, zegt de wethouder in de PZC. En zomer in Zeeland, in Zierikzee werken mensen in het museum aan een groot Lego-gebouw. Meer erover over een half uur hier in Zeeland wordt wakker.

0: Roxette en de Joyride, woensdagochtend in Zeeland. Goedemorgen, fijn dat we samen kunnen wakker worden. Op een warme dag, John Havinga is de weerman van dienst. Hij gaat straks alles vertellen over wat we kunnen verwachten vandaag. Over ruim 2 weken begint de voetbalcompetitie en gisteravond was er een oefenwedstrijd. De tweede divisieclub Hoek won met overtuiging de oefenwedstrijd tegen Goes 3-0. Hoektrainer Gerard de Nooijer noemt de uitslag vanwege krachtsverschil met de derde divisieclub logisch, maar benadrukt dat het nog zoeken blijft naar de ideale formatie bij Hoek.
1: Het is hard werken. Het is hard werken. Je ziet, we hebben de selectie vandaag was heel smal. Het waren maar 5 wissels. Ja, Din is natuurlijk weg. Dus ja, we moeten kijken hoe we het gaan invullen. En we kunnen allemaal goed voetballen. We zijn aan de bal echt fantastisch. Alleen ja, het gaat ook om dat je wel voor de goal komt. En dat was de eerste helft te weinig. Ik moet wel zeggen, de tweede helft met Noah in de spits. Hadden we toch iets meer diepgang of voetbal. Ja, dat was ook de beste man van de wedstrijd vandaag.
2: Ja, je doelt er zelf wel een beetje op. Din is helaas vertrokken voor jullie. Hoe groot is die klap?
1: Dat moeten we zien. Ik ben blij voor hem. Blij voor hem dat hij zelf gegaan is. Want ik vind dat hij dat verdient. Dat zeg ik tegen elke speler die bij Hoek zit. Hopelijk dat je nog een keer een profcarrière krijgt. Nou, laat het een voorbeeld zijn. Alleen ja, we gaan zien of de vervanging, dat is Tom. Of die hetzelfde kan brengen wat Din heeft gedaan eigenlijk.
2: Ja, hoe blij ben je daar nu mee dat Tom Boeren is gehaald als vervanger?
1: Het is een ervaren prof, ervaren spits. Hij heeft niet zoveel gespeeld de laatste tijd. Maar moet eerst maar eens kijken of hij fit is. Natuurlijk ben ik er blij mee dat hij komt. Alleen ja, het gaat natuurlijk wel om de fitheid. En we zijn natuurlijk al 4 weken verder. En over 2 weken, 2,5 week begint wel de competitie al.
0: Dat zei Gerard de Nooijer bij Hoek. Dan de andere club, die dus gisteravond verloor. Goes-trainer Gianni Sierenveld, die zag voldoende aanknopingspunten. Zijn ploeg heeft, ondanks een nederlaag, het nodige vertrouwen voor die start van de competitie.
3: Ik denk ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zaterdag dat we vandaag veel meer hebben mee kunnen voetballen. En ik denk ook bij vlagen ook goed eruit kwamen. In de fase waarin wij zitten liggen we op schema. Als ik het zo zie vandaag, kon ik daar echt wel bij vlagen wel van genieten.
2: De geblesseerde jongens, die zijn weer terug. Jeremy moet nog terugkomen. Al met al ziet dit er misschien best wel rooskleurig uit voor de start van de competitie, of niet?
3: Dat is misschien nog iets te voorbarig om te zeggen. Kijk, we zijn vorig jaar 13e geëindigd. En wij willen richting die plek 12 en ietsje naar boven richting plek 10. Dat is eigenlijk een beetje wat we willen. En nogmaals, het zal moeten blijken of dat realistisch is. Of dat of er meer in zit of minder in zit. Dat zal moeten blijken. Maar ik moet zeggen dat het in ieder geval een veel betere voorbereiding is als vorig seizoen. En dat is ook wel lekker.
0: En Goes start op zondag 16 augustus de competitie met een thuiswedstrijd tegen EVV Echt. Hoeks speelt de nacht eerder al, ook thuis, tegen de koninklijke HFC uit Haarlem. En we hoorden dit allemaal in een verslag van Omroep Zeelands Mark Samson. Kijk natuurlijk ook op onze website omroepzeelandsport.nl voor het laatste sportnieuws, 24 uur per dag.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is de dag waarvan je wist dat die zou komen. Die warme dag midden in de week. John Havinga, goedemorgen.
1: Hey Remco, goedemorgen.
0: En tegelijkertijd denk ik, ja, we hebben al zoveel hitte gehad. We raken er misschien ook een beetje aan gewend. Wat verwacht jij voor vandaag?
1: Ja, inderdaad, we zijn er ook al wel een beetje aan gewend natuurlijk. Het is wel echt de heetste dag hoor, deze week. Precies in het midden van de week inderdaad. We zien op dit moment een zwakke wind uit een zuid- tot zuidoostelijke richting. En daarmee wordt het vandaag tropisch warm vanmiddag met de zon die volop schijnt. Er ligt een hoge drukgebied boven Polen. Die schuift een klein beetje bij ons vandaan. Maar die temperaturen die lopen dus vanmiddag uiteindelijk op naar 32 tot 35 graden. Met een zwakke wind, dus dat stelt ook heel erg weinig voor. En we zien wel dat er vanmiddag een lichte zeewind gaat opsteken. En dat betekent dat het aan de waterkant voor enige verkoeling gaat zorgen. Maar verder de provincie inland inwaarts blijft het gewoon echt heet vanmiddag. Ja, en dan heb ik de hoogste temperaturen staan voor het zuidoosten. Bij Westdorp en Hulst die kant op. En de wat lagere temperatuur van 32 graden vind je eigenlijk bij Renesse, Burghaamsteden en de kop van Walcheren vanmiddag.
0: Ja, en dan hebben we die warme dag gehad uiteindelijk. Wat gaan we dan krijgen? Komende nacht bijvoorbeeld, is het dan ook nog warm?
1: Ja, het is wel warm hoor, want het wordt op sommige plaatsen een plaknacht met 20 of 21 graden, wat iets meer, dan wel, de beste plek landinwaarts, wat verder in de polders wordt het 18 graden, is ook natuurlijk nog best wel een zachte nacht met opklaringen. De wind die draait dan al een beetje naar het zuidwesten tot westen en dan zien we morgen dat die wind wat gaat aantrekken en dat betekent met een windkracht 3 à 4 uit een west-noordwestelijke richting dat het allemaal iets minder warm wordt. De maximumtemperaturen gaan naar 23, nog altijd 27 graden, wat verder richting het zuidoosten van de provincie. En vrijdag gaat de wind naar het noorden. Het blijft dan ook matig. Dus dan gaat het kwik nog wat verder terug naar 22 tot 26 graden. En beide dagen is er een afwisseling van zon, maar ook geregeld bewolking. Het blijft wel overwegend droog. We kunnen op zich natuurlijk neerslag hard gebruiken, maar dat zit er niet echt in. En in het weekend ziet het dan ook weer wat zonniger en uit. En ook droog, met een maximumtemperatuur van ongeveer 25 of 26 graden.
0: John Havinga, dankjewel. Kijk ik nog even naar het getij en dan zie ik dat het op dit moment is afgaand tij, laagwater in Vlissingen 6 over 9, hoogwater 11 voor half 4. Watertemperatuur als je aan het strand bent en je duikt erin 21 tot 23 graden. Onderweg dan A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer, 7 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.

0: Queen en Friends Will Be Friends. Als ik vast even kijk richting de radiotuin. Altijd op woensdag, zo rond 7:50 in Zeeland wordt wakker. De kolibrievlinder, daar gaat het straks over. Kreeg een vraag van Peter uit Rilland. Die had zo'n vlinder gezien. En die dacht van, maar wat is dat ook weer voor gek beestje. Ook een mooi beestje, een wonderlijk beestje. Nou, daar ga ik het daarom straks over hebben in de radiotuin. Over de kolibrievlinder, die jij misschien ook wel hebt zien vliegen. Als dat zo is, mag je altijd even laten weten via een berichtje in de WhatsApp 0118-499-999. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen.
1: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
2: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
0: En bij die herdenking hield de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: We blijven hoopvol en zullen nooit stil zijn, zei Halsema. En in Utrecht is vanavond ook een bijeenkomst en herdenking op het Domplein met een minuut stilte. Iran heeft een raketaanval gedaan op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger noemt dat een verrassingsaanval en zegt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen bombardementen uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Daarvoor hadden beide landen elkaar in het Midden-Oosten bijna 2 weken lang elke dag onder vuur genomen. En ja, het is nog steeds kurkdroog in ons land. Dat merkt ook de scheepvaart natuurlijk. Bijvoorbeeld bij ons in Zeeland, waar de sluis bij Terneuzen niet altijd open gaat wanneer je wil. Ook om het water een beetje vast te houden in het kanaal. Dat merken ze ook in Deventer bijvoorbeeld. De haven in Deventer die is vanaf vrijdag dicht. En dat komt door 2 dingen, zegt de gemeente.
4: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
0: Ja, bericht uit Deventer is dat. En hitte en droogte leiden ook tot felle branden ten zuiden van de Middellandse Zee. De berichten uit Frankrijk en Spanje die kennen we natuurlijk wel. Maar Algerije, Marokko en Tunesië, daar zijn de hulpdiensten ook bezig met het bestrijden van meerdere natuurbranden. De meeste zijn ondertussen onder controle.
5: In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De vermiste Frans sprekende jongen is terecht. Aan het begin van de avond werd de 12-jarige voor het laatst gezien op zijn fiets op de Polredijk tussen Veer en Vrouwenpolder. Hulpdiensten zochten onder meer met een helikopter en vonden de jongen uiteindelijk in Vlissingen. De politie zoekt nog wel naar een 80-jarige vrouw uit Vlissingen die hulpbehoevend is. Aan het einde van de avond is een burgernetbericht verstuurd met de oproep naar haar uit te kijken. Ze draagt een zwart-wit t-shirt, een witte broek en rijdt mogelijk op een rode fiets. De familie van de slachtoffers van het ongeluk bij Ter Holen vinden het zeer terecht dat de verdachte langer vast blijft zitten. De 20-jarige man uit de gemeente Huls moet nog zeker 60 dagen in de cel blijven. Het Openbaar Ministerie geeft geen verdere toelichting. Vorige maand reed hij in op een groep schoolkinderen en een begeleidster uit Axel. Drie leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De nieuwe draaibrug voor voetgangers in Wemeldingen kampt met storingen. De sensoren zijn nog niet goed afgesteld. Die zetten de brug stil als bijvoorbeeld een boot er dichtbij komt of iemand in het water ligt. In de PZC zegt wethouder Herselman dat ze de brug onvoldoende hebben kunnen testen. Daarop wachten wilde hij niet, want dan had de brug te pas na het toeristenseizoen gelegen. Tom Boeren is de nieuwe spits van voetbalclub Hoek. Hij volgt topscorer Din Sula op, die prof wordt bij een club in Roemenië. Boeren begint maandag bij de Zeeuws-Vlaamse tweede divisieclub. Hij combineert dat met zijn werk als spitsentrainer bij Top Os. En het weer. Volop zon met een zwakke zuidelijke wind. Het wordt erg warm, maxima van 32 tot 35 graden. Maar aan de waterkant verkoeling door een windje van zee. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg. De ANWB meldt A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 4 kilometer is 7 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

Dat is Taylor Swift en Opal Light. Goedemorgen, het is 7:06. Straks dan hoor je dus over de kolibrievlinder in de radiotuin. En ik kreeg al een hele mooie reactie net van Jaap. Die laat me weten, ik heb wel eens een kolibrievlinder gezien. Bij de vlinderstruik van de overbuurvrouw stonden ineens een paar mensen druk te gesticuleren en opgewonden te gluren. En toen dacht ik, wat is daar nou toch aan de hand? Dus ik ben even gaan kijken en daar vloog een kolibrievlinder. Oh, wat was dat mooi.

0: Als je nou verkoeling zoekt op deze warme dag, dan kun je naar het strand, want daar is uiteindelijk een verkoelend zeewindje. Bouw dan gelijk even een zandkasteel. Of je gaat naar het Stadhuismuseum in Zierikzee. Daar is het natuurlijk ook lekker koel. En daar kun je ook bouwen, maar dan van Lego. Het oudste pand van de stad kun je nabouwen, de Hanen. Eerder al bijvoorbeeld de Dikke Toren, de Zuidhavenpoort, de Nobelpoort, maar nu de Hanen. Elke dag mag een klein groepje meebouwen aan dat grote project.
1: Vlak bij de kantine van het Stadhuismuseum is een tafel klaargezet met allemaal dozen vol met Lego-steentjes. En er is al een stuk gebouwd van het huis De Hanen. En het is nu aan Tibbe en Manu om het verder te gaan bouwen. En ik zie dat jullie al bij stap 13 zijn van de instructiepagina.
2: Ja.
1: Wat is er nou zo leuk aan het bouwen, Manu?
2: Nou, gewoon, je doet gewoon heel veel en het is eigenlijk een beetje architecteren.
1: Zojuist waren jullie ook buiten en dan zagen jullie hier schuin tegenover het museum ook de echte, de Hanen. Ja, kun je dan al inbeelden hoe het in die bouwsteentjes eruit gaat zien?
2: Ja, ik denk gewoon wel een beetje het kleur, maar dan wat lichter. Omdat dit zeg maar een beetje hoe het zeg maar op de bouwtekeningen staat, zo maken ze het. Dus ik denk gewoon een beetje hetzelfde, maar dan wat lichter.
1: Ja, want nu is het wit en ik zie ook rode steentjes en zwarte steentjes en grijze steentjes. Dus eigenlijk niet zo heel veel kleur. Maar dat heeft dat gebouw schuin tegenover ook niet, hè?
2: Ja, het is zeg maar, het is wel iets meer kleuren, maar dat komt omdat het zeg maar verkleurd is. En daarom meerdere kleuren heeft gekregen.
1: En hoe ver denk je te komen, Tibbe, uiteindelijk? Want nog steeds, hè, pagina 13, en je bent rustig al alles aan het sorteren. Ja, je hebt 2 uur de tijd. Hoe ver denk je dat je komt?
3: Bij pagina 60 of zo en dan laag 30 maximaal. Ik denk eigenlijk wel iets minder.
1: Jullie zijn met je opa en oma mee. Die kijken ook toe, maar jullie bouwen niet mee, hè, Carla?
4: Nee, zeker niet. Nee, dat kunnen ze zelf veel beter. Ik zou het alleen maar ophouden, vertragen.
1: Zijn ze het daar ook mee eens of was het jullie beslissing?
4: Het is wel onze beslissing, maar ik denk dat ze het er roerend mee eens zijn.
2: Nou, ze doen het niet, dus ik weet ook niet echt of ze in de weg staan. Maar ik heb zo'n vermoeden van wel hun kennende. Zeg maar, ze kunnen niet echt heel veel Lego.
1: Dus we gaan het maar even niet uittesten.
2: Nee, doe maar niet.
1: Hoeveel steentjes denk je dat het zijn?
2: In totaal? Ja, ik denk wel een paar duizend. Het zijn wel echt zeer veel. Nou, wel meer trouwens.
1: Denk je als je een week de tijd kreeg, dat je dit wel afkreeg in je eentje?
2: In mijn eentje niet, maar samen met Tibbe wel. Want hij is wel echt een snelle bouwer.
0: Om 5000 steentjes gaat dat, hè? Omroep Zeeland Sander de Jonge, hij was er in Zierikzee bij het Stadhuismuseum. Jij kunt er ook mee gaan bouwen aan de Hanen. Uiteindelijk moeten al die steentjes halverwege augustus op de juiste plek zijn gezet. En dan is het gebouw klaar. Nou, meld je even bij het Stadhuismuseum in Zierikzee en dan kun je meebouwen aan de Hanen. Omroep Zeeland om 8:10. Op een lekkere, warme zomerdag, all summer long. Dit is Chris Ria.

0: Tom Kitten en Hall Again. 13 minuten voor 8, de woensdag. Je hoort de natuurgeluiden al, want dan zijn we altijd even in de radiotuin. Als je één stap buiten je huis zet, dan sta je al in de natuur, hè. Of het gemeenteperkje, waar ook een heleboel groeit en leeft en zo. En ik deed gisteren een oproep voor foto's over de kolibrievlinder. Ik ben overspoeld met foto's, waarvoor hartelijk dank. Als je meekijkt met de kijkradio, dan ga je er straks een heleboel zien. Heb je daar nu geen tijd voor, kijk in de loop van de dag even op facebook.com/zeelandwakker, want dan ga ik ze dan ook nog neerzetten. En dat komt allemaal dat ik het ga hebben over de kolibrievlinder door dit. Moet je eens even horen. En het gaat om dat brrrr. Want geluid, hè? Peter Nachtegaal uit Rilland, die zag die vlinder die dit geluid maakt. En daar wil hij meer over weten.
1: Ah, Remco en Erik, goeiedag. Met veel plezier luister ik altijd naar jullie radiotuin. Ook in Rilland hebben wij zo'n tuin die door verschillende soorten vogels en insecten bezocht wordt. Zo ook de jaarlijks terugkerende kolibrievlinder. Ik vind het eigenlijk een beetje de stuiterbal onder de insecten. Het is niet een vlinder die rustig op het bloemtje gaat zitten om zich te goed te doen aan de nectar. Maar hij blijft er een beetje boven hangen en vliegt dan heel snel van de ene naar de andere bloem. Nou ja, wellicht is dit een leuk item voor jullie radiotuin, is om verder uit te diepen. Veel succes nog met het maken van jullie programma en tot horens. Groetjes van Peter uit Rilland.
0: Dankjewel Peter uit Rilland. Nou, ik ben inderdaad even bij Erik Milieu geweest om daar dus meer over te horen.
2: Goedemorgen Remco. Niemand ziet een kolibrievlinder en denkt niet, wauw, wat gebeurt daar?
0: Want wat is een kolibrievlinder eigenlijk?
2: Nou, een kolibrievlinder is gewoon een vlinder, alleen een beetje een hele vreemde, want die heeft allemaal vreemde gedragstrekjes eigenlijk gecreëerd. Zoals het feit dat die, in tegenstelling tot normale vlinders die flap, flap, flap doen, blububububub doen.
0: En dat is dat geluid natuurlijk, want ja, je hoort de vleugels dan.
2: Ja, ze kunnen stil hangen in de lucht. Ze kunnen vooruit, achteruit, links, rechts. En die mikken zichzelf perfect op bloemen. En als je ze goed kunt bekijken, dan zie je die prachtige roltongen helemaal uitrollen. Zoals gewone vlinders ook hebben zo'n roltong. En hem dan zwevend in de lucht voor een bloem erin steken. Zonder dat ze, zoals alle gewone vlinders, stil hoeven te gaan zitten.
0: Maar waar blijft hij dan? Want op een gegeven moment dan is hij ook weer weg uit de tuin?
2: Ja, ze kunnen dus supergoed vliegen. Geen enkele moeite met een paar honderd meter verderop gaan. Die zien onze tuin niet als een tuin. Die zien een stad als hun tuin. En die gaan dus gewoon van geschikte bloem naar geschikte bloem. En dan moeten ze 200 meter vliegen. Dan gaan ze gewoon door naar een volgende struik die ze lekker vinden. Dus dat is ook wat je herkent van kolibrievlinders. Ze komen aan, ze zitten op je plant en ze zijn weer weg. En dan heb je even zo'n kortstondig geluksmomentje. Het zijn ook trekvlinders, want ze komen van heel ver. Ze komen uit het zuiden en dan af en toe een korte periode zijn ze hier. En daarna op een gegeven moment is het genoeg geweest en dan zijn ze weer weg.
0: Waar gaan ze heen dan?
2: Ja, ja, ook vaak dus gewoon weer terug naar het zuiden. Het is even een kort, warm zomermoment. Nu dus, waarop ze echt gewoon enthousiast hier bij ons zijn. Maar die laat zich een beetje meevoeren met het mooie weer.
0: Want die naam die is natuurlijk inderdaad niet zo heel gek. Kolibrievlinder, omdat het vogeltje, de kolibrie, inderdaad ook in de lucht blijft stilhangen met die vleugeltjes. En ook met zo'n snaveltje in dat geval dan ergens in gaat zitten. Het lijkt ook wel een beetje op elkaar.
2: Ja, als je dus die kolibrievlinder van heel dichtbij kijkt, dan denk je wat een raar beest. Eigenlijk wat een beetje een plomp beestje met kleine vleugeltjes en dan vooral die hele lange soort van snuit met tong eraan. Toch ook wel stiekem mooi om te zien, want ze zijn een beetje oranje met wit en zwart. Ja, en wat bij de kolibrievogel zo mooi is, is dat dat een van de enige vogels is die achteruit kan vliegen. Maar dat kan die vlinder dus ook. Dus die kan zichzelf keurig positioneren. En dan lijkt hij eigenlijk soms een beetje meer op een zweefvlieg. Maar ja, ik vind het altijd een feestje. Het is een paar weken in het jaar en dat is nu. Dus geniet ervan.
0: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week.
2: Leuk, Remco. Tot volgende week.
3: Let's go, girls.

0: Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. In de PZC zie ik een verhaal over een man in Vlissingen. Bij de HZ werkt hij, Andrew Elrod. Hij onderzoekt AI, kunstmatige intelligentie, en hoe hij doden kan laten spreken. Bijvoorbeeld bekende mensen die zijn overleden. Hij geeft dan het voorbeeld, ja, als je bijvoorbeeld een film maakt en je wil daar toch een overleden persoon laten spreken. Ja, dat kan dan misschien weer met kunstmatige intelligentie. Bijzonder, hij is er druk mee bezig. Mooi verhaal in de PZC. Tegelijkertijd zegt hij ook van, ja, je kunt wel heel veel dingen met AI. Sommige dingen zijn misschien niet allemaal even goed. Lees dat verhaal vooral eventjes in de PZC vandaag. Dan ga ik naar het AD. De elektrische auto breekt definitief door, schrijft het AD. Volgend jaar worden er voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's op benzine of diesel. Denk in elk geval onderzoekers van ING Bank. En zij zeggen dat dat komt onder meer door nieuwe belastingmaatregelen. En de gemeente Terneuzen zoekt een nieuwe kinderburgemeester en twee kinderwethouders. Via sociale media hebben ze een oproep gedaan. En daarin zegt een van de huidige kinderwethouders dit.
1: Als ik nou één dag de burgemeester zou zijn, dan zou ik één dag de restaurants gratis maken.
0: Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nou, de kinderen denken mee over gemeentebeleid. Ze zijn ook bij openingen van activiteiten en bij een ceremonie. Bijvoorbeeld voor nieuwe Nederlanders, dat soort dingen. Nou, wil je kinderburgemeester zijn van Terneuzen? Je even melden daar. Straks de Zeeuwse fietsvierdaagse begint vroeger vanwege de hitte. Straks maar eens eventjes checken zo.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Spectaculaire aanbiedingen bij
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
12: .nl/proefpakket.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Dit is Omroep Zeeland.

0: Er is gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
1: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
2: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
3: Pardon?
2: De dag is van ons vandaag.
0: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
17: Goedemorgen, de warme woensdag met volop zon, zwakke zuidelijke wind. Maxima van 32 tot 35 graden. Aan zee later op de dag een verkoelend zeebriesje. Vanwege de warmte zijn er wel aanpassingen. De vuilnismensen in Vlissingen bijvoorbeeld zijn al eerder begonnen. En ook de fietsers van de Zeeuwse Fietsvierdaagse vertrekken nu. half uur eerder dan gepland. En verder in het nieuws. De politie zoekt nog naar een 80-jarige hulpbehoevende vrouw in Vlissingen. Sinds gisteren is ze niet meer gezien. Tom Boeren is de

nieuwe spits van voetbalclub Hoek. Hij volgt topscorer Din Sula op, die prof wordt bij een club in Roemenië. En de sterrenwacht in Middelburg bereidt zich nu al voor op de gedeeltelijke zonsverduistering op 12 augustus. Je kunt bijvoorbeeld eclipsbrilletjes kopen. Want zo'n brilletje heb je wel nodig om veilig naar de zon te kijken op die 12 augustus. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Laura Branigan en Self Control op woensdag. Dat is dag 2 van de Zeeuwse Fietsvierdaagse. Met vertrek en aankomst in buurthuis De Pit in Goes-Zuid. En ja, normaal dan starten ze er altijd om 8:30. Maar nu is dat een half uurtje naar voren gehaald vanwege de verwachte hitte. Sjaak de Feiter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ik hoor je druk praten daar. Dat betekent dat er inderdaad al mensen zijn die vertrekken.
1: Ik heb een meneer naast staan, die is bereid. Zal ik hem aan je geven?
0: Ja, heel graag. Want ik had aan Sjaak gevraagd namelijk van... is dat dan ook een fietser die ik even wat kan vragen? Goedemorgen.
2: Met Tom.
0: Dag
2: met
0: Tom.
2: Tom Schraven.
0: Dag Tom, goedemorgen. Je bent nu in de uitzending bij Omroep Zeeland.
2: Oh, leuk zeg.
0: Ja, en hoe is het om zo vroeg al te vertrekken?
2: Nou, heerlijk, want ze hebben een speciaal... waterprotocol, dat je een half uur eerder kan vertrekken. Want ja, het wordt vandaag natuurlijk heel warm.
0: Ja.
2: Dus we zijn om 8:00 zitten we in startblokken. En we gaan helemaal naar Krabbedijken fietsen.
0: Dat wel, je en gaat echt een lange route doen dan.
2: Ja, de 60 kilometer. En de organisatie die is gewoon perfect. Dus zo goed georganiseerd. Ja, we genieten er elke dag van.
0: Maar wat zeggen ze dan tegen jou? Van drink voldoende, doe een petje op, zorg voor verkoeling.
2: Hebben ze nog gezegd van, heb je genoeg water bij u? Drink veel water, doe rustig aan, we hebben alle tijd. Je krijgt een appeltje voor de dorst mee. Het is allemaal echt geweldig.
0: Je krijgt echt letterlijk een appel mee.
2: Ja, een appeltje, ja, voor de dorst.
0: Ja, en de verkoeling. Hoe zorg je er zelf voor dat je een beetje de boel uithoudt? Zeg maar?
2: Nou ja, luchtig kleden. En we gaan vandaag naar Krabbedijk. Dus we zullen waarschijnlijk langs de Oosterschelde rijden en langs de Westerschelde terug. Mm. Althans, dat vermoedelijk heb ik. Dus dan heb je dus een lekkere afkoeling van de Schelde.
0: Ja,
2: dus,
0: dan heb je dat verkoelende zeewindje. Waar kom jij vandaan, Tom? Waar woon jij?
2: Ik woon in Goes.
0: Oh, je woont gewoon in de buurt ook?
2: Ja, in de buurt, ja. Maar als je ziet, ik heb mijn zwager meegenomen. Die komt uit Woerden. En die komt elk jaar speciaal voor de fietsvierdaagse hier.
0: Echt waar?
2: En ik zag net mensen die kwamen helemaal uit Groningen.
0: Maar wat maakt die fietsvierdaagse dan zo bijzonder? Ook voor jou om daar aan mee te doen?
2: Nou, ik fiets graag. En dit is een begrip voor ons. We doen het al 20, 30 jaar. En het is elk jaar weer een heerlijk uitje.
0: Ja. Dus, leuk. Ja. Mooi. Hey, dankjewel, Tom. Ik wens jou een goede rit in elk geval. En ik zeg het ook nog maar een keer. Drink voldoende. Ja. Maar ja, dat weet je zelf ook al zo langzamerhand.
2: En ik wens je een goede uitzending.
0: Dankjewel. Okay. Dag, hè.
2: Goed op.
0: De tweede dag van de fietsvierdaagse. Straks dan trouwens horen we van John wat voor weer het vandaag echt gaat worden op deze warme woensdag. Als je fietsers nu al ziet rijden vanuit buurthuis De Pit, dan zijn er dus mensen die iets eerder vertrokken zijn vanwege de warmte bij de Zeeuwse fietsvierdaagse.

0: Raccoon en Took a Hit. 14 minuten voor 8:30. John Havinga met het weer.
1: Ja, inderdaad. We zijn er ook al wel een beetje aan gewend natuurlijk. Het is wel echt de heetste dag hoor deze week. Precies in het midden van de week inderdaad. We zien op dit moment een zwakke wind uit een zuid- tot zuidoostelijke richting. En daarmee... Ja, wordt het vandaag tropisch warm vanmiddag met de zon die volop schijnt. Er ligt een hoge drukgebied boven Polen. Die schuift een klein beetje bij ons vandaan. Maar die temperaturen ja, die lopen dus vanmiddag uiteindelijk op naar 32 tot 35 graden. Met een zwakke wind, dus dat stelt ook heel erg weinig voor. En we zien wel dat er vanmiddag een lichte zeewind gaat opsteken. En dat betekent dat dat aan de waterkant voor enige verkoeling gaat zorgen. Maar verder de provincie in landinwaarts blijft het gewoon echt heet vanmiddag. Ja, en dan heb ik de hoogste temperaturen staan voor het zuidoosten. Bij Westdorp en Hulst die kant op. En de wat lagere temperatuur van 32 graden vind je eigenlijk bij Renesse, Burghaamsteden en de Kop van Walcheren vanmiddag.
0: Dankjewel, John Havinga. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 9:06. Hoogwater om 11:04. En de watertemperatuur 21 tot 23 graden.

0: splitsing en wind en zeilen op Omroep Zeeland. Als je dan gaat zwemmen, kijk dan eventjes op zwemwater.nl. Persbureau ANP heeft dat ook gedaan. Ze hebben alle zwemplekken die gecontroleerd worden, de 950 officiële zwemlocaties, geanalyseerd en zien dat er op fors meer van die zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Bij het vorige peilmoment aan het einde van juni werd op 46 locaties gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's. Nu is dat op 104 plekken. En ik heb even voor je gekeken. In Zeeland is er dan kans op gezondheidsklachten bij de Braakman, het Veerse Meer, ter hoogte van Oud-Sabbingen, Kortgene en Geesdijk, en Grevelingendam Badstrand. Afgeraden wordt om te zwemmen in de Binnenschelde bij Bergen op Zoom. Maar verder is het in onze provincie overal veilig om te zwemmen, volgens die metingen toch in elk geval. 950 van die officiële zwemlocaties hebben wij in ons land. Zwemwater.nl en je kunt ze allemaal vinden. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij die herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen.
1: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. Ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
2: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
0: En burgemeester Femke Halsema van Amsterdam die zei dit.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: En in Utrecht is vanavond ook een bijeenkomst op het Domplein met een minuut stilte. Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger noemt het een verrassingsaanval en zegt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen bombardementen uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Daarvoor hadden ze elkaar echt dagenlang wel bestookt. En in Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 mensen omgekomen. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Reddingswerkers zijn vooral druk bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
0: Bericht uit Japan. Omroep Zeeland, 6 minuten voor 8:30.

0: John Mayer en New Light. Ik hoop dat je klaar zit met je notitieblokje om een paar aanwijzingen te gaan noteren. Want ik heb weer aanwijzingen om een plaatsnaam te vinden. In die plaats zijn Veerle en Elsa straks in Goedemorgen Zeeland on Tour tussen 9 en 12. Als je de plaats die ik zoek weet, app dan vooral 0118-499-999. Die van gisteren was moeilijk, uiteindelijk toch geraden. En ja, ik weet niet of deze nou heel veel makkelijker zijn. Ik hoop dat je het weet. Ik heb, voor als het niet lukt, een vierde aanwijzing paraat in elk geval. Maar eerst kreeg je deze drie. Ik zoek een plaatsnaam aan de hand van deze aanwijzingen. Beschermd dorpsgezicht, zou je moeten weten. Muziekfestival op idyllische plek. Ze hebben een dorpshuis. Dus, beschermd dorpsgezicht. Muziekfestival op idyllische plek. Ze hebben een dorpshuis. En als je deze drie combineert, dan kom je uit bij, laat maar weten, 0118-499-999.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 8:30. De politie zoekt nog steeds naar een 80-jarige vrouw uit Vlissingen die hulpbehoevend is. Aan het einde van de avond is een burgernetbericht verstuurd met de oproep naar haar uit te kijken. Ze draagt een zwart-wit t-shirt en een witte broek en rijdt mogelijk op een rode fiets. De familie van de slachtoffers van het ongeluk bij Ter Holen vinden het zeer terecht dat de verdachte langer vast blijft zitten. De 20-jarige man uit de gemeente Hulst moet nog zeker 60 dagen in de cel blijven. Het Openbaar Ministerie zegt niet waarom. Vorige maand reed hij in op een groep schoolkinderen en begeleiders uit Axel. Drie leerlingen en de directeur van de school kwamen om. Vanwege de verwachte hitte nemen verschillende organisaties maatregelen. Deelnemers van de Zeeuwse Fietsvierdaagse in Goes kunnen dus eerder starten en kortere routes rijden. Deze fietser is net vertrokken, half uurtje eerder dan anders.
5: Hebben ze nog gezegd van, heb je nog water bij u? Drink veel water, doe rustig aan, altijd. Je krijgt een appeltje voor de dorst mee. Het is allemaal echt geweldig.
0: En ook de organisatoren van de braderie in Meleskerke melden aan ons dat ze op de hitte letten. En vuilnisophalers in bijvoorbeeld Vlissingen, die zijn ook eerder begonnen met werken. De nieuwe draaibrug voor voetgangers in Wemeldingen kampt met storingen. De sensoren zijn nog niet goed afgesteld. Die zetten de brug stil als bijvoorbeeld een boot te dichtbij komt of iemand in het water ligt. In de PZC zegt wethouder Hesselman dat ze de brug onvoldoende hebben kunnen testen. Daarop wachten wilde hij niet, want dan had de brug pas na het toeristenseizoen gelegen. En het weer dan. Volop zon met een zwakke zuidelijke wind. Erg warm gaat het worden, maxima van 32 tot 35 graden. Aan de waterkant uiteindelijk verkoeling door een zeewindje. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg is de situatie volgens de ANWB als volgt. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En er rolt net ook een melding binnen van het verkeerscentrum in Vlaanderen. Als je over de A4 richting Antwerpen rijdt, net over de grens bij Zandvliet, hou daar rekening met de rechte rijstrook die dicht is. Er staat namelijk een kapot voertuig.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Still Got the Blues for You. Dat is muziek op Omroep Zeeland van Gary Moore. 6:08. Ik zoek een plaatsnaam. En daarvoor heb ik 3 aanwijzingen. Weet je het? Ik heb al goede, maar ook foute berichten binnengekregen via 0118-499-999. Wil je een poging wagen? Je kunt niks winnen, behalve de eeuwige roem voor vandaag. En een vermelding op de radio. Muziekfestival op idyllische plek. Beschermd dorpsgezicht. Ze hebben een dorpshuis. Komen ze nog 1 keer. Muziekfestival op idyllische plek. Beschermd dorpsgezicht. Ze hebben een dorpshuis. Ondertussen is in Achterkerken het pannenkoekenfeest weer gehouden, met duizenden pannenkoeken die gebakken zijn en vrijwilligers die een betonmixer gebruikten om het allemaal te mixen, dat beslag, hoorde Omroep Zeeland's Katie van Essen.
1: Voordat we zoveel pannenkoeken kunnen maken, moeten er verschillende stappen doorlopen worden, en dan beginnen we bij het beslag. Vertel, hoe gaat het eraan toe? Want dit is niet een standaard kommetje die je in de keuken ziet staan.
2: Ik zal even het recept erbij pakken. De mannen die zorgen voor dat melk en 15 liter melk, 5 liter water in een grote bak komen. Dan doen de jongens de bloem erbij. 10 kilo bloem. Een half pak custard. Ik zorg dat de eitjes klaar zijn.
1: Hoeveel eieren gaan erin?
2: 40 eieren per keer. Dus dat is 16 keer 40. Totaal. En misschien nog meer. Dan als de klontjes eruit gemixt zijn met de betonmixer, dan gaan de eitjes erbij. En een beetje zout. En dan brengen we het rond bij de bakkers.
1: Hoeveel pannenkoeken kunnen van dit recept gemaakt worden?
2: 10 kilo bloem. Hoeveel pannenkoeken van 1 kilo?
1: Nou, echt heel veel.
2: Heel veel, ja. Per kilo. Ja, ik denk wel 30 per kilo. Zeker wel. Ja. Dus als 30, dat is 300 kilo. 300 pannenkoeken van 10 kilo. Denk ik.
1: Dat is heel veel.
2: Gokje.
1: En er wordt gelijk een verjaardag gevierd hier.
2: Trudy is jarig. Zij zit in de ZWO-commissie.
1: Het is 1 groot feest hier.
2: Het is 1 groot feest.
1: Er werd net al een verjaardagsnummer gezongen. En dat was voor u. En nu staat er pannenkoeken te bakken.
3: Ja, dat klopt. Het is ieder jaar dat ik om deze tijd jarig ben natuurlijk. En vandaag is het precies op de dag zelf. Dus we zijn hier en verjaardag vieren doen we zaterdag.
1: En niet op een standaard verjaardag. Want u bent echt heel veel pannenkoeken aan het maken.
3: Ja, gigantisch veel. Vorig jaar zijn er ruim 1000 mensen geweest. En die willen allemaal pannenkoeken. Dus we bakken met 18 gasten. En ieder gastel heeft 2 pannen. En de eerste groep die bakt van 2 uur tot 5 uur. En dan komt er een groep die bakt van 5 uur tot het meeloop is. En dan worden ze daar gerold. Dat is de volgende stap natuurlijk. Zullen we daar even langs?
1: Ja, laten we erheen lopen. Want dat is het ook een hele belangrijke stap. Want dan kunnen ze uiteindelijk gegeten worden.
3: Ja, klopt. Hier wordt er suiker op gedaan. Dus geen keus. Het is suiker of niks. Nu gaat het al een beetje binnenkomen. Maar als het dan binnen is, dan zie je het als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan moeten ze daar bakken om het bij te houden. En dat lukt meestal niet. Dus,
1: en allemaal voor het goede doel?
3: Voor het goede doel, ja. De helft van de opbrengst is voor de stichting Gambia. Steun en hulp aan Gambia. En de andere helft is voor de plaatselijke kerken van Domburg en Achterkerken.
0: En zo werd er gebakken. Duizenden pannenkoeken in elk geval in Achterkerken.
3: Kerken van Domburg en Achterkerken.
0: En zo werd er gebakken. Duizenden pannenkoeken in elk geval in Achterkerken.

Marsh en Risk It All. Op Omroep Zeeland woensdagochtend straks. Goedemorgen Zeeland, on tour vanaf 9 uur. Maar waar zijn ze? Dat zijn een heleboel mensen. Jij ook, misschien nog wel. Ik geef je nog een minuutje. Je kunt reageren bij Beschermd Dorpsgezicht. Muziekfestival op idyllische plek. Ze hebben een dorpshuis. Als je nog niet gereageerd hebt en denkt, ja, daar zijn ze. Nu nog appen naar 0118-499-999.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, Elsa en Veerle die gaan ook hun own way, maar straks naar die ene plaats waar ik drie aanwijzingen bij heb. Beschermd dorpsgezicht, muziekfestival op idyllische plek en ze hebben een dorpshuis. En ik ben blij dat ik mijn vierde aanwijzing die ik had verzonnen niet heb hoeven gebruiken. Heel veel reacties zijn er binnengekomen. Dit kwam er allemaal tot mij. Wilma de Bruin, Joke Josiasse en Nel Ridderbos die zeiden Grijpskerke. Is niet goed. Marit Heijmans, Herman de Smit, Drijschor. Is ook niet goed. Henkees Engelsen, die dacht aan Colijns Plaat. Mooie plaats, maar niet goed. Jacqueline Strobos, Brouwershaven, valt ook buiten de boot vandaag. Maria de Vlieger dacht aan Baarland. Dat is ook niet goed. Sylvia van den Hogehof heeft een zwak voor Zierikzee. Maar het is niet goed. En dan Annie Witkam, Erik Verbart, Ronald Roos, Frans de Jong, Cecile Palm, Danuta Slazak, Ko Grinwis, Marco van Drongelen, Jacqueline Wouwraven, Jaap van Klinken, Rini Moelker, Leni Bogaert, Rine Schouwenaar, Caroline Mikolajczyk en Tanny Almerkinders. Goedemorgen, Tanny.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wanneer dacht jij van ja, ik weet het?
1: Ja, eigenlijk vrijwel meteen.
0: Hou me niet langer in spanning. Wat is de plaatsnaam?
1: Nisse.
0: Juist, Nisse. Gaan we even doornemen. Beschermd dorpsgezicht, hoe zit dat?
1: Ja, dat is een heel mooi beschermd dorpsgezicht.
0: Officieel uitgeroepen door het Rijk ook trouwens, hè, jaren geleden. Ja. Ergens eind jaren 80 was dat.
1: Ja.
0: Ja. Muziekfestival op idyllische plek.
1: Ja, dat is een jaarlijks terugkomend festival. Waar het heel erg gezellig en druk is.
0: Muziekfestival Nisse heet dat tegenwoordig. Het heeft wel een paar andere namen gehad volgens mij, hè, de laatste jaren.
1: Oh, dat zou ik niet weten. Ja. Precies.
0: En dan, ze hebben een dorpshuis.
1: Ja. Ja, het heet het dorpshuis volgens mij.
0: Klopt, het dorpshuis heet het dorpshuis. Je weet heel goed van alles over Nisse trouwens, Tanny.
1: Oké.
0: Hoe komt dat? Kom je er vaak?
1: Ik kom er niet vaak, maar vroeger wel. Toen ik naar school ging, woonde in Overzanden. En dan kwam ik door Nisse, als ik naar school ging.
0: Heb je ook een herinnering dan aan Nisse?
1: De schaapsledersfeesten ook vooral.
0: Oh ja, inderdaad, die zijn ook geweest. Wat is daar jouw mooie herinnering?
1: Nou, dat was ook ontzettend leuk en gezellig, groot en klein.
0: Ja, maar bestaat niet meer, hè, volgens mij.
1: Weet ik niet.
0: Wie weet dat? Is er nog iets van een schaapsschiddersfeest overgebleven in Nisse? Laat het me even weten. Tanny, dank je wel. Jij hebt het goed, samen met een heleboel anderen. Gelukkig. Dank voor het meespelen.
1: Oké, graag gedaan.
0: Een fijne dag, hè?
1: Een fijne dag.

0: Natasha Bedingfield's and these words. Ja, wat betekent het eigenlijk als straks de Zeelandbrug eventjes dicht is? Over 5 weken vanwege de werkzaamheden daar, dan gaat hij voor 6 weken dicht. PZC heeft een mooi overzicht vandaag gemaakt over wat voor wie de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld voor autoverkeer. Ja, dan zul je toch echt moeten omrijden. Fietsers verandert er heel weinig, eigenlijk helemaal niks. En langer in de bus bijvoorbeeld. Scheepvaartverkeer. Watersporters zijn ook gevolgen voor. Kijk vooral even in de PZC vandaag als je daar meer over wil weten. En dan, warme dag is het vandaag. De fietsers van de Fietsvierdaagse zijn al eerder begonnen in Goes. En wat gaan ze dan in Meliskerke daarmee doen? Want daar kun je de hele dag naar een braderie. Om 11 uur begint dat, met optredens en zo. En vanavond is er dan ook nog feest op het plein. William Bonen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco en goedemorgen beste luisteraars.
0: Ja, druk met de laatste puntjes op de i zetten denk ik voor je begint om 11 uur.
1: Ja, dat klopt. Ik ben vandaag letterlijk van alle markten thuis. Want ik heb net de kerk geopend, zodat er weer stroomvoorzieningen aangesloten kunnen worden. En de standhouders zijn ook al vroeg uit de veren. Dus die zijn al volop die markt aan het opbouwen.
0: Ja, en maar zeggen, voldoende water drinken mensen. Of valt het mee met dat soort dingen?
1: Nou, dat is wel belangrijk natuurlijk dat er met deze weersomstandigheden voldoende worden gedronken. Maar het is ook zo dat we voorzieningen hebben getroffen voor het Zeemanskoor, voor de Shantykoren die vanmiddag komen zingen. Want daar hebben we extra schaduwdoeken voor gerealiseerd. Het is natuurlijk wat dat betreft echt een zomerbraderie.
0: Ja, je kunt eigenlijk geen beter weer hebben, man.
1: Nee, het is wat dat betreft gewoon fantastisch.
0: Ja, vandaag dan de braderie met die optredens onder de schaduwdoeken. Vanaf 11 uur is dat dan. Hè? En dan vanavond dan gaat het echt helemaal los.
1: 11 uur begint de markt. En dan hebben we de Shantykoren vanaf 2:30 in de middag. En dan vanaf 7:30 vanavond dan is het muziekfeest op het plein. Ja, dan verwachten we ook inderdaad veel publiek. En dat is natuurlijk een gratis toegankelijk evenement. Dus dat maakt het ook wel een beetje uniek hier op Walcheren.
0: Met bijvoorbeeld Jeffrey Parmentier, de trompetist. Thomas Julian uit Vlaanderen. We dansen de klompendans, Holladier. En om 9:00 vanavond, wie is er dan?
1: Meneer Kramer, hè? Ben Kramer.
0: Absoluut.
1: Hij was maar een clown.
0: En hij is nog steeds een zanger, gelukkig. En hij komt bij jullie langs. In Meliskerke moet je zijn vandaag. Eerst dus de braderie en vanavond dan dat muziek op het plein. Of het feest op het plein, zoals het heet. William, succes hè?
1: Dankjewel en wellicht tot vanavond.
0: Oh, dat zou zomaar eens kunnen. Je weet maar nooit. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Straks veel plezier in Goedemorgen Zeeland on tour. Met ook de uitdagingen in Nisse. Tot later hè.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
16: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uit,

0: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Tim Finn en Faction, Too Much Friction. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Veerle is er vanochtend niet. Die heeft, laat ik het maar zeggen, bruiloftsperikelen. Nog een week of wat en dan gaat het gebeuren. En ja, dan heb je af en toe van die verplichtingen die echt nog even moeten gebeuren. Dus ja, vanochtend, ze is ook niet thuis. Nee, ze moest even naar Tolen. En dat is natuurlijk vanaf Soeburg gerekend. Een heel eind om zomaar even op en neer te doen. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan we wel samen op pad. Er is ook weer een opdracht. En je hoorde het al bij Remco, we zijn vandaag in Nisse. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En als je denkt te weten wat we daar deden, dan kun je het appen naar 0118-4999-99. Elke dag rond 10 voor 12 loten we een dagwinnaar. En die krijgt dan een prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland. On Tour.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: spreek ik die van jou.
1: En meester is een hartebreker. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 29 juli. De dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Op 29 juli 1927 wordt de eerste ijzeren long in gebruik genomen. Een ademhalingstank die ontwikkeld werd door de medische onderzoekers Philip Drinker en Louis Agassiz van de Harvard Universiteit. Het apparaat was met name bedoeld voor slachtoffers van het poliovirus. Want veel mensen die deze ziekte hadden raakten verlamd. Waardoor ze in de acute fase niet meer zelfstandig konden ademhalen en daardoor stikten. Nou, wie deze fase overleefde, herstelde meestal volledig. En de medische wereld zag er daarom de noodzaak van in een apparaat te ontwikkelen dat de ademhaling van zieken op gang kon houden, totdat de patiënt weer zelfstandig kon ademen. Nou, ze ontwikkelden dus een tank die dit kon. En de patiënt stak met het hoofd uit die tank, die met een rubberen afsluiting luchtdicht werd gemaakt. En vervolgens werd er lucht uit de tank gehaald om negatieve druk te creëren. En op deze manier zette de borstkas uit en werd een ademhaling gestimuleerd. Nou, die ijzeren long die werd een groot succes, want tijdens de polio-epidemieën in de jaren 40 en 50 redde het apparaat duizenden mensen het leven. Nou, verder op deze datum trouwde prins Charles met Diana Spencer op 29 juli 1981. En op diezelfde datum in 2012 wint de Nederlandse wielrenster Marianne Vos in Londen de gouden medaille bij de wegwedstrijd op de Olympische Spelen.

Boys to Men en End of the Road. En Vanya Morris, de R&B-zanger die ook solo zingt, maar vooral in Boys to Men zit, wordt vandaag 53. Nog meerjarigen, want ook de Zeeuwse artiest Sven Kruson is jarig. Je kent hem van zijn vishop. Hip-hop, maar dan vishop, want hij komt uit Breskens. Country, nou, hij doet eigenlijk van alles. Fernando Alonso, de Spaanse autocoureur, die wordt vandaag 45. En Hidde Maas, de acteur, die wordt vandaag 82.

0: The Beatles en Lady Madonna. En ondertussen is Remco aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Voor het Zeeuwse nieuws, Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het Zeeuwse landschap stelt het maaien uit van een deel van de Weihoek. In dat natuurgebied bij Sint-Laurens zitten opvallend veel kwartels. Normaal maait de natuurorganisatie al vanaf half juli, als het broedseizoen van weidevogels klaar is. Maar de kwartels zijn dit jaar laat aangekomen en hebben mogelijk nog jonger. Vanwege de verwachte hitte nemen verschillende evenementen maatregelen. Deelnemers van de Zeeuwse fietsvierdaags in Goes konden eerder starten en ook voor een kortere route kiezen. Deze fietser die vertrok ook eerder.
3: Hebben ze nog gezegd van, heb je nog water bij u? Drink veel water, doe rustig aan, altijd. Je krijgt een appeltje voor de dorst mee, het is allemaal echt geweldig.
2: En bij de braderie in Melleskerken bijvoorbeeld zijn extra schaduwdoeken opgehangen voor de optredens van de shantykoren. De sterrenwacht in Middelburg bereidt zich voor op de gedeeltelijke zonsverduistering op 12 augustus. Nu al zijn er eclipsbrilletjes te koop. En op de avond zelf houdt sterrenwacht Philippus Landsberg een kijkavond op de Zeedijk in Westkapelle. De zon is op woensdagavond 12 augustus voor 90% bedekt door de maan. En bij vier sluizen moet scheepvaart rekening houden op dit moment met vertraging. En die kan oplopen tot meer dan 2 uur, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om de Roompotsluis, Zandkreeksluis, Bergse Diepsluis en de Grevelingensluis. Die zijn allemaal erg populair bij watersporters. Een reden voor de vertraging geeft Rijkswaterstaat nog niet. En het weer in Zeeland. Volop zon met een zwakke zuidelijke wind. Het wordt erg warm, maxima van 32 tot 35 graden. Aan de waterkant verkoeling door zeewind. Nieuws en weer vind je ook in onze app. En op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elf.

Miles Smith en Stay. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De vraag gaat over de zonsverduistering op 12 augustus. De sterrenwacht in Middelburg bereidt zich er nu al op voor. Er zijn bijvoorbeeld eclipsbrilletjes te koop. Er is een kijkavond op de avond zelf. Maar er zal geen 100% verduistering hier in Nederland zijn. Daarvoor moet je echt nog een heel eindje reizen. Voor hoeveel procent zien wij hier die zonsverduistering? 0118-4999-99. Ik wil dus een percentage horen over de gedeeltelijke zonsverduistering.

0: Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Ja, sunshine, ja. Nee, we hebben het over gedeeltelijke zonsverduistering. 12 augustus, dan is het zover. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je kijken?
1: Misschien.
0: Misschien. Ja, het is dus niet voor 100%.
1: Het ligt eraan hoe laat het is.
0: Oh, ja, dat moet ik even opzoeken. Het is niet voor 100%, hè, maar voor hoeveel procent wel?
1: 90.
0: 90, en dat is inderdaad goed. Nou, dan zit ik ondertussen even voor jou op te zoeken hoe laat het begint. Oh, er staat hier van alles, inderdaad. 90%. Maar hoe laat? Nou, ik laat het je weten. Het is een heel verhaal hier en het staat er niet meteen in de eerste zinnen bij. Dus Theo, het is nog geen 12 augustus, hè? Dus,
1: nee, precies.
0: Ik denk wel iedere keer van, ja, een eclipsbrilletje. Je moet ze eigenlijk gewoon bewaren, hè? Want het komt toch regelmatig voor.
1: Ja, ja. En een lastkap gaat ook.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar je moet wel goed je ogen beschermen in elk geval, hè?
1: Ja.
0: Nou, het levert jou nu een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Doe ik. Dankjewel.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Nou, ik heb heel veel appjes binnengekregen over die zonsverduistering. Woensdag 12 augustus om 16 minuten over 7 s'avonds. Nou, even onthouden dus, hè, want dat is over 2 weken al. Goed nieuws voor de dialyseafdeling van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen, want die kregen zomaar een nieuwe dialysefiets. Connie Paschier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alda.
0: Ja, de oude fiets was kapot gegaan, maar wat is nou een dialysefiets?
1: Ja, wat is een dialysefiets? Dat is een fiets die je voor de stoel zet, dat de mensen tijdens de behandeling kunnen fietsen, kunnen bewegen.
0: Ja, de mensen die nierdialyse moeten hebben, hè?
1: Die gedialyseerd zijn, ja, klopt.
0: Want die zitten daar wel een paar uur? Of hoe lang zitten ze er?
1: 3 keer per week 4 uur.
0: Ja, dus dat is toch een hele tijd?
1: Ja, dus het is een mooi tijdverdrijf. En het is ook goed om de behandeling te ondersteunen.
0: Want dat fietsen, dat is goed?
1: Ja, nou, door de spierkracht pomp je ook het bloed lekker door het lichaam heen. En doordat je je benen beweegt, blijf je redelijk vrij van krampen in je benen. En de rest van de organen die blijven goed voorzien van bloed.
0: Oh ja, dit is niet dat je er extra moe van wordt.
1: Moe zijn ze toch al.
0: Dus ja. Ja, dus niet iedereen zal dit kunnen?
1: Nee, niet iedereen doet dat. En we hebben dan ook zo'n beweegtrainer erop met van die schermen dat je kan kiezen of je bijvoorbeeld in Londen wil fietsen of in de bergen in Zwitserland of in Amerika.
0: Oh, dat is wel leuk, toch?
1: Ja, die zat op de oude fiets, dus die gaat onze techneut ombouwen naar de nieuwe.
0: Oh ja, dus dan kan je...
1: Dat is wel heel leuk, ja.
0: Als je er dan toch vaak bent, dan kun je elke keer weer op een andere plek in de wereld fietsen.
1: Klopt. Ja, heel leuk. Of in Amsterdam of in Hulst, overal dan is er een update van. Kan je rechts, links, krijg je uitleg over waar je fietst.
0: Het doet een beetje denken aan een home trainer. Het is alleen dat je op een home trainer moet je zitten. En dit werkt natuurlijk net even anders.
1: Ja, eigenlijk is het een lichtfiets. Want de mensen zittend, liggend. De fiets wordt aan het voeteneind eraan. Je kan het ook in bed gebruiken. Wordt in het voeteneind wordt die rond de stoel geschoven. En dan je hebt je beweging eigenlijk horizontaal.
0: Ja.
1: Dus het is wel even wennen. Het is een heel andere inspanning. Maar het is
0: en je hebt er maar eentje.
1: We hadden er één. Toen kwam de lange strangentocht, waar ze een goed doel voor vroegen. Toen zei ik van, misschien is dat wel leuk. Toen kwam nummer 2. We hebben best wel lang moeten wachten om het restant sponsoring. Dat heeft de vrienden van Zorgzaam toen bijgelegd. Dat restant, toen had het bedrag compleet. En vervolgens ging de andere fiets kapot. Dus het was eigenlijk de bedoeling van uitbreiding.
0: Oh,
1: dus nu heb ik er weer één. Maar ja, goed. Ook leuk.
0: Zijn deze fietsen dan zo duur? Want een home trainer, die heb je in alle prijsklasses. Maar als je een beetje goedkoper wil, heb je hem al voor een paar honderd euro.
1: Nou, daar kom je dus niet mee.
0: Nee?
1: Een 8.000-9.000 euro. Het is natuurlijk een medisch artikel. Dus dat gaat niet zo. Maar dat moet door andere eisen dan een home trainer die je thuis gebruikt.
0: Oh, en je kunt er niet gewoon eentje van een sportschool kopen?
1: Nee. En zeker als het elektrisch is. Onze patiënten zitten ook aan een elektrisch apparaat aangesloten. Dus er zit allemaal wel extra veiligheid tussen gebouwd.
0: Oké, dus als iemand nog een goed doel zoekt. Nog een nieuwe dialysefiets is altijd welkom.
1: Kom maar door. Ja, we hebben dan wel een beetje plaatsprobleem soms. Maar om het allemaal weg te zetten. Want als de mensen niet fietsen, hebben we natuurlijk 2 fietsen staan. Maar het is altijd fijn om... om ze in te kunnen zetten, want de mensen hebben gewoon heel veel plezier van. De patiënten vinden het heel fijn om te doen. En zoals je zegt, niet iedereen kan het gebruiken, maar toch in elke groep zitten wel 1 of 2 personen die fietsen.
0: Oké, deze dus in elk geval weer als extraatje erbij.
1: Heel fijn, ja.
0: Uiteindelijk van de Rotary West-Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Vrienden van Zorgzaam. Een nieuwe dialysefiets op de dialyseafdeling in Zorgzaam Terneuzen.
2: Over 7 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: Marco Borsato en dochters. Nou, er is van alles binnengekomen over Goedemorgen Zeeland on Tour. Want ik vroeg, wat gaan wij doen vandaag? We zijn in Nisse, maar ja, wat dan precies? Nou, er zijn allerlei dingen binnengekomen. Maar ik ga nog niet verklappen of er al iets goed bij zat. Dat hoor je het komende uur. Dus graag tot zo.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten.

0: Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag Jaap.
3: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: down the road.
1: Alex Warren en Carry You Home. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Met het komende uur Goedemorgen Zeeland on tour, waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar daarbij steeds opdrachten geven, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag zijn we in Nisse en wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, daar doen we nu natuurlijk nog geen uitspraken over.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Riviera was dit en vamos a la playa. Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. En vandaag is dat in Zuid-Beveland.
1: Nisse, een dorp van 600 inwoners ongeveer. In de zak van Zuid-Beveland. En de naam is afkomstig van het woord Nesse. En dat betekent neusvormige landtong. Nou, dus in de loop van de jaren is dat van Nesse verbasterd naar Nisse. En Nisse geldt als een van de mooiste dorpen van Zuid-Beveland. Het is ook een beschermd dorpsgezicht. Hier in de streek heel veel fruitteelt. En een trekkermuseum. Nou, wat zie je in een trekkermuseum?
2: Trekkers.
1: Trekkers. En waar rij jij wel eens op?
2: Trekkers.
1: In het trekkermuseum is het zo dat vooral de mechanisatie van de landbouw vanaf 1913 laat zien. Nou, Adrie wacht op ons bij het trekkermuseum met zijn eigen antieke trekkertje. Want ik ben benieuwd of jij op zo'n trekkertje kunt rijden.
3: Nou, wat leuk. Ja, ik moet bekennen, volgens mij is meestal hoe ouder de techniek, hoe simpeler. Dus...
1: Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of je er zo op kunt stappen, gas geven en wegrijden. Maar dat gaan we zien. En voor nu natuurlijk eerst op de fiets en dan naar de trekkers.
3: Oké.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Mi Corazon van Pop Trash Inc. En ook dat is Zeeuws. In Goedemorgen Zeeland on Tour zijn wij vandaag in Nisse. En Veerle kreeg daar de opdracht, rij een rondje door de polder op een antiek trekkertje. Nou, eerst dan maar eens wat informatie opzoeken over tractoren.
1: Nou, dan ben ik met veel moeite op een trekkertje van het museum geklommen. Nou, heb jij toch ondertussen wel tijd genoeg gehad om even iets op te zoeken over trekkers, denk
2: ik. Nou, ik heb ook met veel moeite op deze...
1: Oh, ja.
2: Iets minder
1: jij zit
2: moeite
1: lekker.
2: Dan jij. Op deze mooie blauwe Ford is het, heb ik me laten vertellen. Maar die rijdt niet meer, want nou ja, de banden die zijn lek en het stuur dat is al helemaal dun van het vele gebruik. Maar ik heb iets opgezocht over trekkers.
1: Oké, laat maar eens horen.
2: Tractor, zoals in de beschaafde wereld zeggen. Mag ik dat zeggen? Het woord tractor is afgeleid van het Latijnse trahere.
1: Trahere.
2: Jij bent beter in Latijn.
1: Ja,

0: heren, dat trekken betekent en oorspronkelijk ontwikkeld werd voor gebruik in de landbouw ter vervanging van het paard. Maar ze worden ook voor andere doeleinden gebruikt. In Nederland zegt men meestal trekker. In Nederlands Limburg en Vlaanderen is tractor meer gangbaar. Aha. In 1892 werd de eerste tractor met een benzinemotor, dat was toen 16 pk, die voor en achteruit kon rijden, ontwikkeld door John Froelich.
1: Dat is eigenlijk al heel lang geleden, hè?
0: Ja, dat was een smid uit Iowa.
1: Ah, ja.
0: Iowa?
1: Ja.
0: Dit leidde in 1895 tot de oprichting van de Waterloo Gasoline Traction Engine Company. De bekende fabrikant John Deere kocht dit bedrijf in 1918 op.
1: Dat is een bekende naam.
0: En introduceerde de legendarische Waterloo Boy Tractor. Tractor. De echte doorbraak voor de brede landbouw kwam met de Amerikaan Henry Ford. Hij introduceerde in 1917 de Fordson Model F. Ja, we zitten nu ook op een Ford. Dankzij massaproductie werd de tractor plotseling betaalbaar voor de gemiddelde boer. Dit zorgde ervoor dat ook in Europa de mechanisatie in een stroomversnelling raakte. Harry Ferguson introduceerde in de jaren 30 de driepuntsheffinrichting. Hierdoor werden werktuigen...
1: Dat is mij te technisch hoor, wat dat betekent, geen idee. Maar goed, ga verder.
0: Hierdoor werden werktuigen zoals ploegen een vast onderdeel van de tractor in plaats van losse getrokken wagens.
1: Oh ja, natuurlijk, om ze eraan vast te pikken. Ja.
0: En na de Tweede Wereldoorlog was de landbouw in Europa zwaar getroffen. Er was een enorm gebrek aan trekkers, kunstmest en brandstof. Dankzij de Marshallhulp konden boeren hun akkers mechaniseren, waardoor de arbeidsproductiviteit enorm steeg en de voedselzekerheid werd gegarandeerd. Handenarbeid en paardenkracht werden vervangen door de tractor.
1: En er zijn altijd nog mensen die dat jammer vinden. Ja, maar ja, tuurlijk. Dat kan natuurlijk niet meer.
0: Er zijn mensen die er heel blij mee zijn.
1: Dat is waar, dat is waar. Goed, nou deze wordt het dus niet, maar wel een soort gelijke ouwe, hè?
2: Ik mis iets.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Roger Glover en guests en Love Is All. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. Waterschap Scheldestromen verbiedt vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen in bijna heel Zeeland. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil te ver gezakt. Het waterschap wil voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt. Alleen gebieden met aanvoer van zoet water, zoals Tolen en Sint-Philipsland, zijn uitgezonderd. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater. Het Zeeuwse landschap stelt het maaien uit van een deel van de Weihoek. In het natuurgebied bij Sint-Laurens zitten opvallend veel kwartels. Normaal maait de natuurorganisatie al vanaf half juli, als het broedseizoen van weidevogels klaar is. Maar de kwartels zijn dit jaar laat aangekomen en hebben mogelijk nog jongen. Vanwege de verwachte hitte nemen verschillende evenementen maatregelen. Deelnemers van de Zeeuwse fietsvierdaagse in Goes konden eerder starten en een kortere route kiezen. En deze fietser vertrok ook eerder.
3: Hebben ze nog gezegd van, heb je genoeg water bij u? Drink veel water, doe rustig aan, we hebben alle tijd. Je krijgt een appeltje voor de dorst mee. Het is allemaal echt geweldig.
2: Bij de braderie in Meliskerken zijn extra schaduwdoeken opgehangen voor de zangkoren. Bij vier sluizen moet de scheepvaart rekening houden met vertraging. Die kan oplopen tot meer dan 2 uur, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om de Roompotsluis, de Zandkreeksluis, Bergse Diepsluis en de Grevelingsluis. Die zijn allemaal populair bij watersporters. Een reden voor de vertraging geeft Rijkswaterstaat niet. Vorige week was er ook vertraging bij die sluizen. Dat had toen te maken met ziekte bij Rijkswaterstaat. Het weer in Zeeland veel zon en bij een zwakke zuidelijke wind wordt het tropisch warm, 32 tot 35 graden. Aan de kust iets verkoeling door een lichte zeewind. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Sabrina Carpenter en Taste. Veerle en ik zijn weer samen op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En dat is vandaag in Nisse met een opdracht voor Veerle. Rij een rondje door de polder op een antiek trekkertje. Nou, dat trekkertje is van Adrie Mol. Dus eerst maar eens even kennis maken met de eigenaar van dit trekkertje.
1: Adrie!
2: Silva!
1: Ja, mag die even af, anders moet ik zo roepen. Adrie, kom jij van een boerderij?
2: Vroeger wel, ja.
1: Ja?
2: Maar het is niet altijd mijn werk geweest.
1: Maar je bent een boerenzoon?
2: Ja, boerenzoon.
1: En wat voor soort bedrijf had je vader?
2: Een mijnbedrijf.
1: Dus met trekkers en met koeien?
2: Ja, koeien.
1: En je wilde het niet overnemen?
2: Nee, het was ook een klein bedrijf van die of levensvatbaar op een duur. Dus toen ben ik gewoon later naar de havens gegaan.
1: Maar de liefde voor trekkers is wel,
2: ja, die is wel
1: toen
2: blijven,
1: begonnen?
2: Ja. Ja, vroeger eigenlijk al.
1: Ja?
2: En al vroeg voor de oldtimers. Maar ik op moet daar in de tractor en ik wil altijd liever een oldtimer.
1: Maar waarom dan?
2: Weet het niet.
1: Want
2: het klonk oud en zo. En ik heb vroeger met Farmels gereden. Het werd echt mooi tractor om hier te rijden.
1: Maar het ging om het geluid?
2: Ja, en toch ook om het model en zo. Want vroeger, nu de tractors, zijn allemaal dezelfde modellen. Maar vroeger, elk model was anders. Zelfs in de serie kwamen verschillende modellen voor. En dat merk ik toch wel mooi. De een was rond, de ander wat meer vierkant. De ander had weer wat speciaals.
1: Dus je let als je onderweg bent, of je nou in de auto zit of op de fiets, let je altijd op trekkers?
2: Ja. En ik wist ook vroeger op dorp welke tractor van wie was.
1: Ja?
2: Dan kom ik er nu nog zo in tegenweken nog, dat is die van vroeger.
1: Oh ja, ja, ja.
2: De meeste wel natuurlijk.
1: Dus zelfs als die ondertussen een andere baas gekregen heeft?
2: Ja, gebeurt het nog.
1: Ja.
2: Want ik kwam er van de week ook nog heen tegen en het is nog niet bevestigd, maar ik denk dat ik gewoon weet waar het vandaan komt.
1: En wat betekent dit trekkertje dan voor jou?
2: Nou, wij hadden vroeger Fiat. En de buurman had er zo eentje, dus ja, daar reed ik ook wel eens mee. Het is gewoon een handig trekkertje. Maar ik was eigenlijk een Fiat, man, en nog. Ja, maar deze, die kan iedereen meer rijden. En de stapje op, ik word ouder, je kunt er niet zo makkelijk meer op, alles wordt stijf. En zo'n trekkertje is dan ideaal.
1: Maar je hebt wel gewoon ook nog een auto?
2: Nee, ik krijg geen auto meer.
1: Nee? Dus je rijdt eigenlijk ook om boodschappen en zo
2: nee,
1: met de trekker?
2: Nee, dan kom je de fiets.
1: Oh, dat zou je
2: nee,
1: wel.
2: Nee, dat niet. Nee.
1: Maar wat voel je als je op die trekker zit?
2: Een soort vrijheid.
1: Ja?
2: Ja.
1: En waar zit hem dat dan in?
2: Dat weet ik niet. Maar laat ik nog spannen. Als ik een rondje rijd, rijd ik ook nooit echt hard. Want ik vind het ook wel mooi in de polder te kijken. Dan denk je niet, je van me niet. Met een rotgang zo eens even door de polder te rijden, daar vind ik niks aan.
1: Ja.
2: Zit je elke keer zo, schokt ook nog.
1: En de polders rondom Nisse zijn natuurlijk heel mooi.
2: Ja, maar vroeger, als je toen ik zo'n jaar of 14, 15 was, toch ik nog bejaard ben, dan ging ik met de fiets door de polder rijden. Ik had mooie praatjes maken, maar dat is er niet meer, want er is niemand meer in de polder.
1: Dus het valt eigenlijk een beetje tegen?
2: Op dat punt wel, want vroeger dan was er altijd nog handenarbeid en zo. Zou je soms 20 of 30 mensen in een poldertje. Of een boer met een tractor, maar nu zie je amper nog een boer met een tractor.
1: Ja. En als die er is, dan rijdt hij heel hard.
2: Ja, hebben ze meestal een tijd al toch. Maak ze ook wel eens tijd voor een praatje.
1: Ja. Hoe hard kan deze?
2: 2,23, 24 misschien.
1: Denk je dat Veerle hierop kan rijden?
2: Als ze goed doet, wel, maar ze hoeven niet vol gas te rijden.
1: Liefst niet?
2: Nee.
1: Nee, want stel je voor hè, dat ze er een deuk in rijdt.
2: Ja, als ze verongelukt.
1: Oh.
2: Dat vind je erger.
1: Oh, dat vind je wel erger.
2: Ja.
1: Ja, ja. En dan die deuk op de tweede plek.
2: Dat komt maar goed, hoor.
1: Oké, je hebt er allemaal vertrouwen in.
2: Dat weet ik niet, kan ik niks van zeggen.

0: vol. Veerle en ik samen op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour. Vandaag in Nisse. Daar kreeg Veerle de opdracht. Rij met een antiek trekkertje een rondje door de polder. Maar eigenaar Adrie Mol is zuinig op zijn trekker. Dus die wil natuurlijk eerst wat technische uitleg geven.
1: Adrie, wat een prachtige trekker heb je hier staan. Ik heb zelden zo'n glanzende kleur rood gezien. Poets je daar vaak op?
2: Nooit.
1: Nooit?
2: Nee, ik heb vanmorgen nog een klein beetje mee in het doek. Maar eigenlijk nooit. Ik blijf stil altijd ben. Dus dat maakt...
1: Hij blijft vanzelf netjes.
2: Ja, nat dat traint, ja, dan met allemaal de spattertjes erop.
1: Hoe ben je aan deze trekker gekomen?
2: Gekocht natuurlijk. Ja. Anders krijg je hem niet.
1: Nee, dat snap ik. Maar waar kocht je dit bij een verzamelaar?
2: Nou,
1: of was het dan opgelopen?
2: Nee, het was toeval. Want ik had zelf vroeger een meeste tractor die had ik verkocht om zo'n varkenshondje te kunnen kopen. Maar was er ook wel zo'n model, maar die was niet opgeknapt. Nog altijd spijt van gehad natuurlijk, want die tractor was mijn eerste tractor, dus dat had ik eigenlijk niet mogen doen.
1: Nee.
2: Toen op een gegeven moment had die ander ook verkocht die varkenshond en toen stond er een Porsche te koop.
1: Een Porsche trekker?
2: Ja, dus ik naar ging kijken. En er stond deze ook, die was helemaal opgeknapt al. Behalve ja, verlichting en zo niet, maar gedeeltelijk. En er stond ook nog een Fiat tractor. Die Porsche had ik niet gekocht, maar die andere twee wel. En toen is ze meegekomen in deze.
1: En nooit spijt van gehad?
2: Nee, dat niet.
1: Ik ga hier zo op rijden. Ik moet zeggen, ik heb wel eens trekker gereden, maar nog nooit op zo'n oude. Ik zie hier allerlei pedalen en hendels die mij onbekend zijn. Ja, ik heb wel een vermoeden natuurlijk.
2: Mm-hmm. Dat mag ook wel.
1: Kun je me uitleggen? Links is gewoon de koppeling.
2: Dat is de koppeling en dat zijn de ramen. Dus je bent een koppel, dus je kunt gewoon met een optrappen.
1: Je kunt
2: ze hier loskoppelen, maar dat moet je niet doen, dat voet landt.
1: Nee, dat is makkelijk als ze aan elkaar zitten.
2: Dan hier de versnellingsbak.
1: In het midden de versnellingsbak.
2: Als ze zo staat, starten, maar als je zo staat, niet. Er zit een veiligheidsstart op.
1: Oh, dus hij moet een beetje naar je toe?
2: In het midden.
1: In het midden.
2: Deze maakt niet uit. En dan, dit is hoog naar beneden en dat is laag. En het midden is vrij. Naar drie. Hoog en drie laag.
1: Ik denk dat
2: jij beter die drie hoog kunt pakken, want dat gaat toch niet echt hard.
1: Oké. Dus. Want drie hoog is dus eigenlijk langzamer dan drie laag? Ja.
2: Nee, drie hoog, dat zijn de hoogste versnellingen.
1: Oh.
2: Ja.
1: Maar je zei dat ik die beter kon pakken?
2: Ja, want anders dan kreep je hem over de weg.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, dat wil ik niet. En heb je ook nog ergens gas?
2: Handgas, geen voetgas.
1: Handgas.
2: Dus dat
1: naar
2: hand...
1: voren is gas.
2: Ja.
1: Werkt alles nog?
2: Alles werkt. Zo, de klakson misschien niet. Aan de stoplichten doen toch niet. Ik zag geen draadjes
1: oh,
2: losing.
1: Maar dat maakt niet uit. De klakson het niet doet natuurlijk.
2: Nee.
1: Ik had graag
2: zoals ik zei...
1: een beetje getoeterd. Nou, Adrie moet nog heel even wat checken. Want je moet heel voorzichtig zijn met zo'n oud trekkertje. Maar dan gaan we rijden.

0: Alan Shay en Clouds. Ja, en ik krijg al een appje dat ik iets vergeten ben. En dat klopt inderdaad. Want als je mee wilt doen met Goedemorgen Zeeland on Tour door een selfie of een foto waarop je in elk geval te zien bent te sturen. In dit geval natuurlijk met als thema trekkers. Nou goed, landbouwvoertuigen. Alles telt mee. Je mag ze appen naar 0118-4999-99. En om 10 voor 12 maken we de dagwinnaar bekend. We verloten telkens 1 t-shirt. Prachtig blauw t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Dus het thema is trekkers.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar... De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.

0: Artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, er staat al een mooie aanwijzing klaar voor Check de Plek. Dat is natuurlijk voor later dit uur. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En in Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik steeds samen op pad gaan, kreeg Veerle de opdracht dat ze op een antiek trekkertje door de polder van Nissen moet rijden. Nou, hoe dat afliep en op de opdracht geslaagd is, dat hoor je het komende half uur. En ondertussen druppelen ook de foto's al binnen. Je mag meedoen voor een prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Als je een foto, een selfie stuurt, dan moet er in ieder geval een persoon op staan. Ja, iets met trekkers in de breedste zin van het woord.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Amy Winehouse en Back to Black. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad om elkaar opdrachten te geven. Nou, de opdracht voor Veerle vandaag in Nissen: rij met een antiek trekkertje een rondje door de polder. Eigenaar Adrie Mol heeft uitleg gegeven. Ja, en dan is het moment daar dat hij het stuur over moet geven.
1: Starten dan.
2: Dan klim ik op de trekker. Ja, moet ik hem niet zelf starten, Adrie?
1: Ja.
2: Want dat is eigenlijk de kunst natuurlijk.
1: Dat is deze.
2: De sleutel naar die kant. En geen koppeling in? Alleen start.
1: Ja, ik trap hem op de temmer toe. Dan is dat normaal. Ja.
2: Kijk eens. Hij loopt als een zonnetje.
1: Dan gaat hij deze heel achter. De stemschermen allemaal even intrappen.
2: Wat moet ik intrappen?
1: Koppeling.
2: Ja, die heb ik in.
1: Okay.
2: Ik heb de koppeling
1: in. Dan deze zo naar achter.
2: Deze trek naar achteren.
1: Deze naar achteren. Dit is 4, 5 is naar voren en 6 is naar achter. Dus je kunt beter even in 4 beginnen.
2: In 4? En deze moet
1: deze laat ik nog staan. Die. Deze goed.
2: Oh?
1: Ja.
2: Oh, zo. Rij je mee, kan dat?
1: Nee, ja, liever niet.
2: Oh, liever niet, zegt hij. Hij vertrouwt me weer niet.
1: Dan
2: laat
1: ik
2: de koppeling los. Klein beetje gas.
1: Je kunt, nee,
2: dit is wel vet, hoor.
1: Meer gas is naar achteren.
2: Oh, meer gas is naar achteren. Tegenstrijdig vind ik het.
1: Niet te veel.
2: En nu?
1: Ja, je staat niet goed. Nog eens intrappen.
2: Koppeling intrappen.
1: Goed.
2: Oh ja, dat is naar voren. Dus nu ga ik de koppeling loslaten en gaat die rollen. Hé, ik stuit er dan maar over de weg.
1: Ja, dat komt maar uit onze handen.
2: Ah, geweldig. Ja, ik voel me de koning te rijk. Hij gaat er vanzelf naar iedereen zwaaien, denk ik.
1: Ja hoor.
2: Gaat het goed, Adrie?
1: Nog wel, okay. Aan op het stuur letten, komt goed.
2: Oké, ik moet op het stuur letten. Ik ben natuurlijk weer veel te trots. Nou, dit is leuk. Nu zit ik. Dit is echt. Dit is leuk. Dit wil ik ook wel thuis. Zo'n mooie rode trekker. Rien is op zijn rode trekker. Mag ik wat harder, Adrie?
1: Ja, nee, een klein beetje harder.
2: Klein beetje harder.

0: Taylor Swift en Shake It Off. Ja, we hoorden velen net wegrijden in Nisse. Dat was de opdracht in Goedemorgen Zeeland on Tour vandaag. Rij met een antiek trekkertje een rondje door de polder. Ze reed inderdaad een rondje door de polder. Wilde eigenlijk niet meer stoppen. Dus we waren toch wel even benieuwd hoe het was toen ze terugkwam.
1: Nou, terwijl Adrie nog allerlei goede raadsgevingen geeft, moet Veerle nu toch die trekker achteruit zien te krijgen. Bochtje achteruit. Om terug naar het trekkermuseum te rijden. Oh, Adrie geeft een beetje gas, maar dat zal toch moeten. Ja, Adrie maakt zich toch een beetje zorgen om zijn trekker, geloof ik.
2: Ja, het zou wel zijn dat ik Adrie zijn trekker
1: zo zie. We gaan precies de verkeerde kant op nu.
2: Oké, gaat goed.
3: Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon.

0: concrete heart.
1: Cameron Nitcom was dit. En nou weet ik de titel niet meer. Gelukkig zit Stefan hier. Medusa natuurlijk. Hè? Even gered door de bulletinlezer. Want ja, Stefan is hier natuurlijk voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De 61-jarige man uit Nieuwerkerk die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bijna 2 weken geleden. Ook bij Nieuwerkerk reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Toch mag hij zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De man bestuurde een tractor met aanhanger toen hij op een scooter botste. De 17-jarige jongen op die scooter kwam om het leven. De brandweerkazerne heeft een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De brandweerkazerne moet zaterdag sluiten omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Die sluiting hangt al een tijdje in de lucht. De post zegt dat de veiligheidsregio de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de kazerne open te houden. Vandaag wordt een datum voor het kort geding verwacht. Waterschap Scheldestromen verbiedt vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen in bijna heel Zeeland. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil te ver gezakt. Het waterschap wil voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt. Alleen gebieden met aanvoer van zoet water, zoals Tolen en Sint-Philipsland, zijn uitgezonderd. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de man die meerdere keren een geldautomaat in Middelburg vernield zou hebben. Ook zou hij bakstenen hebben gegooid tegen panden van banken en de gemeente. De man zegt onschuldig te zijn. Hij was dakloos en wilde een lening afsluiten bij die banken, maar dat lukte steeds niet. Volgens deskundigen pleegde hij de vernielingen tijdens een psychose en daarom vindt het OM dat hij naar een gesloten kliniek moet. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Het weer in Zeeland, veel zon en bij een zwakke zuidelijke wind wordt het tropisch warm, 32 tot 35 graden. Aan de kust iets verkoeling door een lichte zeewind. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. En wij spelen Check de Plek. Het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht. Een buurtschapje. En het kan zelfs een plek zijn waar helemaal niemand woont. Nou, je krijgt zo één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je 0118-499999. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Van een jonge heilige? 0118-499999. Van een jonge heilige?

0: Mr. Big en Wild World van een jonge heilige. Nou, ik zie op de app van alles binnenkomen. We hebben één telefoontje. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Nou, mijn vrouw kwam erop, maar hij dacht Sint-Jansteen.
0: Leg eens uit.
1: Sint-Jan is van Johannes. En Johannes wordt in de Bijbel een jongeling genoemd. Het is jong.
0: Oh, ja. Ja, nee, het is niet goed. Ik kan je alleen als tip geven dat je in dit geval het jong ietsje letterlijk, meer met een synoniem moet zoeken. En verder zeg ik niks. Ja. Dan noem ik nog even wat er op de app genoemd wordt. Jan zegt Sint-Benjaminsland. Abbe Kinderen zegt John. Nee, dat is niet goed. Eens even kijken. Aagtekerken. Nee, ook niet goed. Louis zegt Sint Laurens. Maar ook dat is niet goed. Dan komt er nog. Even kijken, wat komt er hier nog binnen? Nee, Abbe Kinderen. Nee. Van een jonge heilige. Denk er nog eens even over na.

0: Meijeren in de blood van een jonge heilige. Nou, alle lijnen zijn nu vol. Rosemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken wij?
1: Monsieur Hendricks kinderen.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Ach.
0: En ik snap de gedachtegang, maar misschien heeft Jantien iets anders. Jantien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik denk de kleine Johannes.
0: Nee, ook dat is niet goed.
2: Oh.
0: Ingrid, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
3: Ja, Veergenders kinderen, maar dat is dus niet goed.
0: Nee, dat is niet goed, nee. Dus eens kijken of Piet het dan wel weet. Piet, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Elsa.
0: Piet, wat denk je?
4: Ik denk de Sint-Andries, vlak bij Terneuzen.
0: Nee, helaas. Ook dat is niet goed. Nou, dan gaan we nog eens even verder kijken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, spreek me Ivan uit Krabbedijk.
0: Hallo, hallo Ivan, wat denk je?
5: Nieuw Sint-Joosland.
0: Ja, en dat is goed?
5: Oh.
0: Ja. Jong moest je als synoniem pakken, hè? Dus jong in het geval van nieuw.
5: Ja,
0: en de heilige is Sint-Joosland. Ja, precies. Het levert jou een plekje op als finalist vrijdag. Dus blijf je even aan de lijn.
5: Ja, oké, is goed.

0: Rondé en Hard to Say Goodbye. Wil ik net de winnaar, de dagwinnaar van het t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour bekendmaken, komt collega Michiel winnen met...
1: Ja, het shirt natuurlijk. Het shirt? Ik trek hem eventjes aan
0: het
1: als
0: blauwe
1: je nu meekijkt
0: shirt.
1: Op tv. Ja, hij is wel een beetje synthetisch, een beetje warm, maar hij zit wel heel erg lekker.
0: Oké. Ik roep er altijd bij... personeel mag niet meedoen.
1: Nee. Dus hij gaat ook snel weer uit. Maar dit is echt een collectors item waar je dus kans op maakt. Hè?
0: Ja, nou Jan-Willem Eversdijk is dus de winnaar van vandaag. Hij komt uit Capelle. Hij was aan het werk op zijn trekker. Dus Jan-Willem, gefeliciteerd. En dat t-shirt dat gaat morgen op de post. Voor iedereen die eerder al gewonnen heeft trouwens. Ik heb een hele stapel dressstickers klaar liggen. Maar Michiel, jij kwam natuurlijk eigenlijk voor iets anders.
1: Zegt u het maar natuurlijk. Elke dag kun je je mening geven over het nieuws. Het gaat vandaag over de droogte. Het waterschap dat gaat vanaf morgen een uitzonderlijk verbod invoeren op het onttrekken van water uit sloten en kreken in het grootste deel van de provincie. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, hou je zelf thuis ook rekening met die droogte? De stelling waar je zo op kunt reageren. Ik sproei mijn tuin niet zolang Zeeland zo droog is. Ik ben benieuwd naar je mening en hoe je sowieso rekening houdt met die droogte. En wie zegt u het maar?
0: Ik sproei mijn tuin niet, dat kan je ook invullen. Ik vul mijn zwembad niet. Wat je maar wil, hè?
1: Exact. Ja. Ik douche niet.
0: Ik douche niet.
1: Dat kan.
0: Eén keer in de week, dat kan ook. Ja. Ik dacht het al. Ja. Nou, je mag ook nu al reageren via 0118-4999-99. Als je het liever zelf vertelt. Trouwens, ja, je mag ook een spraakberichtje natuurlijk insturen.
1: Alles mag.
0: Dat mag ook. Maar als je het liever wat langer zelf vertelt en als je Michiel erover wil spreken, dan bel je vanavond, zegt u het maar, via 0118-4999-99. En dan kijk ik even... Oh, wacht, er gaat hier iets klein beetje mis, geloof ik.
2: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Ja, het is 4:12. Goedemorgen Zeeland is er natuurlijk morgen weer. En dan ook weer met Goedemorgen Zeeland on tour. Maar daar laat ik verder nog niks over los. Ik kreeg er net nog wel een hele leuke suggestie om te doen. Als je iets hebt, laat het even weten via 0118-4999-99. Nou, en Hans die stuurt ondertussen al foto's van hele droge... Een tuin, denk ik dat het is, bij hem thuis. Ja, het ziet er echt verschrikkelijk uit. Alles bruin. Nou, dat is voor, zegt u het maar dus. Daar kun je vanavond om 17:30 op reageren. Maar blijf tot die tijd lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen is Michiel er.
3: Tegen het scherpste tarief. Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
13: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
14: OG's. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 12:02. Dit is Omroep Zeeland op de woensdagmiddag met de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk in en rondom Zeeland, beginnend op de N256. Goes naar Zierikzee voor de afrit Kortgenen, 4 kilometer, daar 10 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg, voor Goede Reden, 3 kilometer, daar iets minder dan 10 minuten. N59, knoop het Hellegatsplein richting Burg-Haamstede, voor Ouwekerk, 2 kilometer, daar 7 minuten. En verderop voor Sirooskerken-Schouwen, 2 kilometer en 7 minuten vertraging. De N61, Terneuzen richting Schoondijken, voor de afrit Oosburg, 4 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten optellen bij je reistijd. En je staat ook nog stil op de volgende plaatsen. De A4, Rotterdam richting Antwerpen, voor Hoge Heide. Een file van 3 kilometer, ruim 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Je wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar op dit moment afgesloten. De A16, Breda naar Rotterdam voor Dordrecht, 6 kilometer. Laatste de A4, Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide. Een file van 3 kilometer, ruim 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Je wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
12: Omroep Zeeland. Als je denkt aan een ballonvaart, dan denk je aan doodse stilte. Prachtig uitzicht. Dat is de belofte tenminste die je krijgt als je zo'n luchtballonvaart boekt. Maar nu het zomer is, zie je ze regelmatig ook in het Zeeuwse luchtruim. Hoe veilig is dat nou eigenlijk in zo'n luchtballon stappen? Meer daarover hoor je zo meteen in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. In de Sint-Laurentse Weihoek, daar blijft het gras langer staan, zodat de kwartels in alle rust hun jongen kunnen grootbrengen. En koersvast vooruit, dat is de naam van het bestuursakkoord in Terneuzen van het nieuwe college. En over dat akkoord gaat het zo meteen in de Zeeuwse Kamer, iets na 12:30. Bijna 7:07. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. In deze tijd van het jaar zie je ze regelmatig boven Zeeland varen. Luchtballonnen. Voor veel mensen een ervaring waarvoor ze een flink geldbedrag over hebben. Maar vorig jaar kreeg de sector te maken met negatieve publiciteit. Als een vrouw in Friesland uit de mand valt bij de landing en overlijdt. Hoe veilig is ballonvaren eigenlijk? Nou, verslaggever Mirjam Kamermans wilde wel eens zien wat er allemaal komt kijken bij een vaart. En ze mocht mee met ballonvaarder Wouter Verbist uit Vogelwaarde.
13: Op een grasveld ergens in Westdorpen wordt nu de ballon vol lucht geblazen. Vandaar dat lawaai. Ja, en dan gaat het zo gebeuren. Mijn eerste ballonvlucht. Wouter, we gaan vandaag ballon varen. Nu dacht ik van we stappen in die mand en we gaan weg. Maar dat is niet zo, hè?
14: Nee, het is eigenlijk heel veel voorbereiden. Daar komt best wel bij kijken. Er moeten wat controle bekeken worden binnenin. Dat er niks in de knoop zit. Gewoon dat alles heel gesmeerd loopt. Zodat we straks perfecte ballonvaart kunnen maken.
13: Nu hebben wij de laatste tijd al wat vaker contact gehad. En het kon niet altijd zomaar doorgaan. Hoe kan dat? Waar ligt dat dan aan?
14: Het ligt vooral eigenlijk aan het weer. We gaan alleen weg als het weer 110% veilig is. En dat is dan bijvoorbeeld als er geen onweer is, geen regen. Dus het is best wel een specifiek patroon waar dat we in zitten om de ballonvaart goed en veilig te kunnen maken.
13: Ik vind het best wel spannend. Is het ook spannend of niet?
14: Gezonde spanning is heel gezond. Dat is heel goed. Dus wij hebben zelf ook altijd gezonde spanning in de positieve zin. Omdat we iets leuk vinden om te gaan doen. Natuurlijk voor jullie is het een nieuw avontuur. Het is iets nieuws, dus je weet ook niet precies wat dat je te verwachten staat. Maar het wordt een bijzonder en leuk avontuur.
13: Ik heb er zin in.
15: Fijne vaart!
16: Mooi!

0: Mevrouw, is dit uw eerste keer in de ballon?
1: Nee, ik denk de vijfde keer al.
0: Ja, en iedere keer is het spannend.
1: Maar ook heel, heel mooi. Ik geniet er echt van.
0: En meneer, hoe vindt u het tot nu toe?
2: Ja, schitterend. Het is gewoon iedere keer een belevenis om het te zien. En het landschap. Het is gewoon ja, prachtig.
0: Ook wel eens een beetje zoiets van, als we maar niet naar beneden vallen?
2: Niet direct. Ik heb het ooit wel eens gehad, maar er zat een enorme hoog. Dat ik zo keek naar beneden, keek van ja, dit is wel erg hoog.
3: Hier is Hulst. En daarachter de Vogelhengsdijk, Kloosterzanden.
0: Oh ja. Wouter, jij bent nog maar 23, maar al jaren ballonvaarder. Hoe is dat?
3: Leuk, avontuurlijk. Het is sinds dat ik 3 jaar oud was, denk ik, dat ik voor het eerst in een ballon heb gezeten. Het is echt met de paplepel ingegoten.
0: Nu zijn er ook wel eens wat ongelukjes in het nieuws geweest, ook met luchtballonnen. Vorig jaar is ook nog iemand uit een mand gevallen en overleden. Merk je dat dat ook iets doet met de animo?
3: Het is natuurlijk wel een droevig iets wat er gebeurd is. Dat wil natuurlijk niemand meemaken. Dus het is natuurlijk nu nog niet uitgesloten waardoor dat het is gekomen. Maar zodra dat eigenlijk uitkomt waardoor dat iets gebeurd is, dan kunnen we daar allemaal lering van trekken. We hopen er veel van te kunnen leren.
0: Ik vond het best een beetje spannend. Jij zei tegen mij, nou, de autorit er naartoe, dat is eigenlijk gevaarlijker dan het zweven in de lucht. Hoe zit dat?
3: Ballonvaren is superveilig. Natuurlijk met een auto heb je andere weggebruikers. En dat hebben we in de lucht niet. We worden om de 2 jaar worden we bekeken als bedrijf zijn of als piloten zijn. Of dat we nog volgens procedure kunnen werken. Dus daardoor is ballonvaren echt wel zeer veilig. Ja.
4: 3, 2, 1 en een 0. Lekker vasthouden.
0: Oh, super.
4: Lekker vasthouden. Alright, goed, jullie hebben onder de recht gaan staan. Gefeliciteerd!
0: Yeah. Superal. Leuk.
5: Ja, klinkt als een veilige landing. En volgens Wouter Verbis van Ballonvaren Zeeland is het ook heel veilig. Het bedrijf heeft na het dodelijk ongeluk vorig jaar in Friesland wel de instapprocedure aangepast. In de Sint-Laurense Weihoek wordt een deel van het gras later gemaaid, omdat er dit jaar veel kwartels zitten die mogelijk nog jongen hebben. Verslaggever Katie van Essen ging samen met ecoloog Marcel Klootwijk van het Zeeuwse Landschap op zoek naar deze schuwe trekvogel.
6: Dat is dus het geluid van wat het mannetje doet om de vrouwtjes te lokken. En als je dit hoort, dan weet je dat je met een kwartel te maken hebt. Dus geen andere vogel die dit geluid maakt.
7: Maar kwartel, hoe ziet hij er dan uit? Waar moet ik überhaupt naar zoeken tijdens deze vogelspot?
6: Kwartels zijn klein, heel klein. Je hebt de fazant en de patrijs in Nederland. De kwartel is dan nog de helft van de patrijs. Soms is het groot als een spreeuw. En helemaal bruin gestreept. Met een kenmerkend zwart-wit koppatroon, dat wel. Alleen, ja, zien is dus weggelegd voor weinigen. Het is meestal dat je ze hoort, kwartels. En dan het liefst, het beste eigenlijk, als je kwartels wil gaan luisteren, ja, ga je dus naar dit soort gebieden, weidegebieden of graanakkers. En dan in de avondschemer of de ochtendschemer.
7: Nou, we lopen nu wat verder het perceel op. En het is hier aardig ongemaaid. Waarom is dat?
6: Ja, klopt. Dit laten we eigenlijk speciaal voor de kwartels staan. Normaliter, als het broedseizoen voor de weidevogels is afgelopen, zo half juli, dan beginnen wij ook met maaien van de percelen. Alleen dit jaar, omdat er dus zoveel kwartels hier zijn en die zijn vrij laat aangekomen. Dus die gaan, die zijn nu nog met jongen bezig. Laten we het staan, zodat ze toch gewoon succesvol kunnen broeden hier zo.
7: Is dat een kwartel?
6: Nee.
7: Oh, jammer.
6: Nee, dat is een houduif. Nee, kwartel is echt heel veel kleiner. Ja.
7: Ja, ik moet nog veel leren, denk ik.
6: Nee, ja, dat zeg ik. Een kwartel laat zich echt niet snel zien. Als wij hier door het veld lopen, ook zullen ze eerder snel wegrennen dan dat ze opvliegen.
7: Jij hebt al een kwartel mogen spotten in je leven. Hoe was dat?
6: Ja, ik heb een paar keer een kwartel gezien. Soms één keer. De eerste keer was het dat ik door zo'n weiland liep en dat er voor mijn voet eentje opvloog. Dat was gewoon puur geluk. En ik heb er één keer eentje, was wel bijzonder in de winter mogen zien. Eentje die trachtte te overwinteren, walgeren. Maar ja, over het algemeen zie je de kwartels dus echt heel weinig. Dat moet je echt geluk hebben.
7: Er zijn nog wel momenten die je dus herinnert. Is dat dan toch een bijzonder moment?
6: Ja, zeker. Ja. Elke vogelaar die een kwartel heeft gezien nog precies kan zeggen waar en wanneer dat was.
5: Ecoloog Marcel Klootwijk hoorde hier dus over die moeilijk te

0: Het is 11:45 geweest. Voor het weer gaan we naar John Avega. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Was er gisteren nog een beetje twijfel over de 30 graden zouden gaan halen? Die hebben we inmiddels al bereikt, hè?
1: Ja, die hebben we zeker bereikt. En de koek is ook nog niet op, want de temperatuur die stijgt gewoon flink door. We hebben op dit moment volop zon en een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Vanochtend kwam die uit het zuidoosten, vanmiddag wat meer uit het zuiden tot westen. Maar ja, dat is natuurlijk heel weinig wind, windkracht 2. Dus die temperaturen die trekken zich weinig van die wind aan en ook niet heel veel van die windrichting. De 30 graden hebben we al bereikt. En de maximumtemperaturen die komen vanmiddag te liggen tussen 32 en 35 graden met de hoogste temperaturen in het oosten van de provincie.
0: Oké, dat vandaag. Dit is wel de warmste dag van de week. Hierna wordt het iets koeler.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Vanavond blijft het sowieso nog lang warm, denk ik. Ook eerst nog boven de 30. En pas vanavond laat gaan we richting de 25. Uiteindelijk zakken we dan vannacht met opklaring en rustig weer naar 18 tot 21 of 22 graden. De hoogste temperaturen zien we dan vannacht dan een beetje meer bij de waterkant. Want het zeewater, de Westerschelde, Oosterschelde, alles is er erg warm. 22 tot 25 graden is de watertemperatuur. Dus daar vinden we de hogere temperaturen. En wat verder boven land, ja, daar kan het nog wel wat afkoelen. Dus lokaal wordt het een plaknacht. En ik denk dat sommige mensen dat ook wel zullen merken. Behalve voor degene die dan natuurlijk een airco hebben. Maar ik moet zelf een ventilator, denk ik, bij het bed zetten.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad, het is denk ik wel de warmste dag en de warmste nacht van de week. Want als we kijken naar morgen, dan zien we wat veranderingen. De wind die trekt iets aan. En die wordt matig uit een westelijke tot noordwestelijke richting. En ook vrijdag zien we dan een matige noordenwind. Dat betekent dat de temperaturen morgen zo'n beetje komen te liggen rond de 25 graden. 23 tot 27 graden heb ik staan. En de vrijdag die lijkt daar wel een klein beetje op. Het is ook zo dat we te maken hebben met een afwisseling van bewolking en zon. Dus het is niet zo uitbundig zonnig als vandaag. En er is ook een hele kleine kans op een klein buitje op vrijdag. Maar dat mag niet heel veel naam hebben. Dus stel daar niet heel veel van voor. Maar wees ook niet verrast als er net even een paar druppen vallen. En dan gaan we richting het weekend weer op naar een wat vrij zonnig, droog weekend met een wat hogere temperatuur. Dan gaan we van 25 op zaterdag naar zo'n 26 of 27 graden gemiddeld op zondag. Dus het is niet een regionale hittegolf waar we aan zijn begonnen. Het is echt deze dag die de heetste dag is van deze week.
0: Oké, hou vol vandaag is dan de boodschap. John Haviga, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken op de weg. Veel vertragingen zijn er in de provincie en ook daaromheen. Beginnend op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en de afrit Kortgene 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. En 57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sierhoofdskerke 3 kilometer. Daar 5 minuten op dit moment. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor goede reden nog eens 3 kilometer, daar ook 10 minuten vertraging. N59, knoop het Hellegatsplein naar Burghaamstede. Voor Nieuwekerk 3 kilometer, 10 minuten is je vertraging. Meldingen op de A4 van een ongeluk. Rotterdam naar Antwerpen voor Hoge Heide 3 kilometer, daar bijna een kwartier. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn namelijk afgesloten. En ook op de A17 moet je rekening houden met vertragingen. Want tussen Dordrecht en Roosendaal, daar staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt De Stok. Daarom is de oprit daar afgesloten.

0: today. Ed Sheeran en Old Phone. Nieuws uit buiten onze provincie vandaag. In Japan, daar wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden van het land. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, vertelt deze correspondent van de NOS.
1: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
0: De beving had een kracht van 7,1. Spanje en Frankrijk die houden het hard vast, want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. Er is geen goed nieuws voor de bosbranden die nu redelijk onder controle lijken te zijn, zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Deze correspondent van de NOS legt uit hoe dat ziet.
2: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. In Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken ook druk geweest. En daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle te zijn. En er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk Basel in Zwitserland als bestemming, maar door de lage waterstand van de Rijn werken ze noodgedwongen uit richting Nederland. En dat gebeurt niet zo heel vaak, legt deze kapitein uit.
3: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
0: En dan is het voor de toeristen ook even schakelen. Rotterdam is ook mooi.
4: Dat is heel schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is het heel schön. Ja.
0: Ja, de waterstand van de Rijn die is op hoger gelegen plekken zo laag dat dat hele delen van de rivier in Zwitserland en Duitsland niet meer toegankelijk zijn voor de riviercruiseboten. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Stefan Daan heeft zometeen het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Eerst muziek van George Ezra. Dit is

0: George Ezra hoorde je in Anyone For You. De zon op Zeeland. Zometeen na 12:30 de Zeeuwse Kamer. Het gaat over het bestuursakkoord in Terneuzen. Onder andere met wethouder Jeroen de Buk praten we er zometeen over. En Stefan Daanen heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 12:30, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 61-jarige man uit Nieuwerkerk die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Bijna 2 weken geleden, ook bij Nieuwerkerk. Reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Toch mag hij zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De man bestuurde een tractor met aanhanger toen hij op een scooter botste. De 17-jarige jongen kwam om het leven. De brandweer Katzand heeft een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De brandweerkazerne moet zaterdag sluiten vanwege een tekort aan vrijwilligers. Die sluiting hangt al een tijdje in de lucht. De post zegt dat de veiligheidsregio de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de kazerne open te houden. Vandaag wordt een datum voor het kort geding verwacht. Waterschap Scheldestromen verbiedt vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen in bijna heel Zeeland. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil te ver gezakt. Het waterschap wil voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt. Alleen gebieden met aanvoer van zoet water, zoals Tolen en Sint-Philipsland, zijn uitgezonderd. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de man die meerdere keren een geldautomaat in Middelburg vernield zou hebben. Ook zou hij bakstenen hebben gegooid tegen panden van banken en de gemeente. De man was dakloos en wilde een lening afsluiten bij die banken, maar dat lukte steeds niet. Volgens deskundigen pleegde hij de vernielingen tijdens een psychose. Daarom vindt het OM dat hij naar een gesloten kliniek moet. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Tot slot nog het weer, zonnig en zo'n 30 graden. Temperaturen lopen bij een zwakke wind uit het zuiden verderop. Later vandaag wordt het 32 tot 35 graden. Aan de kust iets verkoeling door een zeewind. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg met flink wat vertragingen in de provincie. Op de N57 onder andere, dat is Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Oostkapelle 3 kilometer, daar 10 minuten. En de andere kant op van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 4 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor Goede Reden nog eens 3 kilometer, daar 6 minuten vertraging. N59, knoop het Hellegatsplein richting Burghaamsteden voor Nieuwerkerk, 2 kilometer, 10 minuten daar. N256, Goes naar Zierikzee voor de afrit Kortgene, 3 kilometer. Daar bijna een kwartier op dit moment optellen bij je reistijd. De A4, Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom-Zuid, 5 kilometer, ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En de A17, dat is Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt De Stok, daar staat een kapotte vrachtauto. De oprit is daarom afgesloten. Laatst in dit overzicht is de A16, dat is Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer, iets minder dan een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
5: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Muziek van Cher bij Omroep Zeeland. De Shoop Shoop Song maakt het 7:07. Goedemiddag. Tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Koersvast vooruit. Dat is de naam van het bestuursakkoord Interneuzen van het nieuwe college van topgemeentebelangen, CDA, VVD en PRO, het oude PvdA GroenLinks. Ik zeg wel nieuw, want het zijn dezelfde 4 partijen als de afgelopen 4 jaar, maar we zien wel enkele nieuwe gezichten, zoals Valentijn Ramelow, nieuwe wethouder voor de VVD. Er zijn ook vertrouwde gezichten, zoals Jeroen de Buk van topgemeentebelangen, de grootste partij in de gemeenteraad van Terneuzen. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag, dankjewel.
2: Goedemiddag.
0: Om dan bij u te beginnen, meneer Ramelow. Wint het al een beetje, de nieuwe functie als wethouder?
1: Nou, ik heb eigenlijk wel een mooie periode gekregen om in te werken, hè, midden in het reces. Dus veel tijd om zaken te lezen, mensen te spreken en wat in de verdieping te gaan. Maar de vraag of het went, ja, het is wel bijzonder. Het is leuk, om het zo te zeggen.
0: Ja, want dit is nieuw, die rol als wethouder. Wat deed u hiervoor?
1: Hiervoor werkte ik bij Dow Chemical in Terneuzen, bij het Integrated Supply Chain organisatie. En daar was ik Business Process Specialist.
0: Oké. Okay. Nou ja, nu als wethouder, kunt u daar iets van gebruiken, van die rol?
1: Zeker, ja. Nou, kijk, een van de zaken die in mijn portefeuille zitten zijn de interne organisatie. En een van de vraagstukken is natuurlijk digitalisering, cybersecurity en dergelijke, dat daar speelt. Dat zijn ook dingen die ik aanraakte bij Dow. Meer aan de implementatiekant, maar zeker kennis die relevant is om mee te nemen naar de gemeente toe, ja.
0: Nou, interessant om dat dan te gaan doen. Jeroen de Buk, aan de tweede termijn begonnen als wethouder voor topgemeentebelangen. U bent al warm gedraaid.
2: Dat zou je denken. Nee, natuurlijk. In de dossiers. Gewoon de kennen van de gemeente en het vak. Alle 4 jaar mee mogen draaien. Ook een paar nieuwe portefeuilles erbij. Dus ja, ook, het is ook wel een klein beetje nieuw weer. Want je bent met nieuwe dingen bezig die je wel van de zijlijn hebt meegekregen. En nu zit je daar toch vol in. Dus het is ook wel uitdagend toch met nieuwe dingen.
0: Ja, hoe kunt u dan nieuwkomers zoals Valentijn bij de hand nemen? Of is dat toch lastig?
2: Nee, ik moet zeggen dat het lukt aardig. Het is ook even waar zit de behoefte ook aan hun kant. Ook voornamelijk hun eigen weg laten vinden, denk ik. Het moet niet zo zijn dat we allemaal hetzelfde zitten te doen. Of het moet geen kopieën zijn van elkaar. Dus juist daar waar we kunnen ondersteunen, helpen. Onze deur staat ook altijd open bij de wethouders die er al zaten. Van, als je vragen hebt of wat dan ook, spring binnen, kom langs, bel. En we lopen ook regelmatig bij elkaar binnen om te vragen, kunnen we ergens bij helpen? Dus mooie dynamiek ontstaat er.
0: En uit die dynamiek is het plan dat daarvoor voor u ligt op tafel ontstaan. Het bestuursakkoord Koersvast vooruit is vlak voor de zomer gepresenteerd. Waarom die titel allereerst?
2: Nou, Koersvast, je kan het op meerdere manieren uitleggen. Sommigen hebben het uitgelegd, hè, van ja, het is allemaal hetzelfde gebleven. Maar eigenlijk hoe wij het zien, Koersvast vooruit is juist, in dit document hebben we een bepaalde richting. Hè, de stip op de horizon waar we met de neus naartoe willen de komende 4 jaar. En dat doen we via een bepaalde koers die echt in dit document staat uitgestippeld. En die koers willen we vasthouden. En dat bedoelen we met Koersvast vooruit. Van we gaan met elkaar via de koers die we uitstippelen naar die stip op de horizon.
0: Ja, zometeen wat dieper in op die stip die er dan is gezet. En het gaat om 4 partijen, hè, die de afgelopen 4 jaar ook al de coalitie vormden. Interneuzen, topgemeentebelangen, CDA, VVD en PRO. Dat toen nog PvdA GroenLinks heette. Als u nou mensen thuis nog eens zou moeten uitleggen, wat is dan het verschil tussen een coalitieakkoord en een bestuursakkoord?
2: Nou, een coalitieakkoord is echt juist dat je tot in detail vanuit de partijen die de coalitie vormen beschrijft wat je de komende 4 jaar gaat doen. Dus dat je echt tot bijna de laatste letter van bepaalde voorstellen al wegschrijft in je coalitieakkoord. Bestuursakkoord is juist wat meer uitgezoomd op hoofdlijnen. Dus wat we hier ook in gedaan hebben is juist op heel veel dossiers, behalve op een aantal thema's, maar daar zullen we straks wel wat dieper op inkomen, hebben wat meer diepgang gevonden. Ook op verzoek van heel veel fracties in de gemeenteraad. Maar een bestuursakkoord is juist meer op hoofdlijnen. Mm-hmm. Waardoor we gewoon de komende jaren samen met de gemeenteraad en college, ja, die stippen of die invulling kunnen geven. Waardoor je ook meer die samenwerking opzoekt. Dus eigenlijk de verschillende detaillering. En hoe diep wil je gaan met je uitwerking.
0: De PVV, hè, die is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Terneuzen de grootste geworden. Maar kon geen partijen vinden die met de PVV in een coalitie wilden gaan. Zijn er dan toch, meneer Ramelow, zijn er bepaalde punten van de PVV die wel in het bestuursakkoord terecht zijn gekomen?
1: Nou kijk, als ik kijk naar mijn eigen partij, de VVD. Een van de zaken die bij ons ook speelde is natuurlijk het AZC. En dat zijn wel discussies waar wij gevoerd hebben, bepaalde insteek. Wij zitten daar natuurlijk anders in met betrekking tot de verantwoordelijkheid die daar wij voelen. En met deze partijen ook, dus die delen we. Maar wij hebben daar ook aan tafel wel een bepaalde insteek gezegd van, moet ook de veiligheid waarborgen en dergelijke. Dus dat zijn wel discussies die we gevoerd hebben. Of dat nou per se een PVV-insteek is. Ik denk dat dat meer vanuit onze eigen hoek is.
0: Ja. Laten we eens kijken dan naar dat bestuursakkoord. We gaan er diep op inzoomen. Want Terneuzen, 55.000 inwoners, de grootste gemeente van Zeeland. Ik woon er zelf ook, dus uitermate geïnteresseerd natuurlijk. Aantal interessante punten staan erin. U noemt het al, meneer Ramelow, het nieuwe asielzoekerscentrum in Terneuzen. De politiek steekspel is dat toch geweest de afgelopen periode. Tot op het laatste moment geen meerderheid voor de komst van een AZC in het oude Neckermangebouw op een industrieterrein aan de zuidkant van Terneuzen. De kwestie die kostte zelfs jullie burgemeester. Nu in koers vast vooruit stelt het college dat Terneuzen zich aan de spreidingswet wil houden en asielzoekers wil gaan opvangen.
1: Ja, dat klopt. Nou weet ik even niet precies wat de vraag was, maar welke kant hij ermee op wil. Maar ja, kijk, als je kijkt naar wat er in de vorige periode heeft gespeeld, dat is, laten we zeggen, ook bij de VVD. Hè, er was een interne discussie over van, loopt dit traject zoals wij dat willen? Ik denk dat wat er in de afgelopen, aan het einde van die periode is gebeurd, daar hebben wij van geleerd, daar hebben we meegenomen. Dat hebben we ook meegenomen naar die discussies met de coalitie. Om te zorgen dat wij daar duidelijkheid kunnen bieden. En daar kan dus ook de coalitie nu achter staan.
0: Ja, wij het dan wel unaniem eens als coalitie hierover?
1: Ja, zeker. Anders was er geen akkoord gekomen.
0: Komt er dan een nieuwe locatie, meneer De Buk?
2: Ja, kijk, wat het ingewikkelde maakt is, Handelspoort 1 is door de Raad. Hebben ze negatief advies opgegeven vorig jaar? Nou, dat weten we allemaal. Alleen, dat dossier heeft het college toen overgenomen. De burgemeester, je zei het al, is toen, burgemeester van Medemoed is toen opgestapt. Ja. Kijk, de Raad moet nog een keer over deze locatie besluiten. Dus die komt binnenkort weer opnieuw terug voor de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad. En dat maakt de discussie wel lastig. Dat je nu, dat we hebben gezegd, van we moeten het dossier juridisch ook gewoon, dat heeft ook de gemeenteraad gevraagd. Externe juristen moeten hierop meekijken. Dus dat moet echt volledig uitgelopen worden, dat je die locatie ook kan uitlopen. Collega Robert-Jan Calon is nu ook de portefeuille voor opvang van doelgroepen. Dus die is ook echt met de wijk in gesprek, met allerlei collega's ook bij ons, van ja, wat hebben we. En dat, wat Valentijn ook al aangeeft, we hebben geleerd van de afgelopen periode, ook al het gaat over communicatie, hoe steken we dit in? Ook de gesprekken met het COA. Dus ja, we proberen al die ervaringen nu ook juist allemaal samen te bundelen. Van hoe kunnen we ook dit dossier in ieder geval naar de gemeenteraad brengen? En dan kijken wat de gemeenteraad ook hier besluit. Ja, en dan moet je gaan nadenken van, stel dat ze nu zeggen, we gaan toch met alle advies die eronder liggen, toch vergunnen. Nou, dan kan je verder op deze plek. Als ze zeggen, nee, we gaan het definitief niet doen. Ja, dan moet je op andere locaties aan de slag. Ja. Maar dat is ook, ja, het is ook even in fases plaatsen van wanneer kan je wat gaan doen.
0: Maar stel dat het toch wordt gezegd, we gaan het toch doen. Gaat dat zorgen meteen voor onrust, denkt u?
2: Ja, dat is ook waar we nu, wat ik zei, waar de collega's ook volop mee bezig zijn. In ieder geval ook een aantal nieuwe collega's. Ook gewoon luisteren met de mensen in die wijk. In de wijk Driewegen in Zeldrust in gesprek gaan. Van waar zit dan de angst? Waar zit frustratie? Waar hebben dingen laten liggen? Als het gaat over communicatie, waar inwoners het gevoel hebben dat we iets hebben laten liggen. Nou, en eigenlijk dat soort ervaringen, ook gewoon alle ervaringen van de afgelopen maanden in dit dossier. Ja, die proberen we nu allemaal te bundelen. Om te kijken van nou, waar hebben we volgens door de bril van inwoners steken laten liggen. En waar kunnen we onszelf daarin in verbeteren? Om te kijken van kan je toch met elkaar een mooi proces gaan lopen.
0: Ander interessant punt uit dat akkoord wat ik tegenkwam. Terneuzen gaat zijn eigen lobbyist aanstellen in Brussel?
2: Zal ik hem? Misschien in de eigen lobbyist niet helemaal. We hebben binnen de gemeente hebben we vorig jaar wel voor het eerst een collega echt aangesteld die volledig bezig is met subsidies. Zowel in Den Haag als in Middelburg, maar ook al in Brussel. En dat eigenlijk dat team ook vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten krijgen we ook steeds meer het advies in de gemeentes van kijk ook meer naar Brussel. We kijken vooral namelijk met z'n allen heel veel naar Den Haag of naar onze provincie, naar onze provincies. En we hebben dat advies ook wel overgenomen. Brussel is uiteindelijk dichterbij voor ons dan Den Haag is. Dus juist ook bestuurlijk en ambtelijk gaan we dat nu ook verder opbouwen. Dus ja, misschien een eigen lobbyist is misschien nog een stap verder. We hebben al een lobbyist vanuit Zeeland in Brussel zitten. Ja. Dus ook de contacten vanuit ambtelijk met die lobbyist versterken. Bestuurlijk meer in Brussel aanwezig zijn. Om in ieder geval die contacten te kunnen versterken met elkaar. En te kijken van ja, wat kunnen we van elkaar leren, maar waar kunnen we ook iets halen uit Brussel.
0: Wat zijn dan typisch de Terneuzense aandachtspunten die jullie naar voren willen brengen in Brussel?
2: Kijk, wat je bijvoorbeeld hebt. We hebben natuurlijk al een hele mooie grensoverstijgende samenwerking met Noord-Seaport District. Dus de havens tussen Gent en Terneuzen. Ja, en eigenlijk dat soort aspecten probeer je meer met elkaar in beeld te krijgen. Dus hoe kan je ook meer van die grensoverstijgende samenwerkingen krijgen. Maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee. alleen als het gaat over veiligheid. Nou, daar is de burgemeester ook volop mee bezig. Maar ook als het gaat over verschillende infrastructuurprojecten. Ik noem Rail Gent-Terneuzen, ziet dat heel stroef loopt door de verschillende wet- en regelgeving. Dus ja, hoe kan je ook meer bij Europa daar aandacht voor vragen? Voor grensproblematiek, vraagstukken die bij ons leven. Mm-hmm. Waar we zien dat we tegen wet- en regelgeving aanlopen. Ja, dan heb je toch in Brussel net een betere ingang als het gaat over de Europese Commissie om daar de gesprek over te kunnen voeren.
0: We hebben het over het bestuursakkoord Koers vast vooruit in deze Zeeuwse Kamer. Van het nieuwe college van topgemeentebelangen CDA, VVD en PROT, oude PvdA GroenLinks. Met Valentijn Rammelo, nieuwe wethouder voor de VVD. En Jeroen de Buk, bekend gezicht, topgemeentebelangen. Fijn dat jullie er zijn. Ook in dat akkoord de komst van nieuwe kerncentrales in de Paulina-polder. Hoe staat de coalitie daarin?
1: Mag ik die pakken?
3: Ja, doe maar. Ja.
1: Er ligt een opgave vanuit het Rijk. Er ligt een vraag. En ik denk dat wij daar op een gepaste manier mee omgaan. Hè. We hebben daar een wethouder op zitten die daar heel zorgvuldig naar kijkt. Heel zorgvuldig mee omgaat. En ook heel zorgvuldig die discussies voert. Wij vanuit de coalitie, zeg maar, zijn daar bepaalde. Hebben we daar ook een duidelijke visie op gevormd met z'n allen. En dus we staan ervoor open. Maar moet ook wel passen en iets brengen voor Terneuzen. Dat is het uitgangspunt, zeg maar, waar wij erin staan.
0: Ja. Ja.
2: Dus misschien nou, om als ik mag aanvullen, ja, het is inderdaad niet van. Hè, dat is het beeld wat vaak gekeerd is. Terneuzen staat met de armen wijd open van kom maar met die kerncentrales. Nou, dat is absoluut niet het beeld wat we hier willen neerzetten. Hè. De coalitie heeft ook al gezegd. Kerncentrales, ja. Zoveel mogelijk op industriegrond in Terneuzen. Nou, we hebben ook een aantal afspraken in dit bestuursakkoord gemaakt. Als het gaat bijvoorbeeld over datacentrum in Terneuzen. Dat zou dan weer, dat hoor je nu ook heel vaak voorbij komen. Hebben we gezegd, nee, dat is absoluut, vinden wij geen toevoeging voor Terneuzen. Dus we zeggen ja, als de rijksopgave is, daar kunnen we aan meewerken. Maar geen vrijbrief van kom maar en we laten alles gebeuren. We zijn daar best kritisch op.
0: Maar het is een interessante puzzel natuurlijk die gelegd moet worden. Want Groningen, daar hebben ze de ruimte. Maar willen ze het echt niet? En hier willen we het ook. En dan niet helemaal met open armen, maar staan er open voor. Maar hier is dan weer. Er zijn te weinig kabels om stroom bijvoorbeeld af te voeren.
2: Ja, dan wordt het heel technisch. Hè. Dat is ook het rapport natuurlijk van Tennet, waar heel veel over gesproken wordt. Ja. Als je je kerncentrales zou neerzetten volgens dat rapport. Ja, dan krijg je de energie zoveel op. Ja, of aanbod. Dat krijg je de provincie niet uit. En we hebben niet genoeg vraag. Nou, er is ook een cluster van het industrie. Dat Smart Delta Resources. Die hebben daar ook weer een rapport over gemaakt. En wat is de toekomstige vraag? En dat zijn allemaal zaken die we gewoon de komende maanden, komende jaren met elkaar naast elkaar moeten leggen. Waar ook het Rijk een opgave heeft. Van ja, kijk, aan de ene kant politiek draagvlak. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hè. Dat zie je ook in Groningen. In Groningen heb je dan juist wel weer heel veel vraag. Waar je weer heel veel energie nodig hebt. In Zeeland dan weer meer. En dat is ook de ingewikkelde puzzel die het kabinet nu zal moeten leggen. De staatssecretaris ook van ja, wat ga ik hier met al deze besluiten doen? Met al deze rapporten.
0: Moeten we niet lang wachten, meneer Rammelo, totdat er echt een besluit wordt genomen? Want mensen die zitten nu maanden in onzekerheid wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar ik denk dat je er ook zorgvuldig mee om moet gaan. Dit is ook wel een proces dat wat tijd kost. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat er wel dat er duidelijkheid komt. En daar ligt ook wel van ons en vanuit de provincie, denk ik, de vraag om te vragen naar die duidelijkheid. Van wanneer kunnen we die hebben?
0: Ja.
1: Dus ik sta er wel achter dat het iets langer duurt, hè, om zorgvuldig te zijn. Maar het hoeft ook geen jaren te duren.
0: Eén punt nog uitpikken uit dat akkoord. De campus Terneuzen, waar scholen en andere kennisinstellingen samen op één groot terrein moeten komen te zitten. Prijskaartje 175 miljoen.
1: Ja.
0: Is nogal een prijskaartje. Daarvan zeggen jullie in koers vast vooruit. We willen die campus heel graag doorzetten. Maar niet tegen elke prijs.
2: Nee, klopt. Wat je natuurlijk ziet is de afgelopen jaren. Eigenlijk de campus had in 2028. Dat was het eerste idee. Nou, we hebben gezegd van dat is niet realistisch. Ook door allerlei externe factoren. Ook vanuit de gesprekken met het onderwijs. We hebben die stip gezet 31-32, dat schooljaar. Dat betekent ook dat je iets doorschuift. Dat betekent ook iets met je investeringen. Nou, daar hebben we juist in koers vast vooruit rekening mee gehouden. Maar ook een aantal posten die al heel lang open stonden. Waar de gemeenteraad ook van zei. Van, nou, alsjeblieft vul die in. Gaat het over infrastructuur, over openbare ruimte inrichting. Nou, die hebben we nu ook ingevuld. Dus dit voornamelijk echt in de component van een stukje achteruit schuiven. En die component van posten die nog niet ingevuld waren. Mm. Nou, die hebben we nu ingevuld. En dan zien we dat we op dit bedrag uitkomen. Uiteraard, hè, dat is heel veel geld. Moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.
0: Maar is dat niet te ambitieus als je zo'n bedrag hoort?
2: Dat kan ambitieus zijn. Ik zeg alleen, kijk, dat is ook het verhaal wat we altijd bijvertellen. Ook vanuit de experts die we hebben bij ons in de gemeente. Dat proberen we ook al jaren uit te filteren. dit kan Terneuzen dragen. We hebben de afgelopen jaren is er goed op onze portemonnee gepast, goed gespaard. En we kunnen dit dragen. Het is niet dat we die 175 miljoen in één keer uitgeven. Dat zit ook in allerlei verschillende posten en allerlei, maar dan wordt het heel technisch. Dat is niet dat we het in één keer zo uitgeven. Maar eigenlijk de financiële gezondheid van de gemeente laat toe dat we dit ook kunnen dragen. En eigenlijk van die 175 miljoen zal er ook iets meer dan 40 miljoen weer terugkomen aan huurinkomsten vanuit instellingen waar je weer. Wij bouwen wel. Hè. We zouden voor Scala zouden wij willen bouwen. Maar door middel van huurinkomsten zou je weer die investering terug kunnen halen. Dus het is niet dat we die 175 miljoen volledig zelf dragen. Je krijgt ook via huurinkomsten krijg je weer bijna iets meer dan 40 miljoen wil je terughalen.
0: Ja, veel ambities die er liggen dus in koers vast vooruit. Jullie zijn pas net begonnen. Ik hoor meneer Ramelow net zeggen. Nou, goed ingewerkt tijdens dat reces in de zomer. Toch heel eventjes nog terug naar die start. Het ging toch stroef, als we het zo mogen omschrijven. Met de PVV die zich al vrij snel buitenspel zit natuurlijk na die uitslag. Die echt wel fors was daar. Is dat uitgepraat inmiddels met de fractievoorzitter?
2: Nou, kijk, wat ons betreft, hè, zoals we hier zitten, willen we in goed contact blijven met iedereen. Ik heb ook vanuit de rol die ik mocht hebben als formateur, om dit college te vormen, heb ik ook eigenlijk iedereen uitgenodigd vanuit wat nu de oppositiepartijen zijn, hè, om met elkaar in gesprek te gaan. Nou, we hebben ook een gesprek en gezamenlijkheid is er geweest, heb ik met iedereen gevoerd. Kijk, uiteindelijk vind ik ook, je mag het op politiek vlak met elkaar, kunnen we de komende 4 jaar mogen ook van mening verschillen en ook goede inhoudelijke debatten voeren. Dat is ook wat onze inwoners verdienen, die hebben ook een keuze gemaakt. Maar op zich, ik denk, we zijn goed met elkaar in gesprek. Het is ook even van wie praat met wie. Nou, op zich als coalitie zijn we goed in gesprek, vind ik, met alle partijen. Dat is ook die uitgestoken hand waar we het altijd over hebben. Die blijft ook altijd staan. Het is aan iedereen of men hem wil aannemen. Kijk, natuurlijk, er is heel veel gebeurd. Ook op de installatie van ons college ook nog is er veel gebeurd. Dus we willen met iedereen in gesprek blijven. Want uiteindelijk zou je ook wel op sommige dossiers misschien overeenkomsten kunnen vinden. Uitgepraat, ik wil zeggen, we zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Dus laten we zeggen dat wel, vind ik, het goede teken is. Dat we in ieder geval elkaar wel blijven opzoeken.
0: U noemt het al even, die installatie die ook niet vlekkeloos verliep. Dacht u dan niet, meneer Ramelow, toen dat allemaal gebeurde, waar ga ik aan beginnen?
1: Het was wel behoorlijk spannend die avond en inderdaad onverwacht. Ik denk als je de beelden terugkijkt bij de uitslag, dan zie je ook verschrokken gezichten vanuit de hele coalitie, maar ook zeker vanuit onze fractie. Even vanuit persoonlijke titel, toen ik achter die collegetafel zat, dacht ik niet waar ben ik aan begonnen, maar ik dacht wel, we moeten hiermee aan de slag en we moeten zorgen dat wij kunnen werken aan een stabiele coalitie. Ik wil daar wel even bij zeggen, we hebben Jeroen en ik heb heel veel vertrouwen in Jeroen. En wij hebben heel goede gesprekken daarover. Dus ik heb het wel het gevoel dat wij een sterke coalitie hebben, ondanks wat er gebeurd is.
0: Ja, maar Sonja zei dus niet benoemd als wethouder. Hoe zit dat nu? Er komt een vervanger voor Sonja zei.
2: Nee, eigenlijk, hè, dat is ook juridisch nog uitgezocht na de vergadering. Er komt op een nieuwe stemming over voor mevrouw Sui. Voor eventuele benoeming. Die zal in de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. Dat is uit mijn hoofd begin oktober. Mm-hmm. Zal die vergadering opnieuw plaatsvinden. Althans, die stemming opnieuw plaatsvinden over mevrouw Sui. Dus dat betekent ook werk voor ons. Hoe gaan we? Het vraagt ook heel veel evaluatie nog met de coalitieraadsleden. Ook met ons als college. Dus in ieder geval laten we ook. We werken eerst toen naar die stemming. Op 8 oktober, volgens mij uit mijn hoofd is het. Ja, en dan even goed met elkaar kijken. We zijn goed ook in gesprek met mevrouw Sui. Vanuit onze partij dan, kijk ik ook even, dat laat ik ook aan de fractie, is daar volop mee bezig. Dus het is even richting oktober. We proberen natuurlijk als coalitie, probeer je allemaal bij elkaar te houden. Dus we gaan ervan uit dat kan lukken voor mevrouw Sui. Dus even afhankelijk van die vergadering zal ook verdere stappen gezet moeten worden, of juist helemaal niet.
0: Ja, maar het zou toch een valse start zijn als het straks benoemd wordt en dat dit alles gepasseerd is dan?
2: Ja, nee, het passeren kan ook sowieso. Hè, niet. Dat moet je ook met elkaar. Daar hebben wij het als college al vorige week al gedaan. En binnenkort ook de raadsleden van de coalitie. Hier moet je wel met elkaar over praten. Want het is inderdaad die valse start die is geweest. Hij geeft het ook aan. We proberen elkaar echt wel, en dat lukt goed, vast te houden. En je moet toch met elkaar gaan doen de komende 4 jaar. Dus dat vraagt uitdagingen. Maar vraagt ook met elkaar in gesprek blijven. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
0: Ja. Tot slot nog eventjes. De Erik van Merrienboer stapte op rondom die AZC-kwestie. Nu is Frank Weerwind er een tijdje als de waarnemend de burgemeester. Wat gaat zijn rol zijn? Is er geen kans dat hij bijvoorbeeld toch blijft als burgemeester van Terneuzen?
2: Dat is helemaal naar hem.
1: Ja.
2: De procedure is een paar weken geleden geopend. Is gepubliceerd, de vacature, de functieprofiel is overhandigd aan de commissaris van de Koning. Ja. Dus het is aan iedereen vrij, ook aan waarnemend burgemeester Weerwind, om om een sollicitatiebrief te schrijven. Ja.
0: Maar hoe doet hij het, meneer Ramelow?
1: Ja, ik ben toch wel onder de indruk. In positieve zin. Ja. Hoe de burgemeester het aanpakt. Ik heb ook goede gesprekken met hem gehad. En je zoekt toch ook wel een beetje op naar... ik ben nieuw in die rol. Een beetje je weg vinden daarin, zeg maar. En ik vind dat hij dat zeer goed oppakt. Ik vind ook, ik kijk ook naar bewondering hoe hij de raadsvergaderingen doet en dergelijke. Ik vind het een kwalitatief goede bestuurder.
0: Oké, okay. Nou, dank om dat nog eventjes toe te lichten. Maar sowieso dank voor de komst hier naar de studio en om in deze Zeeuwse Kamer verder dat bestuursakkoord toe te lichten. Valentijn Ramelow, VVD-wethouder in Terneuzen. En namens het topgemeente Belang Jeroen de Buk. Dank voor jullie komst en veel succes dan de komende tijd.
2: Dank je wel.
0: Zometeen dan hoor je de muziekmiddag na 1 uur. Ik spreek je heel graag na 4 uur weer. Bespreek het nieuws van vandaag in Zeeland Komt Thuis. Het onder andere zegt u het maar. Heel graag tot dan.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse hooggerechtshof voor sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. De muziekmiddag gooi je zo met Elias. Eerst kijken op de weg met de melding van de Westerschelde-tunnel om te beginnen. De Westbuis in de richting van Terneuzen. Die is afgesloten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dat is tot ongeveer 10:50 dat die is afgesloten. Het levert een file op. In ieder geval daar hou rekening met extra reistijd. Andere plekken waar je stilstaat in en rondom de provincie. De N57 Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden, 2 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. De A16, dat is Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op richting Breda op die A16 voor de Drechttunnel 3 kilometer. 5 minuten, komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A17, Dordrecht richting Roosendaal. Een kapotte vrachtauto bij knooppunt De Stok. De oprit is daarom afgesloten. De A4, Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide. 4 kilometer, daar 10 minuten. En nog eentje die nu binnenkomt, dat is de N57. Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden, 2 kilometer, 5 minuten vertraging daar.
17: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
0: 4 kilometer, daar 10 minuten. En nog eentje die nu binnenkomt, dat is de N57. Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden, 2 kilometer, 5 minuten vertraging daar.
17: Spectaculaire aanbiedingen.

0: van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

J. Gals Band met een van de twee grote hits uit de jaren 80. Of misschien moet je zeggen 2,5. Die andere was Freeze Frame and Love Stinks, was ook een redelijke hit. De J. Gals Band had in ieder geval best wel wat succes in een tal van verschillende landen met die singles. En de oprichter J. Gals is helaas overleden in 2017. En gelukkig hebben wij de muziek nog. Centerfold op de radio. Het is het midden van de week. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Suzanne Vree komen eraan. Albert Hammond. En dit is Olivia D.

Een vriend van Jack Johnson probeerde iemand waarop hij verliefd was te veroveren, maar werd aan het lijntje gehouden. En over die situatie schreef Jack Johnson dit liedje: Sitting, Waiting, Wishing. Susanne Freek, ja, afgelopen jaar nog op Constance. Dat was een bijzonder optreden daar op de Brouwersdam. Dit is Niemand. En in

Ik heb altijd een zwakte gehad voor deze van Albert Hammond vanwege die lekkere percussie, die lekkere drums. De Free Electric Band bij Omroep Zeeland. Een paar jaar geleden heb ik hem nog geïnterviewd toen hij een optreden gaf in Vlissingen. Dat was een heel erg leuk gesprek. Verderop in deze uitzending hoor je sowieso deze hit. Nou, dat is volgens mij een best wel bekend deuntje. Gaan we het nog een keer doen? Ik ga nog niks erover vertellen. Niet de titel, niet de artiest. Daar kun je zelf even over nadenken. En voor het antwoord blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
3: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De 61-jarige man uit Nieuwerkerk die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bijna 2 weken geleden, ook bij Nieuwerkerk, reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Toch mag hij zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De man bestuurde een tractor met aanhanger toen hij met een scooter in botsing kwam. De 17-jarige jongen kwam om het leven. Bij een ongeluk gisteravond in Oostburg is een fietser gewond geraakt en de politie weet nog niet wie hij is. De man werd gewond aangetroffen op de Brede Straat en was niet bij kennis. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en nu plaatst de politie een oproep om te weten te komen wie hij is. Het gaat om een oudere man. Hij droeg een blauwe werkbroek en een zwart, blauw en oranje geblokt houthakkershirt. Hij reed op een fiets van het merk Mondia. Brandweer Cadzand heeft een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De brandweerkazerne moet zaterdag vanwege een tekort aan vrijwilligers sluiten. En die sluiting hangt al een tijdje in de lucht. De post zegt dat de veiligheidsregio de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de kazerne open te houden. En vandaag wordt een datum voor het kort geding verwacht. Waterschap Scheldestromen verbiedt vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen in bijna heel Zeeland. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil te ver gezakt. Het waterschap wil voorkomen dat de natuur onherstelbare schade oploopt. Alleen gebieden met aanvoer van zoet water, zoals Tolen en Sint-Philipsland, zijn uitgezonderd. En het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater. Het weer in Zeeland zonnig en boven de 30 graden. De temperaturen lopen bij een zwakke wind uit het zuiden verderop. Later vandaag wordt het 32 tot 35 graden. Aan de kust wat verkoeling door een zeewind. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie met filemeldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hogerheide. Staat een file van 7 kilometer. Houdt rekening met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Daar staat een file van 4 kilometer. Ook zo'n kwartier vertraging. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. Een file van 5 kilometer. Houdt rekening met 12 minuten extra reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Ik was een paar maanden geleden in Griekenland op zo'n Grieks eiland. Ik lag daar aan een zwembadje en er was wat muziek op de achtergrond. En toen kwam dit liedje dus voorbij, maar wel in een soort lounge remix-achtige versie. U10 Sharp bij Omroep Zeeland. Dus ook wel best wel een grote hit buiten Nederland, zou je kunnen zeggen, dat ze dat in Griekenland herkennen. Welke plaat is dit? Nou, dit is wel een van de meest populaire, succesvolle platen ever.

Paul Collins and You Can't Hurry Love. Welk liedje is dit ook alweer? Nou, dat ga ik je vertellen. Het is Gauthier en Kimbra and Somebody That I Used to Know. En het gitaarpingeltje, het gitaarintro, dat hebben ze van een liedje uit 1967 van Luiz Bonfá uit Brazilië. Volgens mij vond hij dat allemaal best. Gauthier, dat is Wouter Wally de Bakker. En zangeres Kimbra komt uit Nieuw-Zeeland. Een van de grootste hits aller tijden. Somebody That I Used to Know.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
17: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
16: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog.
17: Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras.
24: Maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras.

0: Goedemiddag on the radio. You Got It van Roy Orbison, zijn allerlaatste grote hit. En vandaag jarig, 73 geworden, is de zanger van de band Rush. En die hebben een liedje dat heet The Spirit of Radio.
1: For the words of the prophets were written on the studio wall.
0: Heel apart stemgeluid heeft die Geddy Lee.

Zullen we even kijken wie er nog meer jarig is vandaag. De vrouw van Bruce Springsteen, Patti Schialfa, viert vandaag haar verjaardag. Zij is 73 geworden. En het is de geboortedag van Mama Cass, van de mama's en de papa's. Zij overleed op slechts 32-jarige leeftijd in 1974. Ze werd op deze datum dus geboren. En zij zong mee met de hits als California Dreaming en Monday Monday van de mama's en de papa's.

Papadua Jazz, de Frank Cunemundo Trio en Feeling Good. Het is vandaag de 29e juli en op deze datum was het eerste optreden van de band Cream. En dat was in Manchester. En die band die bestond uit drie topmuzikanten: Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Een zeer invloedrijke band. Je kent ze waarschijnlijk ook van het liedje White Room. De Doors bereikte de nummer 1 positie in Amerika 59 jaar geleden met Light My Fire. En het liedje duurde bijna 7 minuten, maar voor de single, voor de hitparade, werd een ingekorte versie uitgebracht. En op nummer 1 in Engeland op deze datum in 1972 stond Gilbert O'Sullivan met het liedje Alone Again Naturally. En de melodie was de basis voor Toen was geluk heel gewoon van Gerard Cox.

Davin en Michelle met Skyward, die hebben we al een tijdje niet meer gehoord in de muziekmiddag. Het werd weer eens tijd. En dit staat op het legendarische album Live uit 1975 van Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Bij een ongeluk gisteravond in Oostburg is een fietser gewond geraakt en de politie weet nog niet wie hij is. De man werd gewond aangetroffen op de Brede Straat en was niet bij kennis. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en nu plaatst de politie een oproep om zijn identiteit te achterhalen. Het gaat om een oudere man. Hij droeg een blauwe werkbroek en een zwart-blauw en oranje geblokt houthakkershirt. Hij reed op een fiets van het merk Mondia. In de binnenstad van Terneuzen mag de bouw van 2 woonblokken met maximaal 77 appartementen en een hotel met 100 kamers doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en van een ander hotel van tafel geveegd. Door dat besluit zijn de plannen voor de bouw in de Noordstraat en omgeving definitief. De 61-jarige man uit Nieuwerkerk die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bijna 2 weken geleden, ook bij Nieuwerkerk, reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Hij mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De man bestuurde een tractor met aanhanger en kwam in botsing met een scooterrijder. De 17-jarige jongen overleed. De brandweer Cadzand heeft een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De brandweerkazerne moet zaterdag sluiten vanwege een tekort aan vrijwilligers. Die sluiting hangt al een tijdje in de lucht. De post zegt dat de veiligheidsregio de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de kazerne open te houden. Het weer in Zeeland zonnig. De temperaturen lopen bij een zwakke wind uit het zuiden verder op. Het wordt 32 tot 35 graden. Aan de kust iets verkoeling door een zeewind. Morgen wat minder warm. 23 tot 27 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Dijk.

De laatste single onder de naam Miami Sound Machine. En daarna zou het Gloria Estefan en de Miami Sound Machine worden. 1, 2, 3, een muzikaal telraam op jouw radio bij Omroep Zeeland. En dit is een smeltkroes van...

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv.

Metallica. Hij brengt onder zoveel tijd weer nieuwe muziek uit. Maar dat wordt toch door het grote publiek wel over het hoofd gezien, helaas. We kennen hem vooral van deze Relax, Take It Easy en Grace Kelly. Speciaal voor de bioscoopfilm Devil's Wear Prada 2 werd dit geschreven. Shanna Spyro, Material Lover.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, nee.
15: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Het is woensdagmiddag. Misschien geniet je van je vakantie, je vrije middag. Of ben je hard aan het werk, maar aan de muziek zal het niet liggen in de muziekmiddag. Paul Young en Love of the Common People. Straks een medley van Wings, muziek uit Zeeland en ook Anastasia. En Miles Smith is ook weer van de partij.

0: prachtig van de gelijknamige plaat. Band on the Run, Wings.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dus muziek uit Zonnemeren, want daar komt de voorman van de band Vos vandaan, René Geelhoed. En het liedje heet, heel toepasselijk, Zeeland. Dit is Vos.

Anastasia en One Day in Your Life. Fans van Nick Kershaw hebben jarenlang gespeculeerd over de tekst van The Riddle. Want dat moest ook wel een raadsel zijn. En wat is dan de oplossing van het raadsel? Nou, Nick Kershaw heeft uiteindelijk jaren later verteld: maak je geen zorgen, maak je niet druk. De tekst is totale onzin.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijk ongeluk bij Terholen werd eerder die dag 3 keer betrapt op een snelheidsovertreding en de week daarvoor 17 keer. Ook reed hij in een auto met kapotte stuurbekrachtiging. Dat blijkt uit de toelichting van de raadkamer van de rechtbank op de verlenging van zijn voorarrest gisteren. Op de telefoon van de verdachte zijn meerdere filmpjes gevonden waarop te zien is dat hij zijn snelheidsmeter filmt terwijl hij veel te hard reed. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Brande uit Axel om het leven. Zij waren met een groep op weg naar schoolkamp. In Oostburg is gisteravond een gewonde fietser aangetroffen en de politie weet nog niet wie hij is. De man is mogelijk gevallen op de Brede Straat en was niet bij kennis. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en nu plaatst de politie een oproep om zijn identiteit te achterhalen. Het gaat om een oudere man. Hij droeg een blauwe werkbroek en een zwart, blauw en oranje geblokt houthakkershirt. Hij reed op een fiets van het merk Mondia. In de binnenstad van Terneuzen mag de bouw van 2 woonblokken... met maximaal 77 appartementen en een hotel met 100 kamers doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en een ander hotel van tafel geveegd. Door dat besluit zijn de plannen voor de bouw in de Noordstraat en omgeving definitief. En tegen een 55-jarige man uit Capelle is 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk geëist voor stalking. Hij kwam volgens het Openbaar Ministerie bijna 3 maanden lang dagelijks langslopen in de straat van zijn oude overbuurvrouw en parkeerde er zijn auto, terwijl hij daar niet hoefde te zijn. En dat gebeurde allemaal vanaf de dag dat een eerder contactverbod van 5 jaar dat de man had gekregen afliep. Het weer in Zeeland. Veel zon en weinig wind. Het is 32 tot 35 graden. Aan de waterkant zorgt de zeewind voor een beetje verkoeling. Morgen met 23 tot 27 graden minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.
2: Omroep Zeeland. I told myself life is short.

Olita Adams, haar stem raakt mij altijd. Prachtig hoor. Window of Hope. En ook Chef Special daarvoor met Love of My Life. Ja, we zijn begonnen aan het laatste half uurtje van de muziekmiddag van deze woensdagmiddag. Zometeen Nick Schilder, maar is Miley Cyrus. Echt hulp van Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Secrets

uit de film Zootropolis 2, Shakira, bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis, is er weer straks na vieren bij Omroep Zeeland met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten, een belletje met een Zeeuw, woonachtig in het buitenland. En vanaf 17:30 natuurlijk weer. Zegt u het maar, bel voor het onderwerp van deze woensdag naar 0184 5x9 vanaf 17:30.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
4: Maak er een

0: tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer, zonnig, met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, het is 4:02 Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 3 plekken in onze regio sta je stil. Dat is onder andere het geval op de A16 Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 12 kilometer, daar bijna 25 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook die is daar dicht. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor de Drechttunnel. 2 kilometer, 10 minuten. Komt door een te hoog voertuig. De weg is daarom even afgesloten. En ook op de A17, daar sta je stil. Dat is Roosendaal in de richting van Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer. Daar is je vertraging 20 minuten.
10: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
11: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
12: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
11: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
13: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes en dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
14: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Kom je ook?
0: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
20: Omroep Zeeland.
9: De brandweer van Kaltzand spant een kort geding aan tegen de veiligheidsregio Zeeland. Waarom ze dat doen, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de man die meerdere keren een geldautomaat van Geldmaat in Middelburg vernield zou hebben. En we reizen zometeen af. Volgens mij is ze weer terug in Ierland. Eveline Dingemansen, onze ziel in het buitenland. Haar verhaal hoor je hier uiteraard zometeen. Bijna 6 minuten over 4. Goed dat je luistert. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. En muziek van Sam Mieu.

0: Samia hoorde je en Morning hier bij Omroep Zeeland. De brandweer van Cadzand spant een kort geding aan tegen de veiligheidsregio Zeeland. De brandweer verwijt de VRZ dat er te weinig is gedaan om de post die moet sluiten open te houden. Kees van Lambogen van de brandweer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zeggen, daarmee heeft de veiligheidsregio de wet overtreden.
1: Nou, niet met het niets doen natuurlijk, maar wel dat wij 3 jaar geleden in overleg hebben gehad met de regionaal commandant van Doesburg en de burgemeester van Sluis, mevrouw Overmuur. Daarbij is heel duidelijk uitgesproken dat de post Brand in Cadzand niet dicht kan. En dat er alles aan gedaan zou moeten worden om die post open te houden. Dan hebben ze er 3 jaar helemaal niets aan gedaan. En vervolgens kondigen ze dan sluiting aan. Maar ja, dan ontstaat een enorm gat aan de westkust. Waarbij inderdaad de opkomsttijden van de brandweer gaan bovenwettelijk. Hè. Sowieso de ruimte die ze wettelijk willen pakken mag al niet. Mm-hmm. En dan gaat het nog een keertje bovenwettelijk. Dat is natuurlijk niet toegestaan.
0: Nee, de VRZ die noemt open blijven onveilig. Jullie zeggen sluiten is onveilig. Waar zit dan het verschil in?
1: Nou, zij vinden dat als je met te weinig mensen bent, dat de druk dan te hoog is. Goed, voor mij kunnen we heel goed voor onszelf zorgen, hoeven zij niet te doen. Maar ze hadden dat zelf kunnen voorkomen door hun afspraken na te komen en de hulp te bieden die ze toegezegd hebben. En dat hebben ze niet gedaan. Dan kan je schermen met twee doosjes flyers en een spandoek wat je gebracht hebt. Nou, als dat de hulp is die je wilde bieden, daar worden geen vrijwilligers die dan aankloppen. De situatie hebben ze zelf gecreëerd.
0: Nu is dat kort geding daar. Wat is jullie doel daarmee?
1: We hebben in eerste instantie die sluiting laten schorsen. Dat inderdaad dan dat die voorlopig open blijft. En dan een bodemprocedure starten om die sluiting helemaal van tafel te krijgen.
0: Ja, want die sluiting die is al vrij snel natuurlijk.
1: Ja, precies. Die is nu zaterdag natuurlijk al. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè. Ook voor het personeel is verder nog helemaal niks bekend, niks geregeld. Hè. Dat betekent dat financieel worden de medewerkers afgekocht. De achtervang, beroepsziekte, PT6, er is niets. Hè. Het enige wat ze kunnen mailen is dat ze de brandweer komen ophalen. Maar er is helemaal niets bekend. Dus ook daar laat het weer afweten. Heel slordig.
0: Maar als jullie dan die datum eigenlijk naar achteren willen halen, dus die sluiting willen voorkomen, wat moet er dan in die maanden daarna, wat moet er veranderen?
1: Terug naar de afsprakentafel waar we begonnen zijn en de afspraken nakomen. Uiteindelijk hebben wij zelf natuurlijk het initiatief genomen om mensen te gaan werven. Succesvol. We hadden ook nog mensen op de lijst staan om verder in gesprek mee te gaan na het recreatieseizoen. Er is inderdaad gewoon voldoende potentie om daar een goede brandpost op peil te houden. Als je niks doet, alleen maar naar cijfertjes wijst,

0: of cijfertjes verdraaid. Ja, dat ga ik niet meer oplossen.
1: Er is eigenlijk al een datum voor dat kort geding.
0: Ja, 17 augustus om 10:30 bij de rechtbank in Middelburg zal de procedure zijn.
1: Oké, en dan is het dan dus vrij snel wat ik zeg zaterdag, de dag dat de post dicht moet gaan sluiten.
0: Ja.
1: Hoe is daar nu de sfeer?
0: Nou, bij de post zelf tot op het bot gemotiveerd. We hebben echt een hele fijne club mensen die eigenlijk in alles constant gemotiveerd is geweest en blijft. Ook inderdaad in gaat vooral kijken van wat kan wel, niet blijven hangen en van wat kan niet. Dus de onderlinge samenhang is gewoon echt heel groot. En ja, dat zal ook zeker zo blijven. En kijk, hoe kleiner de club, hoe groter de binding. Hoe groter de club, hoe minder dat misschien is. Maar die sociale samenhang is echt gruwelijk sterk.
1: Oké, maar begin augustus gaat het er dus over in de rechtbank van Middelburg. Dank eventjes voor dit moment, Kees van Lambach van de Brandweer.

0: Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want. Nou, van John Travolta naar onze eigen John Travolta, onze weerman John Haviga. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, ja.
0: De opdate dag van de week, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Het is een echt onvervalste tropische dag geworden. Met een maximumtemperatuur overal in de provincie wel boven de 30 graden. Uiteindelijk is het inderdaad 35 graden geworden in het oosten, wat verder landinwaarts. 35,2 Westdorpen. Woensdrecht heeft 35,1 gehaald. En Vlissingen kwam tot 33 graden. En nu begint wel een klein beetje die zeewind ook wel af en toe een beetje al op te komen. Het is natuurlijk heel licht, want de wind die was vandaag zwak. Dus met een luchtvochtigheid op dit moment van 30% is het op zich nog wel te doen. Want het is niet zo heel benauwd, moet ik zeggen. Maar ja, als je vol in de zon staat, dan is het natuurlijk wel... Je merkt echt wel dat het snikheet is op dit moment.
0: Ja, maar wat ik zeg, de warmste dag van de week, morgen wordt het wat koeler.
1: Dat klopt inderdaad. Het wordt morgen geen copy-paste van vandaag. Vanavond wel, is het nog lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht dan onder de 25 graden. En die komt uiteindelijk te liggen tussen 18 en 22 graden. Een zwakke wind die al een beetje naar het zuidwesten tot westen draait. En morgen neemt die wind wat toe. En die wordt matig uit een westelijke tot soms noordwestelijke richting. Er is een afwisseling van bewolking en zon. Dus het is ook niet meer alleen maar zon zoals vandaag het geval was. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur dus inderdaad wat moet inleveren. De maximumtemperatuur die komt morgen te liggen tussen 23 en 27, misschien 28 in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is al een stuk minder dan vandaag. En de vrijdag, dan draait die wind naar het noorden en die wordt zeker in ieder geval matig, misschien af en toe vrij krachtig. Ja, dat doet natuurlijk, dat scheelt een slok op de borrel, want dan leeft de temperatuur nog weer wat in en dan wordt het 22 tot 26 graden. Allemaal natuurlijk prima temperatuur, maar niet meer zo heet als vandaag en ook niet meer tropisch. Dus een hittegolf mogen we het zeker niet noemen. En als we kijken naar het weekend, dan zien we wel dat het weer wat zonniger wordt. Krijgen de temperaturen ook weer wat meer gelegenheid om op te lopen. Zaterdag gemiddeld 25 en zondag wordt het dan 27 graden.
0: Oké, John Haviga, dankjewel. Kijken op de weg met 3 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A16 Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 9 kilometer. Ruim 20 minuten daar, dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op, diezelfde A16, maar dan van Rotterdam dus naar Breda voor Dordrecht Centrum, 8 kilometer, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer. Daar bijna 20 minuten op dit moment. En dat was hem eigenlijk. Voor de rest kun je doorrijden, gelukkig.

0: Mr. Know-it-all. Ja, Spanje en Frankrijk houden het hart vast. Sinds vanmiddag 12 uur is daar een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. En dat is geen goed nieuws voor de bosbranden, die nu redelijk onder controle zijn, zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, laait het weer op. Deze correspondent van de NOS legt uit hoe het ziet.
1: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook Marokko, Algerije en Tunesië. Daar zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle te zijn. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie, bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport.
2: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
0: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is geweest. Ja, vorig jaar pakte de toen nog 86-jarige Frans van Beers uit Bokstel ongelooflijk knap de WK-titel powerliften in zijn klasse. Het zijn hele zware gewichten die je tilt zoals je in de sportschool doet. Maar het was nog niet genoeg, want Frans gaat nu als 87-jarige naar Amerika voor het volgende WK. Maar hoe is hij eigenlijk in deze sport gerold? Nou, Frans die ging een keertje mee met zijn vrouw naar de sportschool, vertelde hij aan Omroep Brabant.
3: Maar ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zei hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zou het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen.
0: Nou, in Korea had hij zijn eerste WK en in Amerika zou hij in november zijn titel gaan verdedigen. 87-jarige leeftijd. Bizar verhaal hoor je hier bij Omroep Zeeland. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Heeft Stefan Daner voor je. Dit is muziek van Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia.

0: hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 4:30. Stefan Daan is er zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En Eveline Dingemans, onze Zeeuw in het buitenland, die breekt haar benen inmiddels over de toeristen. Want een lang vakantieweekend is daar volgens mij gepland. De details heeft ze zometeen voor ons, na 4:30.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. Spectaculaire aanbiedingen bij
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijk ongeluk bij Terholen werd eerder die dag 3 keer betrapt op een snelheidsovertreding en de week daarvoor 17 keer. Ook reed hij in een auto met kapotte stuurbekrachtiging. Dat blijkt uit de toelichting van de raadkamer van de rechtbank op de verlenging van zijn voorarrest gisteren. Op de telefoon van de verdachte zijn meerdere filmpjes gevonden waarop te zien is dat hij zijn snelheidsmeter filmt terwijl hij veel te hard reed. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Baranda uit Axel om het leven. Zij waren met hun groep op weg naar schoolkamp. De gemeente Schouwduiveland heeft een loonbedrijf opgedragen te stoppen met het oppompen van water uit een sloot. Langs de Lange Blokweg haalt het bedrijf water uit een sloot. Waarom is onduidelijk. Medewerkers van de gemeente zien er nu op toe dat het water terug in de sloot wordt gepompt, zodat het water op peil blijft. Vanwege de droogte verbiedt het waterschap vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen. Tegen een 55-jarige man uit Capelle is 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk geëist voor stalking. Hij kwam volgens het Openbaar Ministerie bijna 3 maanden lang dagelijks langslopen in de straat van zijn oude overbuurvrouw en parkeerde er zijn auto, terwijl hij daar niet hoefde te zijn. Dat gebeurde allemaal vanaf de dag dat een eerder contactverbod van 5 jaar dat de man had gekregen afliep. Het weer in Zeeland, veel zon en weinig wind. Het is 32 tot 35 graden. Aan de waterkant zorgt de zeewind voor een beetje verkoeling. Morgen met 23 tot 27 graden minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. 3 vertragingen gemeld. De eerste op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 8 kilometer. Bijna 25 minuten vertraging daar. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op in de richting van Breda op die A16. Voor Dordrecht Centrum nog eens 7 kilometer. 10 minuten moet je daar optellen bij je reistijd. En de A17 Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Bijna 25 minuten is je vertraging daar.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: en Freek, en ken je dat gevoel? We gaan naar Ierland, we gaan naar Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland. Eveline, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag.
0: Eerste vraag die bij mij is blijven hangen van een paar weken geleden. Er wordt druk gewerkt aan het terras. Er is tussendoor een beetje dat het in de zomer gebeurt. De hot tub moest onder andere toch eventjes wijken daarvoor. Hoe staan jullie mee eigenlijk?
1: Klopt. Nou, we zijn alle verwegen nu.
0: Kijk.
1: Ja, dat ging ook allemaal niet zo snel. Want ja, dat ging allemaal een beetje tussendoor.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat schiet dan ook eventjes niet op. Hè. Maar goed, het is droog en het is lekker weer. Dus als het tijd, dan hem eventjes aan de slag.
0: Nou, precies. En tegen de tijd dat het af is, dan is het herfst. En dan ga je het wel lekker de Indian Summer in, hè, zo noemen ze het toch?
1: Ja, dat is het ook. Nee, want dat is hier. Het was vorig jaar trouwens ook zo. Toen was het eigenlijk tot diep in oktober hartstikke mooi weer.
0: Nou, daarom. Dus je kunt in september, oktober nog lekker in de hot tub gaan zitten op dat nieuwe terras.
1: Ja, natuurlijk, allicht.
0: Daarom. Hey, jij struikelt over de toeristen volgens mij daar, hè?
1: Och, het is verschrikkelijk op het moment. Er is een bank holiday weekend 2. Dat is altijd eigenlijk niet iedere maand, toch? Het is, ik denk al er 7 maanden zien dat we bank holiday weekend hebben.
0: Maar wat is dat precies?
1: Dan is iedereen 's maandags ook free.
0: Oh.
1: Ja, dat is dan het bank holiday weekend. Het is ooit van zijn leven in het leven door de bank.
0: Vervelend idee, zeg.
1: De precieze reden weet ik er ook niet van, maar ik denk dat het komt omdat de mensen tart was hun werk of zo.
0: Dat is iets, ja. Oh, maar lekker zeg. Oké, maar dat was dus afgelopen weekend, waardoor het gewoon lekker druk is daar.
1: Nee, dat is komend weekend.
0: Oh, komend weekend.
1: Dat is komend weekend, ja. En dat is meestal de eerste zondag van de maand. En dat is zondag, ja.
0: Precies, ja. Maar,
1: dan is het hier zo druk, dat is godverschrikkelijk. Er zijn ook weer allerlei festivals in de weren. En ik was er net nog even in de stad, want ik ging nu om de boodschap, maar ik zei, ik ga niet meer naar de stad. Nee, doe ik niet mee. Dan kom je er niet meer heen of eruit.
0: Nee, dat kan me ook wel voorstellen ergens. Maar je hebt dat toch sowieso volgens mij niet zo op festivals, hè?
1: Nee. Nee, ik ben niet zo'n festivalhanger.
0: Wat vind je dan wel leuk om naartoe te gaan eigenlijk?
1: Wat ik wel leuk vind om naartoe te gaan?
0: Ja.
1: Voornamelijk als winter is heerlijk in het strand. Lange wandeling mee doen. En dat vind ik heerlijk. En dan kom je ook niemand tegen. Ook fijn. En om naartoe te heen, ja, ik zit zo graag thuis. Dat is, ik geloof dat mijn probleem een beetje is.
0: Ja, maar het is voor mij geen probleem, want jullie hebben een heel fijn thuis. En ja, als je daar niet weg hoeft, ja, waarom zou je dan weggaan, toch?
1: Ja, ik hoef ook maar één keer in de week om de boodschappen naar dat test. Maar ik heb waar zei dat ik naar haar ging holven. Maar ik zei, ja, dan moet ik toch door de stad. En daar heb ik weinig zin in, met die drukte.
0: Dus je twijfelt eigenlijk of je het gaat doen?
1: Ja, dat twijfel ik eigenlijk een beetje aan. Maar ja, anders zou ik ook helemaal omrien. En dat kan ook waar Odenny van. Ja, maar ja, dan ben je helemaal een kwartier langer bezig.
0: Nou ja, ach, als dat het is.
1: We zullen het allemaal morgen nog maar even zien wat het uitpakt.
0: Daarom. Hey, één dingetje nog. Want we zien overal in Europa de enorme droogte natuurlijk. Bosbranden en dat soort zaken. Dat gaat in Ierland allemaal nog goed?
1: Nee, het is hier ook hartstikke droog. En er zijn diverse natuurbranden geweest, ook in de Wicklow Mountains. Dat is dan hier in de buurt. En het was van de week ik weer eigenlijk wakker. Van dat ik zei van Getver, het truc naar rook. En dat was ook inderdaad het geval. Want hier in de buurt was ook een heel veld in vlammen op en heen. Dus ja, het is gewoon echt ijselijk droog ook.
0: Maar maak je je zorgen dat het dichter bij huis nog komt?
1: Nou, ja goed, hier kunnen ze het nogal goed onder controle houden. Het is in ieder geval niet zo droog als dat het in Frankrijk en Spanje zo is. Maar dat is de hele mille. Geweldig, maar het is hier natuurlijk ook niet zo warm.
0: Wat het is nu? Hoe warm ongeveer?
1: Nou, die kat hier achter nu zo'n 22 graden. Is gewoon lekker weer.
0: Ja, dat is prima natuurlijk. Ja, maar een beetje regen is welkom.
1: Nou, goh, is er een driespetterse regen, denk ik.
0: Zo, nou ja.
1: en een beetje miezerd. Dus de boel was wel wat nattig. Maar ja, het mocht gewoon 40 mm regenen om die droogte op te lossen. En dat liefst niet in één bui. Nou. Maar een hele nacht bijvoorbeeld.
0: Het zou heerlijk zijn. Nou, laten we het hopen dan inderdaad. Hou jij voor ons allemaal in de gaten natuurlijk. In Ierland, Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland daar. Geniet van de week. Sterkte met al die toeristen.
1: Ja, dat is goed. Ik zal mijn best doen.
0: Tot volgende week. Dag.
1: Dag.

Chicago hoorde je een hard to say, I'm sorry. 4:15 is het. Over 3 kwartier een nieuwe editie van Zegt u het maar, waarin het gaat over de droogte. Dat heeft nu zelfs het gevolg dat er een uitzonderlijk verbod komt op het onttrekken van water uit sloten en kreken in het grootste deel van de provincie. Dat verbod wordt dan ingesteld door het waterschap. Want het beschikbare water, dat is hard nodig om verdere schade aan natuur en de waterkwaliteit te voorkomen. Maar wat doe jij zelf eigenlijk om water te besparen? Ben je daarmee bezig met deze droogte? Sproei je de tuin bijvoorbeeld niet? Vul je het zwembad maar 1 keer en daarna helemaal niet meer? Ik ben benieuwd wat jij doet tegen die droogte en met je waterverbruik, hoe je daarmee omgaat. Laat het weten. Zometeen om 5:30 praten we daarover verder. Inzicht u het maar.

0: Je luistert naar Zeeland komt thuis op woensdagmiddag met Douwe Bob. This world is our home. Het Openbaar Ministerie dat eist TBS met dwangverpleging tegen een man die meerdere keren een geldautomaat van Geldmaat in Middelburg vernield zou hebben. Ook zou hij bakstenen hebben gegooid tegen panden van banken en de gemeente. Verslaggever Mirjam van Wouwen die was bij de zitting aanwezig vandaag bij de rechtbank in Middelburg. Mirjam, laten we eerst even naar de verdachte gaan. Wat voor iemand is dat?
1: Ja, hij was 33, is 33. Hij is dakloos, dat was hij toen ook, ten tijde van de gebeurtenissen. Maar dat zag je eigenlijk niet. Hij zag er gewoon sportief uit en fris en hij was welbespraakt. Hij praatte heel veel. Hij onderbrak ook regelmatig de rechters of de officier. En hij sprak zichzelf ook wel tegen, maar het was niet dat hij allemaal wartaal uitsloeg. Dat niet, maar hij was wel veel aan het woord.
0: Laten we naar die verdenkingen gaan, want heeft hij alles bekend?
1: Nou, nee, hij zegt aan de ene kant, ik ben onschuldig. Hij de hele tijd, dat kwam steeds terug, nee, ik ben onschuldig, ik ben totaal onschuldig. Maar hij legde wel uit wat er gebeurd was en dan kwamen ook die bakstenen en die vernielingen toch ook wel aan de orde af en toe. Maar hij vertelde dat het had eigenlijk allemaal met geld te maken. Hij was dakloos, hij sliep op straat. Hij had honger, was uitgeput, hij had geen geld. En hij was op zoek naar geld, hij wilde een lening afsluiten. En daardoor kwam hij dus bij Geldmaat terecht, bij banken terecht. En dan vroeg hij een krediet aan en dan werd hij weggestuurd. Want je kan niet zomaar geld lenen.
0: Nee.
1: En dan uit boosheid, uit frustratie gooide hij dan bijvoorbeeld bakstenen tegen de gevels of vernielde de geldautomaten die hier staan. Bij de Rabobank in Middelburg had hij zo'n iPad die voor de klanten te gebruiken zijn losgerukt en meegenomen. Maar hij kon zichzelf dat allemaal niet meer zo goed herinneren, maar dat was wel wat er achter zat.
0: Ja, maar het had wel als gevolg dat Geldmaat bijvoorbeeld in Middelburg zelfs een poosje dicht is geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja, want dat is zo'n onbemande winkel, hè, op de markt in Middelburg met geldautomaten. En nou, dat ding dat bleef maar vernield worden. Dat duurde weken achter elkaar. Dat gebeurde bijna dagelijks. Dat is een keer besmeurd met yoghurt, met een kettingslot. Er is op de noodknop gedrukt. En zij waren er klaar mee. Dus ze hebben gezegd, die winkel blijft dicht. Totdat degene die dit doet, wordt gepakt. Nou ja, en dat was dus de verdachte van vandaag. Toen is de winkel weer open gegaan nadat hij werd gearresteerd.
0: Nou, je zei net al, Mirjam, hij was wel bespraakt. Hij vertelde veel in de rechtbank vandaag. Wat heeft hij nog meer verteld?
1: Ja, hij vertelde over het leven op straat. En ik moet zeggen, dat maakt ook echt wel indruk, hoor. En hij zei bijvoorbeeld, zo maar tussendoor, maar die heb ik genoteerd. Je moet heel veel geluk hebben in het leven. Je moet gewoon heel veel geluk hebben. En het kan je tot waanzin drijven als dingen niet lukken. Zei hij bijvoorbeeld. En hij zei ook over het leven op straat. Je hebt niets wat er echt toe doet. Je weet helemaal niet op wie je kan rekenen. En er is ook niks dat je in gang kan zetten zodat je leven weer normaal wordt. Dus er zat ook wel echt veel wanhoop en moedeloosheid in. Dat kwam wel duidelijk naar voren.
0: Ja, laten we dan naar die eis kijken. Het OM dat eist TBS met dwangverpleging. Waarom?
1: Ja, hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Wilde niet meewerken aan de gesprekken, maar ze hebben hem 6 weken geobserveerd en geconstateerd dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ten tijde van die feiten zat hij in een psychose. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat hem dat niet te verwijten valt. Dat hij daar niks aan kon doen. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier zei, hij heeft inderdaad wel ook hulp nodig. Maar er zijn ook strafbare feiten gepleegd tegen mensen, echt niet willekeurig, maar echt tegen mensen die hem in de weg zaten. Dus er zijn al meerdere dingen geprobeerd qua hulpverlening. Hij heeft ook een strafblad. Dus het is al vaker fout gegaan. En zij zei, ja, we zijn gewoon toe aan de volgende stap. En dat is opname in een gesloten TBS-kliniek.
0: Wat zei de advocaat eigenlijk van de man?
1: Ja, zij vindt het te ingrijpend. De man zelf ook. Die heeft dat ook meerdere keren gezegd. Hij wil niet naar een TBS-kliniek. Hij wil naar Immerges. Hij heeft daar vaker gezeten in behandeling. Dat was succesvol. En dat was eigenlijk wat hij zelf wilde. Dichtbij, ook bij zijn moeder in de buurt. Hij kende de mensen daar. En het was vorige keer goed gegaan, dus dat wellicht nu weer. Maar dat vond de officier van justitie eigenlijk te licht in dit geval. En we zullen horen wat de rechtbank ervan vindt. Die beslist. En over 2 weken wordt er uitspraak gedaan.
0: Oké, Mirjam, dankjewel.

0: Sabrina Carpenter hoorde je en Please, Please, Please hier bij Omroep Zeeland. Er zijn meer feiten bekend over de verdachte van het ongeluk bij Ter Holen. Hij reed op de dag van het ongeluk 3 keer te hard en in de week voor het ongeluk zelfs op 17 verschillende plekken te hard. Meer zometeen in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over ballonvaart. Want hoe veilig zijn die nou eigenlijk? En wie water uit de sloot, kreek of een andere waterloop wil halen, mag dat vanaf morgen op heel veel plekken in Zeeland niet meer doen. Hoe dat zit en sowieso praten we verder over die droogte. Doen we allemaal na 5 uur in Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16, daar sta je stil. Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 7 kilometer, 20 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de rechterrijstrook die is daar afgesloten. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht. 8 kilometer, daar 10 minuten. En de A17, Rozenaal richting Dordrecht voor Knoop het Klaverpolder. 2 kilometer. Die vertraging is er iets minder dan een kwartier.
10: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterrenslot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Hij reed op de dag zelf van het ongeluk al 3 keer te hard. In de week voor het ongeluk 17 keer op verschillende plekken. De verdachte van het ongeluk bij Ter Hole, daar gaat het over. En meer details hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. Wie water uit een sloot, een kreek of een andere waterloop wil halen, mag dat vanaf morgen op veel plekken in Zeeland niet meer doen. Wordt een onttrekkingsverbod ingesteld. En hoe veilig is nou eigenlijk een ballonvaart? Dat is zometeen hier in Zeeland komt thuis. Een hele goede middag, 5 minuten over 5. Gisteren werd besloten dat de 20-jarige verdachte van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 schoolkinderen en hun juf overleden, nog 2 maanden vast blijft zitten. Vandaag werd duidelijk waarom die beslissing is genomen. Door persrechter Suzanne Tempel.
28: Het is een enorm verdrietige en heftige zaak. En de omstandigheden, ja, lees ik daar wat meer over.
29: Ja, want in de omstandigheden staat onder andere dat hij op de hoogte was van het feit dat stuurbekrachtiging niet functioneerde. En dat hij op de dag zelf 3 overtredingen, verkeers- en snelheidsovertredingen had begaan. In de week vooraf ook nog diverse overtredingen.
28: Ja, het is als raadkamer, hè, zijn dit altijd hele treurige zaken om in te moeten beslissen. Omdat er zoveel belangen spelen, alleen al van de slachtoffers en de nabestaanden. En dan zie je eigenlijk, hè, waarom het belangrijk is dat je als raadkamer goed uitlegt waarom je tot je beslissing komt. En dan laten ze eigenlijk heel goed zien van ja, het is aan de ene kant een ongeluk. Maar aan de andere kant zien wij de verdenking van een aantal omstandigheden die maken dat wij er zwaar aan tillen.
29: Hij moet dus voorlopig sowieso 2 maanden langer vast blijven zitten. Maar de omstandigheden...
28: Heel goed zien van ja, het is aan de ene kant een ongeluk. Maar aan de andere kant zien wij de verdenking van een aantal omstandigheden die maken dat wij er zwaar aan tillen.

0: snelheidsovertredingen filmde. Dus daaruit blijkt ook dat hij echt wel eens te hard reed, vaker. En de snelheid is ook een van de verdenkingen van hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren. En dat is dan de snelheid, mogelijk ook een defect aan de auto waarvan hij wist en waarbij hij toch door bleef rijden. Al die dingen bij elkaar maken dan dat er genoeg verdenking is om hem langer vast te houden.
1: Want dus persrechter Suzanne Tempel in gesprek met onze rechtbankverslaggever Mark van Leijden. Wie water uit de sloot, een kreek of een andere waterloop wil halen, mag dat vanaf morgen op veel plekken in Zeeland niet meer doen. Want Waterschap Scheldestroom die stelt een onttrekkingsverbod in, omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte flink zijn gezakt.
2: Wim van Gorsel, u bent bestuurder bij Waterschap Scheldestromen. Waarom stelt het waterschap juist nu een onttrekkingsverbod in?
3: Ja, we zien dat het natuurlijk al heel lang heel erg droog is. We zijn dit jaar ook begonnen met een neerslagtekort, omdat het vorig jaar ook een heel erg droog jaar was. En op dit moment zitten we op een neerslagtekort in Zeeland van boven de 300 mm. En dat is echt gigantisch. We zitten eigenlijk in lijn met het droogste jaar ooit, 1976. En deze situatie is zo nijpend dat we, dat we toch gedwongen worden om deze maatregel te nemen.
2: U bent zelf boer. Ja. Welke gevolgen heeft het bijvoorbeeld voor boeren?
3: Nou ja, het gebrek aan water is natuurlijk gewoon dramatisch. Ik bedoel, een plant heeft gewoon water nodig, zoet water nodig om te groeien. En het gebrek aan voldoende water, dat raakt je toekomstbestendigheid van je bedrijf. En het is gewoon heel belangrijk dat daar aandacht voor is en aandacht voor blijft. Ook vanuit de landbouwsector zelf, maar ook wij als waterschap hebben daar een opdracht om te zorgen dat we daar faciliteren en kijken wat we kunnen doen. Maar ook partijen als Evidens, Rijkswaterstaat en de provincie, die moeten daar ook alle aandacht voor hebben. En de meesten hebben dat ook, maar het is gewoon wel deze situatie die we nu hebben, die benadrukt nog eens een keer hoe belangrijk het is dat je de beschikking hebt over zoet water als het gaat over de teelt van voedsel.
2: Wat gebeurt er met de Zeeuwse natuur en bodem als mensen toch water blijven onttrekken?
3: Dan hebben we problemen met de waterkwaliteit. Ik bedoel, je krijgt steeds minder water in de sloot. Daardoor wordt het warmer, we krijgen vissterfte. We hebben ook te maken met veeninklinking. Doordat de sloten droog komen te staan, hebben we geen natte bodem meer. Waardoor je dus te maken krijgt met veeninklinking. We hebben iedere druppel die er nog is, die hebben we gewoon heel hard nodig.
2: Hoe gaat het waterschap dit alles controleren of handhaven?
3: Nou ja, we gaan eigenlijk vanuit dat morgen gaat het verbod in. Dus dat vanaf morgen iedereen zich er gewoon netjes aan houdt. We controleren dat via de mensen die in de polder actief zijn. Maar ook online kunnen wij hier bij de pijlbeheerders in Middelburg kunnen zien wat er gebeurt met de pijlen. Dus als daar gekke dingen gebeuren of dingen veranderen, dan zullen we actie ondernemen. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat we dat niet hoeven te doen.
1: Verslaggever Adaya Unland hoorde je in gesprek met bestuurder Wim van Gorsel van het waterschap. Het waterschap verwacht dat het verbod langere tijd blijft gelden. Er is flink wat regen nodig om het watertekort aan te vullen. En over die droogte praten we verder om 17:30 in Zicht Huber. Ik ben heel benieuwd wat jij voor maatregelen neemt. Of misschien niet met je waterverbruik en alles rondom die droogte. Zometeen om 17:30 dus in Zicht Huber.

0: Damiano Davi, Tyler, Now Rogers, hoorde je Talk to Me hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5:15. En voor het weer gaan we naar John Havinga op toch wel de warmste dag van de week. Daar zijn we wel achter gekomen. Maar John, wat gaat er veranderen?
1: De wind die trekt iets aan en die wordt matig uit een westelijke tot noordwestelijke richting. En ook vrijdag zien we dan een matige noordenwind. Dat betekent dat de temperaturen morgen zo'n beetje komen te liggen rond de 25 graden. 23 tot 27 graden heb ik staan. En de vrijdag die lijkt daar wel een klein beetje op. Het is ook zo dat we te maken hebben met een afwisseling van bewolking en zon. Dus het is niet zo uitbundig zonnig als vandaag. En er is ook een hele kleine kans op een klein buitje op vrijdag. Maar dat mag niet heel veel naam hebben, dus stel daar niet heel veel van voor. Maar wees ook niet verrast als er net even een paar druppen vallen. En dan gaan we richting het weekend weer op naar een wat vrij zonnig, droog weekend met een wat hogere temperatuur. Dan gaan we van 25 op zaterdag naar zo'n 26 of 27 graden gemiddeld op zondag. Dus het is niet een regionale hittegolf waar we aan zijn begonnen. Het is echt deze dag die de heetste dag is van deze week.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Dus kijk op de weg, daar zijn 3 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A16, Breda richting Rotterdam, voor de Moerdijkbrug, 5 kilometer. Daar ruim een kwartier, dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is afgesloten. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda, voor Hendrik Ido Ambacht, 4 kilometer. Bijna een kwartier komt door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn daar dicht. En de A17, Roosendaal in de richting van Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. 10 minuten optellen daarbij je reistijd. 61-jarige man uit Nieuwekerk die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval half juli bij Nieuwekerk, reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Hij ging al eerder de fout in met het rijden onder invloed. Toch mag de verdachte de zaak in vrijheid afwachten. Verslaggever Mark van Leijden sprak met de persrechter van de rechtbank over deze zaak.
2: Persrechter Suzanne Tempel, waarvan wordt de 61-jarige man verdacht?
3: Nou, hij wordt in ieder geval verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het verlaten van de plaats van dat ongeval.
2: Maar de raadkamer van de rechtbank was ook bang voor herhaling, omdat de verdachte een strafverleden heeft met alcohol in het verkeer en rijden zonder rijbewijs.
3: Dat herhalingsgevaar, dat is een van de redenen, zoals die in de wet genoemd staan, waarvoor iemand in voorlopige hechtenis kan komen. En dat is wat de rechtbank van toepassing vindt in deze zaak, dat herhalingsgevaar. Maar vervolgens gaan ze dan kijken, ja, is er dan nog steeds, als je kijkt naar het belang van deze verdachte en het belang van het onderzoek, van de maatschappij, als je die tegen elkaar afweegt, is er dan een mogelijkheid om iemand te schorsen. En dat valt nu in het voordeel van deze verdachte uit. En dat is aan de ene kant omdat hij inderdaad grote belangen heeft. Hij heeft een eigen bedrijf. En je kunt je zomaar voorstellen dat niet alleen hij daarvan afhankelijk is voor een inkomen, maar misschien ook wel meer mensen. En aan de andere kant is juist dat herhalingsgevaar ook belangrijk. Want daarvan wordt dan nu gezegd, ja, er zijn eigenlijk voorwaarden op te stellen, dat als hij zich daaraan houdt, dan wordt het herhalingsgevaar zodanig klein dat dat aanvaardbaar is. Dat we vinden vanuit de raadkamer, zo zegt de raadkamer dat, dat deze verdachte op vrije voeten met die voorwaarden zijn rechtszaak verder mag afwachten.
2: Ja, in het verleden is het wel al vaker misgegaan. Is hij vaker de fout ingegaan. Hoe kunt u naast de voorwaarden dit controleren?
3: Nou, eigenlijk in die voorwaarden zit de controle. Dat is er één, is de reclassering. Die maakt afspraken met meneer in de zin van, er gaan gesprekken aan. Daarin worden dingen besproken als, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe ga je het voorkomen? Maar ook bijvoorbeeld een behandelverplichting. Hij moet in behandeling gaan en die behandeling is er juist op gericht dat de oorzaak van dat hij alcohol drinkt wordt aangepakt. Zodat hij ook echt stopt met dat alcohol drinken. En om dat vervolgens nog echt in de gaten te kunnen houden, heeft hij ook een alcoholverbod, wat gecontroleerd mag worden door de reclassering. En dat kunnen ze controleren door bijvoorbeeld zo'n blaastest, wat je als automobilist wel eens kan krijgen. Maar dat kan deze verdachte gewoon thuis op de bank krijgen. Maar ook een bloedonderzoek. Dus ook als hij echt vaker drinkt, dan komt dat ook uit bloedonderzoek.
0: De verdachte die wordt de komende tijd dus in de gaten gehouden door de reclassering om te kijken of hij niet nog eens de fout ingaat.
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Pasadena's en Tribute. Dit is Om op Zeeland op je woensdagmiddag. En denk eventjes aan een luchtballonvaart. Dan denk je aan doodse stilte. Dan denk je aan een mooi uitzicht. En dat is ook de belofte die je krijgt als je dat boekt natuurlijk. En nu het zomer is, dan zie je regelmatig in het Zeeuwse luchtruim zo'n luchtballon voorbij komen. En ongelukken, die gebeuren er weinig. Maar vorig jaar ging het wel goed mis. Bij de landing van een luchtballon in Friesland viel een dode en meerdere gewonden. De mand die kwam enkele keren hard op de grond terecht voordat de ballon definitief landde. Verslaggever Mirjam Kamermans die wilde wel eens ervaren hoe zo'n ballonvaart in zijn werk gaat en mocht mee met een van de jongste ballonvaarders van ons land, Wouter Verbist uit Vogelwaarde.
1: Zometeen voordat we gaan opstijgen wil ik jullie nog een keertje eigenlijk instrueren hoe wij zometeen gaan staan bij het opstijgen. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij het landen. Dus als je wel mag...
2: Wouter, hoe kan het in hemelsnaam dat jij 23 bent en dit werk al doet?
3: Het is met de paplepel ingegoten, dus ik weet eigenlijk niet beter. Dus vandaar dat het zo gelopen is.
2: Hoeveelste vaart is dit ongeveer, denk je?
3: Ik denk dat ik bijna mijn 1000ste vaart aantik, ja.
2: En is het nog elke keer een beetje spannend?
3: Gezonde spanning. Je komt op nieuwe mensen tegen, altijd nieuwe situaties. Je leert heel veel elke vaart. Je komt op andere plekken terecht, dus het is altijd een werkelijk avontuur.
2: En wat zou je nou willen zeggen tegen mensen die zoiets hebben... Ja, in zo'n mandje en een beetje een stukje stof de lucht in... Mij niet gezien.
3: Het is super veilig. Ballonnen worden elk jaar gekeurd. Wij zelf worden ook elke 2 jaar gecontroleerd. Dus ballonvaren is meer dan veilig. Dus ik zou zeggen, kom het een keer proberen.
2: Hebben jullie zelf wel eens ongelukjes of bijna ongelukjes meegemaakt?
3: Nee hoor, zeker niet. Nee, we zijn heel erg veiligheid georiënteerd. Zoals iedereen in de sector. Ballonvaren is logisch. Het is niet net zoals een vliegtuig dat er veel draaiende onderdelen zijn. Ballonvaren is smooth. We gaan alleen met mooi weer weg. Waardoor dat ballonvaren heel veilig is. En daardoor we ook nog nooit iets mee hebben gemaakt.
2: Mevrouw, hoe vindt u het in de luchtballon?
4: Heel fijn. Heel fijn. Heel stil. Ja, het is hier mooi.
2: En vond u het spannend van tevoren?
4: Ja, zeker en vast. Ik heb een beetje hoogtevrees, dus ik had vooral wel schrik om te zien wat dat gaf. Maar het is al bij al goed meegevallen.
2: En u, hoe zit dat bij u?
5: Heel leuk. Ik keek er al lang naar uit om eens mee te varen. Ik vind het heel leuk.
2: En vond u het spannend vooraf?
5: Eigenlijk niet. Ik had er heel veel zin in, dus ik had ook geen schrik. Of ik was ook niet bang om de lucht in te gaan, dus ik voelde mij wel comfortabel.
2: Ik zat net een beetje met mijn telefoon zo over de rand. Toen dacht ik wel, van als ik hem maar niet naar beneden laat vallen. Heb jij wel eens dat soort dingen meegemaakt?
3: Van alles. Echt van alles wat je kan bedenken. Dus van telefoons tot iemand die aan zijn horloge staat te friemelen die overboord valt. Tot zonnebrillen. Echt alles wat je kan bedenken.
2: En wat is het meest gekke?
3: Ooit een keer een kunstgebit van iemand. Ja. Die moest kuchen en die ging overboord. Ja.
0: Ik zie daarvoor me dat je dan zo'n oprisseling hebt en dat dan, ja, dat kunstgebied dat verdwijnt dan dus ergens in de lucht. Ballonvaren, het is dus veilig voor mensen, voor je spulletjes, duidelijk een ander verhaal.

0: Max en Nanny Grammer, The Thing I Love. Het is bijna 6:30. Het is bijna tijd voor Zegt U Het Maar. Stefan Daanen praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu en een minuut.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is bijna 6:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding bij Terholen werd eerder die dag 3 keer betrapt op een snelheidsovertreding en de week daarvoor 17 keer. De stuurbekrachtiging in zijn auto was kapot en op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden waarop te zien is dat hij te hard rijdt. Het blijkt uit een toelichting van de raadkamer van de rechtbank op de verlenging van het voorarrest. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een loonbedrijf opgedragen te stoppen met het oppompen van water uit een sloot. Dat gebeurde aan de Lange Blokweg. Waarom is onduidelijk? Vanwege de droogte verbiedt het waterschap vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen. Medewerkers van de gemeente zien er nu op toe dat het water terug in de sloot wordt gepompt, zodat het op peil blijft. Het kort geding dat de brandweerpost Katzand heeft aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland dient op maandag 17 augustus. De brandweerkazerne sluit vanwege een tekort aan vrijwilligers. Die sluiting hing al een tijdje in de lucht. Volgens de post heeft de veiligheidsregio er de afgelopen jaren te weinig aan gedaan om de kazerne open te houden. En Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen met het bedienen van de sluizen komend weekend zijn opgelost. De scheepvaart moet rekening houden met vertragingen tot 2 uur bij de Roompotsluis, Zandkreeksluis, Bergse Diepsluis en Grevelingensluis. En die sluizen worden minder bediend vanwege ziekte bij Rijkswaterstaat. Het weer in Zeeland vanavond nog lang zonnig en het blijft ook nog lang boven de 25 graden. Morgen overdag minder warm met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Ja, Stefan, dankjewel. Een grote hoogte kwam die. Eens even kijken op de weg met vertragingen. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor goede reden, 4 kilometer, 10 minuten daar en iets terug. Oh nee, dat is de andere kant op, excuus. Rotterdam naar Middelburg. Die N57 voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 4 kilometer. Daar zo'n 5 minuten vertraging. Andere plekken waar je stilstaat in de regio, dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer, daar 5 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstok die is daar dicht. Dat is verderop ook het geval, maar dan door werkzaamheden dat die rechterrijstok is afgesloten. Voor de Moerdijkbrug 4 kilometer en ruim 10 minuten vertraging. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer. Daar 10 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn daar afgesloten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht 4 kilometer en 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar afgesloten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
0: Goedemiddag. Het is iets na 6:30, de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Het kan je niet ontgaan zijn. Het is droog. Dat zie je door heel Europa met de bosbranden natuurlijk. Daar hebben we het eerder deze week over gehad. Maar nu komt het waterschap met een uitzonderlijk verbod op het onttrekken van water uit sloten en kreken in het grootste deel van de provincie. Want dat beschikbare water wat er nog is, dat is hard nodig om verdere schade aan de natuur en de waterkwaliteit te voorkomen. Maar ja, is het verantwoord nog in deze periode om je zwembad extra bij te vullen, om je tuin te sproeien? Ik ben benieuwd welke maatregelen je neemt eigenlijk tegen die droogte en dat watertekort. Zeer benieuwd naar je reactie. Die kun je achterlaten door te bellen, te appen naar 0118-499-999. En via ons WhatsApp-kanaal kun je reageren op de stelling van vandaag. Ik sproei mijn tuin niet, zolang Zeeland zo droog is. Zeer benieuwd naar je reactie. Ik hoop je zo te spreken. Inzegt u het maar. Adult.

0: Daryl Hall, John Oates, Adult Education. Het is Omroep Zeeland op je woensdagmiddag. En we zijn gestart met Zegt u het maar, waar het gaat over de droogte. Het waterschap neemt nu toch wel serieuze maatregelen. Want zij zeggen, er komt een verbod op het onttrekken van water uit sloten en kreken. Want dat water is nodig om de waterkwaliteit te beschermen en de schade daaraan te voorkomen. Maar ook om natuurschade te voorkomen. Wat doe jij eigenlijk tegen die droogte? Of doe je er heel weinig mee? Benieuwd naar je reactie? Die kun je achterlaten door te bellen naar Zegt u het maar heeft. Meneer Filius gedaan vanuit Schravenpolder. Goedemiddag.
1: Hey, wie?
0: Meneer Filius, toch?
1: Ja, juist.
0: Ik wou het zeggen.
1: Ik ben allemaal geel.
0: Goedemiddag.
1: De regen nou zo draai was.
0: Nee, ja, was het maar zo. Want hij is wel nodig een beetje, hè?
1: Kijk, we moeten niet alleen in de zomer zijn er geweest met water, maar water is onze eerste levensbehoefte. En we zijn er altijd een beetje royaal mee. En het is duur water. We moeten niet duur betalen. Maar ik heb in mijn jonge jaren meegemaakt dat we helemaal geen water hadden. En dat was in de 50er jaren, naar de 60er jaren toe. En dan werkte ik in Rotterdam in de havens. Daar heb ik 4,5 jaar gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En dan had je de hele dag. En dat waren we weer, al liep hij onder baal en kunstmeers of iets anders. En ja, die moest zo in de bus en zo naar huis. Dan was hij plat voor 7 uur. Ik ging s'ochtends om 4:15 weg. En naar thuis kwam, ja, daar stonden er een paar ramers water aan. Mijn moeder toch wel zo bij de hand geweest als een paar ramers volgen dat. Want dan was de watertoren leeg.
0: Tja.
1: Begrip je?
0: Ja.
1: En ik ben altijd, en mijn vrouw, ze leeft niet meer, maar die was ook altijd zuinig met water.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Begrip je?
0: Nee, zeker. We moeten er zijn nog op zijn, maar dat vergeten we dus eigenlijk te vaak.
1: Het water is te goedkoop. Daarom doen de mensen er alles mee. Als het zo duur zou wezen, ik hoop niet van dat komt, maar als het zo duur zou wezen, bij wijze van spreken als de benzine, dan zouden we er allemaal zuiniger mee wezen.
0: Ja, is dat dan de oplossing? Inderdaad, het duurder maken om dan maar het belang ervan in te zien?
1: Het hoeft voor mij niet duurder te maken, maar het is niet duur. Het water is heel goedkoop hier in Nederland.
0: Wat doet u zelf nu met die droogte? Doet u dingen anders om met het water om te gaan?
1: Ik doe gewoon net als ik altijd doe. Ik was één keer in de 14 dagen, dat hoop ik morgen te doen.
0: Ja.
1: En de kleine dingetjes die was ik met de hand. Laat ik geen wasmachine voor draaien.
0: Maar een plantje of zo, dat soort zaken?
1: Wat?
0: Een plantje of zo, een bloemetje?
1: Ja, ik heb plantjes in huis, maar die geef ik keer in de week ook water natuurlijk. Maar ja. Niks te veel, want ja, dat moet ook niet, want dan gaat het ook dood.
0: Nee.
1: Dat is te veel crisis.
0: Nee.
1: Je moet gewoon doen wat hij moet doen. En daarom zeg ik, het water is hier naar omstandigheden en eigenlijk altijd goedkoop.
0: Ja. Nu zegt Klaas Otto, die stuurt nog, dan gooi je eerst dan eens alle wasstraten dicht. Want die auto kan wel wachten tot het weer gaat regenen. Hoe denkt u daarover?
1: Dat zou ook goed wezen. Want de wasstraten, als het goed is, die gebruiken de water nog een keer. Die vangen het water op en dat wordt ook weer gebruikt, als het goed is.
0: Ja, dus dat is dan eigenlijk best verantwoord, hoe zij dat zouden doen. Ja,
1: ja dat, zover ik weet, in de wasstraat, dan wordt het niet zo in de rolering het voelt.
0: Nee, precies. Nee. Oké, maar het is te goedkoop eigenlijk, het water. En we moeten gewoon eens beseffen hoe belangrijk dat water is, want het is de eerste levensbehoefte.
1: Het is hier niet duur.
0: Nee, oké. Okay. Dank even om te reageren in ieder geval in Zegt het maar. Meneer Filius, fijne avond gewenst.
1: Dat is gewijs, Michiel.
0: Bedankt. Dag.
1: Dag.
0: Naar Waterlandkerkje. Cor Doezelaar, goedemiddag.
2: Ja, vanuit Turkije weer.
0: Oh, kijk eens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja. Ik wil er ook iets over zeggen over het water. Want ik vind dat er toch veel verspilling is aan ons leidingwater. Hè. Eigenlijk gaat de stelling meer over het water wat opgevangen wordt.
0: Mm-hmm.
2: In de sloten en zo. Maar ik wou het dan over het leidingwater hebben. Ik vind het zonde dat de mensen het zo verspillen.
0: Wat op welke manier verspillen we het volgens u?
2: Ja, ten eerste met je tuin te sproeien natuurlijk. Dat is nergens voor nodig. Dat kan je ook, ik doe dat op een andere manier. Ik zou zeggen hoe dat hier gaat. Hè. We zijn begonnen met 1 vat van 100 liter of zoiets. In het schuurtje om daar de afvoer in te laten lopen. En dan hadden we heerlijk water om de tuin te begieten. En op een gegeven moment in de zomer was dat op. Want het is natuurlijk maar 100 liter, dat is een beetje weinig. Weer een tank erbij gekocht. Maar toen kwamen we er toch achter dat het in de zomer hij toch meer nodig heeft. En toen heb ik een oud zwembad had ik hier.
0: Ja.
2: Dat gebruikten we niet meer. En dat heb ik aangesloten op de afvoer van het huis. Dus dan komt er veel water in. En daar doen we het nu mee. En we hebben dan 3000 liter water. Dus dat is fantastisch. Daar kunnen we de tuin mee begieten. En dat niet alleen, maar ondertussen, dat is al een jaar, denk ik, dat we het leidingwater wat we gebruiken om de wc te spoelen, dat vinden we zo zonde. We hebben gewoon twee emmertjes. En die halen we dus elke keer mee naar buiten om water te halen uit het zwembad.
3: Oh.
2: En die gebruiken we om de wc door te spoelen voor kleine boodschappen.
3: Oh, ja. Joh. Ja. Oh, ja, dat is wel heel verantwoord dan omgaan toch met het water.
2: Ja, dat vind ik ook. Wij gebruiken, ik zal u zeggen waar we gebruiken. We gebruiken 30 kubieke meter per jaar. Dat is erg weinig, hoor.
3: Dat is niet veel, inderdaad.
2: Voor twee personen, hè. Voor twee personen.
3: Nee, het is netjes. Ja.
2: We hebben geen afwasmachine, wel een wasmachine natuurlijk. En de wc wordt dus meestal doorgespoeld met water wat uit het zwembad komt, zeg maar, tegenwoordig.
3: Ja, precies.
2: De vaten van 100 liter, 200 liter zijn ondertussen wel al leeg. Maar het zwembad zit nog half vol, dus we kunnen even door. Ja. En dat is ook leuk om daar water te gebruiken. In de tuin natuurlijk, hè?
3: Nee, dat geloof ik inderdaad. Ja. Maar het is toch wel ernstig dat je nu ziet dat er een verbod is voor het grootste deel van Zeeland om dus inderdaad bezig te zijn met dat water uit de kreekjes te halen, uit sloten.
2: Ja, maar dat is meer voor de mensen die professioneel bezig zijn met boeren natuurlijk. Hè. Daar heb ik natuurlijk niet zoveel mee. Mm. Maar voor particulieren vind ik het heel jammer. Vroeger had elk huis een regenbak.
3: Ja.
2: Ik vind dat heel jammer dat dat niet meer voorkomt. En ik weet in België, als je nieuwbouw doet, dan moet je een regenbak hebben. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen, vind ik, voor huizen.
3: Ja, ja. Ja, dat is een gek idee, inderdaad. Nog één ding wil ik aan u voorleggen. Want de overheid die wil heel graag dat we de bestratingen in onze tuinen vervangen voor de groen. Want dat is beter voor ons allemaal. En het ziet er ook nog eens mooier uit. Maar er wordt er ook gezegd, dan willen we het graag groen houden in deze dagen. Dus we gaan wel door met sproeien. Snapt u dat?
2: Nee, dat snap ik niet. Allee, joh. Het zomer is, maar het gras toch wel een beetje verbrand zijn. Wat geeft dat nou? Ik ben niet zo'n specialist dat het gras allemaal mooi groen moet zijn en er mag geen vult in staan, weet je wel.
3: Nee.
2: Kom aan, dat is toch wel ouderwets. Hè? Bij mij staat er vult in en bloemetjes. Maar op het ogenblik is het een beetje dood, dat klopt. Maar dat komt wel goed. Dat gaat zeker niet sproeien, absoluut niet.
3: Maar wat u zegt dus inderdaad, ga er gewoon een beetje verantwoord mee om. En zo'n regenton inderdaad, dat is geen gek idee, absoluut.
2: Ja, en zo'n zwembadje, weet je wat zo'n zwembadje kost? €65. En dan heb je 2 bij 3 meter, dus dat is halve meter hoog. Heb je 3500 liter of zoiets, of 3000 liter.
3: Ja, nee, dat klinkt te gek. Ja. Ja. Nee, absoluut. Ja.
2: Je moet er een zeiltje over doen voor de muggen natuurlijk, want anders dan stikt het van de muggen in de zomer. En je bent klaar.
3: Ja. Nee, dat absoluut. De slimme oplossing. Wie weet inspireert u dan bij deze mensen. Kort Roeselaar, dank even voor bellen vanuit Turkije. Fijne avond.
2: Dag.
3: Even kijken wat er verder nog binnenkomt via de app Leidingwater. Als wij groenten wassen, dan sparen we het water en geven droge planten in de tuin water. Voor we onder de douche gaan, dan vangen we het koude water op en wassen daar de groenten mee. Doet u dat ook? Is een vraag van Jan. Er zou namelijk een heffing moeten komen op overmatig watergebruik tijdens de droogte. En dan als de vraag persoonlijk aan mij wordt gesteld, of ik dat doe, nee. Maar het zou inderdaad wel moeten. Als je dan inderdaad zou zeggen, het is wel beter, natuurlijk. Via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland kun je reageren op de volgende stelling vandaag. Ik sproei mijn tuin niet zolang Zeeland zo droog is. 46% is het eens met die stelling, 54% is het ermee oneens. Kijk wat er nog meer binnenkomt via de app en ook online. Het waterschap had gewoon zijn zaakjes op orde moeten hebben, zegt Mike. En weer een bericht dat het waterschap boeren beperkt in het sproeien vanwege de droogte. Het waterschap dat heeft ook al aangekaart dat ze steeds vaker dergelijke droogte in de zomer gaan meemaken. Heeft het waterschap inmiddels ook al de projecten afgerond of nog lopen waarmee op die droogte ingespeeld wordt? Want daarover hoor ik dan weer bijzonder weinig. Laat Christa nog weten. Wordt de tegeltjeswijsheid van Loesje doorgestuurd. Dat zijn ook altijd mooie. Watersparingstip, maak eten om je bord bij af te likken. Goed, jouw mening over de droogten en wat jij er misschien tegen doet, kun je achterlaten. 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken. We gaan naar Waterland Kerkje volgens mij. Naar Jacques Gelee, goedemiddag.
4: Ja, hallo. Ja, het gaat over het water, hè?
3: Ja.
4: En dan vind ik eigenlijk dat ze vooruit moeten kijken van overheidswegen. Want op een of andere manier gaan we toch vastlopen. En Nederland heeft natuurlijk een prachtig IJsselmeer, vroeger Zuiderzee.
3: Ja.
4: En als ze dat water nou eens wat meer zouden benutten, ook voor de landbouw, zeker in Zeeuws-Vlaanderen, want er hebben altijd last van zoute kwel en niet genoeg water op bepaalde momenten. Mm-hmm. En dat zou in de economie zou dat enorm veel schelen. Dus hoef alleen maar wat leidingen erbij te leggen en klaar.
3: Ja, kijk, wat er nu gebeurt is natuurlijk dat heel veel tankwagens naar het Volkeraxomeer gaan. En daar dan de zoetwater gaan halen in de buurt van het Schelde-Rijnkanaal. Maar ja, dat is denk ik ook niet de oplossing als je in Zeeuws-Vlaanderen zit bijvoorbeeld.
4: Nou, ze zijn toevallig aan de straat waar ik woon, zijn ze nieuwe waterleidingen aan het leggen. Mm-hmm. Voor drinkwater, hè?
3: Ja.
4: Nou, als je dan ziet, dan die dikte van die buizen, maar... Als je dan soms kijkt van YouTube-filmpjes in hele droge landen en zo, woestijnen en zo.
3: Ja.
4: Hoe ze daar hele dikke buizen aanleggen om ook voorziening voor water. En vaak maken ze dat dan ook nog eens een keer zoutvrij. Hm. Maar dat hoeft in Nederland helemaal niet, want we hebben... Prachtige rivieren natuurlijk, Rijn, Schelde, Maas enzovoorts.
3: Maar ja, waar het water ook al erg laag staat voor de tijd van het jaar. Dus dat kun je ook niet eeuwig uithalen natuurlijk.
4: Nou ja, maar als ze het een beetje opsparen. Want het is eigenlijk zonde om het weg te laten lopen in de Noordzee. Want er heeft niemand heeft er wat aan.
3: Hoe luistert u dan net bijvoorbeeld naar Cor Doeselaar die zegt een regenton of een zwembadje in de tuin zetten om dan water op te vangen voor dit soort droge momenten? Is dat dan een goede oplossing?
4: Oh, voor mij mag het zeker wel. Ik vind een goed idee hoor.
3: Hoe doet u dat zelf deze dagen? Sproeit u wel de tuin en zo?
4: Nou, ik ben nogal... Ja, grof is eigenlijk een verkeerd woord. Maar ik heb nog een heel leuke... Ik heb kuip... Mensen hebben een jacuzzi, hè? Dat is een heel dure...
3: Ja, dat is een chique zwembad, inderdaad. Ja.
4: Ik heb toevallig heb ik een 500 liter kuip gekocht. Waar je... Is mooi vierkant. Of rond. En dan... En die kostte maar €100. En die gebruik ik altijd om, als het erg warm is, ook in te kruipen.
3: Ja.
4: En dan kun je weer 2,5 uur... Net als in de winter voel je er helemaal in noorden. Is het helemaal niet te warm.
3: Oké. Okay.
4: Dus kan iedereen die kuipen aanraden om ze te kopen.
3: Oké.
4: Je kan ze natuurlijk ook voor regenwater gebruiken. Maar ik moet wel zeggen, als je ze gebruikt voor bad, dan doe je het dan.
3: Ja.
4: Om af te koelen. En dan kun je bijvoorbeeld nog een dag of 4, dan leg je er plastic overheen afdekken. Maar dan kun je ze een dag of 4, 5 kun je ze nog gebruiken.
3: Ja, want anders is het zonde van het water natuurlijk.
4: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment gaat het groen worden. En dan moet je er weer een beetje chloor in gooien.
3: Mm-hmm.
4: En dan kan je iets langer gebruiken. Maar op een gegeven moment, dan denk je, het is maar fijn dat water ook niet veel kost. Want het schijnt €1 of zoiets te kosten. Nou, als je een jacuzzi neemt voor €10.000, die heb ik geen geld voor. Of voor over ook. Maar als je dan een kuipje van €100 neemt. Ja, en dan doe je dat.
3: Dit is anders, absoluut. Nee, dit is zeker waar. Is zeker waar.
4: Ja, goed idee, of niet dan?
3: Ja, wie weet. Jacques Salé, dank eventjes om te reageren. En een fijne avond. Dag. Piet van der Maas, die stuurt nog een appje naar 0118-499-999. Hij zegt, is het niet zo dat ze bij de zuiveringsinstallatie... het gezuiverde water zo de Schelde inpompen? Kunnen ze daar dan eigenlijk niks mee doen? Voor de agrarische sector, daar komt toch een reactie over binnen... is het watertekort een hele grote zorg. Want weinig water voor de gewassen is weinig oogst en weinig inkomen. Goed, wil je nog reageren op dit onderwerp, over de droogte... en over wat jij zelf doet om toch een beetje water te besparen... misschien in deze droge periode? Laat van je horen door te bellen, te appen 0118-499-999.

langzaam richting het einde van Zegt u het maar, waar het ging over de droogte. En die WhatsApp-stelling waar je dus nog steeds op kunt reageren, kan trouwens de hele avond nog hoor. Ik sproei mijn tuin niet zolang Zeeland zo droog is. Verschillende kijken toch daarop gehad. Maar wat een beetje blijft hangen volgens mij is, water is te goedkoop. Dus we ontdekken er eigenlijk niet echt door die goedkope prijzen dat het onze eerste levensbehoefte is. Maar ook dat je het dus met slimme technieken inderdaad gewoon zo regent omdat je het wel vast kunt houden. Nou goed, tot zover Zegt u het maar op deze woensdag. Morgen nieuw onderwerp. Om 17:30 kun je dan uiteraard weer bellen om mee te praten over dat onderwerp. Zometeen na 18:00. Nog veel meer in Zeeland komt thuis. Gaat onder andere over de sportfotograaf die we volgen in de zomer. Een blik even terug op de Zeeuwse Kamer, waar het ging over het bestuursakkoord in Terneuzen. Dat en meer zometeen na 18:00 in Zeeland komt thuis.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verderop geleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. 6 uur geweest om op Zeeland. Met nog 3 vertragingen op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Dat is voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer file. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten. Kapotte vrachtauto daar. De rechterrijstrook die is afgesloten. A16, maar dan van Breda ook naar Rotterdam. Iets verderop voor de Moerdijkbrug. 3 kilometer, daar 5 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. Daar is ook de rechterrijstrook afgesloten. En op de A29 moet je een flinke reistijd er bovenop tellen. Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar sta je 1 uur stil voor de afrit aan Beierland. Komt door een ongeluk. 5 kilometer file daar. De weg die is inmiddels wel weer vrij.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
7: De hele zomer zet onze sportredactie elke week een sportfotograaf in de spotlight. Wie dat deze week is, hoor je zo in Zeeland komt thuis. Het bestuursakkoord in Terneuzen, dat is er. Toch is de start van die nieuwe coalitie alles behalve vlekkeloos te noemen. En de dorpentocht Walcheren, die is volgende week. En Piet Wielemaker is onze ziel van de dag. Hij kan ons daar alles zometeen over vertellen. Doet hij rond 7:15 hier in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Je woensdagavond die is begonnen met Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream in onze wekelijkse rubriek zetten. De sportredactie van Omroep Zeeland, 8 Zeeuwse sportfotografen in het zonnetje. In het 7e deel alweer staat Arjen Schottenus centraal. Hij verdient de aandacht misschien wel het meest van allemaal, want na een bijzonder moeilijke periode zocht sportverslaggever Mark Samson hem op tijdens een stratenloop in Burghaamstede.
1: Ik ben Arjen Schottenus, ik ben sportfotograaf. Ik ben graag bij de wedstrijden om fotoverslagen te maken van de atletiek op Walcheren en omstreken.
2: Wat trekt u zo in het vak van atletiek fotograferen?
1: Het is geboren uit een kuitblessure. Ik liep zelf ook wedstrijdjes mee, maakte af en toe fotootjes met een heel klein cameraatje. En toen een kuitblessure en toen ben ik foto's gaan maken met een klein cameraatje. En ondertussen loop ik met een halve meter camera om mijn nek.
2: Hoe lang doet u dit al, als ik vragen mag?
1: Zo rond 2006, 2007. Het is gelukkig alleen in het weekend en af en toe door de week.
2: We waren net ook even in gesprek en u heeft best een lastige periode achter de rug.
1: Een paar jaar geleden hebben we samen corona gekregen en ik ben erin gebleven, long-covid. Ik had in principe het tergste van het tergste, zou je nou niet zeggen. Maar het is nog altijd wel aanwezig. Ik heb alle afdelingen gezien in het ziekenhuis. Ik begon op een moment ook bloed op te hoesten. Dat was heel veel. Ik hoestte zo hard dat ik mijn longen kapot gehoest had. Fysiek ben je beperkt. De trap opgaan met twee handen. Maar ook het geheugen. Dat laat ze ook nog wel eens in de steek. Dat wordt thuis in het begin niet altijd even gewaardeerd. Maar dat is onwetendheid van ons samen.
2: Als u nu terugkijkt op die periode, hoe fijn is het dan weer voor u om gewoon weer langs de kant te kunnen staan en iets te doen waar u echt van houdt?
1: Ja, met foto's verbind je mensen. Ik ben een soort verbinder. Ik praat graag met mensen. En door de foto's leg je ook gewoon een verbinding. En de respons is altijd goed. En als ik wel eens op Facebook de foto's neerzet, tegenwoordig kan je zien hoe vaak er gekeken is. En denk, zo! Ja, dat is gewoon fijn om te zien dat je, dat bekeken wordt en gewaardeerd wordt, laat ik het ook zo zeggen.
2: Dan inderdaad even over die foto's zelf. Waar moet u allemaal wel niet op letten als u bezig bent tijdens zo'n wedstrijd?
1: Ja, de nummer 1 en 2, 3. En
2: die zijn het belangrijkst?
1: Ja, dat is het belangrijkst. Maar als ik niet in de buurt ben, vind ik het ook niet erg. Maar als ik onderweg gefotografeerd heb, ik hoef niet speciaal een finishfoto te hebben. Ik heb liever een actiefoto van onderweg van de winnaar. Dat hij met zijn handen in de lucht loopt over de finish. Ja, dat is mooi. Maar ik zie hem liever in strijd met iemand anders onderweg.
2: U heeft natuurlijk al talloze foto's gemaakt. U bent op talloze evenementen geweest. Wordt u ook herkend op verschillende evenementen?
1: Ja, we kennen elkaar allemaal ook gewoon. Ik ben wel de bekende Zeeuw, laat ik het zo zeggen, op dat gebied.
2: Als u nou nog één foto zou mogen maken die u nog niet gemaakt heeft, wat is dan uw droomfoto?
1: Nou, dat kan je van tevoren niet bepalen. Dan moet je tegenaan lopen. Dat je ergens loopt en je hebt je camera bij of je telefoon en je ziet opeens iets, die moet ik hebben. Want droomfoto's die je in scène gaan zetten, dat is geen droomfoto meer.
0: Een bijzonder verhaal is dat van hem, van Arjen Schottanus. En het hele verhaal en ook de foto's die hij maakt, die vind je dan weer op omroepzeeland.nl/sport.

0: I do. Volgens mij het juiste aantal wat ze zingen. ABBA, hier bij Omroep Zeeland. Het is 6:15 voor het weer naar John Haviga. Op de warmste dag van de week, hè John. Morgen wordt het koeler, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Het wordt morgen geen copy-paste van vandaag. Vanavond wel, is het nog lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht dan onder de 25 graden. En die komt uiteindelijk te liggen tussen 18 en 22 graden. Een zwakke wind die al een beetje naar het zuidwesten tot westen draait. En morgen neemt die wind wat toe en die wordt matig uit een westelijke tot soms noordwestelijke richting. Er is een afwisseling van bewolking en zon. Dus er is ook niet meer alleen maar zon zoals vandaag het geval was. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur dus inderdaad wat moet inleveren. De maximumtemperatuur die komt morgen te liggen tussen 23 en 27, misschien 28 in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is al een stuk minder dan vandaag. En de vrijdag, dan draait die wind naar het noorden en die wordt zeker in ieder geval matig, misschien af en toe vrij krachtig. Ja, dat doet natuurlijk, dat scheelt een slok op de borrel, want dan leeft de temperatuur nog weer wat in en dan wordt het 22 tot 26 graden. Allemaal natuurlijk prima temperatuur, maar niet meer zo heet als vandaag en ook niet meer tropisch. Dus een hittegolf mogen we het zeker niet noemen. En als we kijken naar het weekend, dan zien we wel dat het weer wat zonniger wordt. Krijgen de temperaturen ook weer wat meer gelegenheid om op te lopen. Zaterdag gemiddeld 25 en zondag wordt het dan 27 graden.
0: Oké, dankjewel John Haviga. Op de weg nog best wel wat vertragingen. De A29 onder andere, dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 2 kilometer, daar bijna een kwartier vertraging. En diezelfde A29, maar dan verderop voor Oud-Beijerland nog eens 3 kilometer. Daar 6 minuten op dit moment. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer. 5 minuten daar, dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En verderop voor de Moerdijkbrug 3 kilometer, 5 minuten daar. Dat komt door wegwerkzaamheden die deze hele week plaatsvinden. De rechterrijstrook, die is daar afgesloten.

0: al die tijd gewacht op jou.
1: De Puma's zijn sneller en op jou heb ik gewacht. Koers vast vooruit. Het is de naam van het bestuursakkoord interneuzen van het nieuwe college. Wat bestaat uit topgemeentebelangen, CDA, VVD en PRO. Dat is het oude PvdA GroenLinks. En daarin zitten alle ambities die er zijn. Maar de zogenoemde stip op de horizon die daarin staat. Alleen de start die verloopt tot nu toe een beetje stroef. Met verkiezingswinnaar de PVV die zich al snel na de uitslag buitenspel gezet voelde door de zittende coalitie. Is dat eigenlijk al uitgepraat met die fractievoorzitter van de PVV, Patrick van der Hoef. Je hoort wethouder Jeroen de Bruck van Topgemeentebelangen.
2: Nou, kijk, wat ons betreft, zoals we hier zitten, willen we in goed contact blijven met iedereen. Ik heb ook vanuit de rol die ik mocht hebben als formateur om dit college te vormen, heb ik ook eigenlijk iedereen uitgenodigd vanuit wat nu de oppositiepartijen zijn, om met elkaar in gesprek te gaan. Nou, we hebben ook een gesprek en gezamenlijkheid is er geweest, heb ik met iedereen gevoerd. Kijk, uiteindelijk vind ik ook, je mag het op politiek vlak met elkaar, kunnen we de komende 4 jaar mogen ook van mening verschillen en ook goede inhoudelijke debatten voeren. Dat is ook wat onze inwoners verdienen. Die hebben ook een keuze gemaakt. Maar op zich, ik denk, we zijn goed met elkaar in gesprek. Het is ook even van wie praat met wie. Nou, op zich als coalitie zijn we goed in gesprek, vind ik, met alle partijen. Dat is ook die uitgestoken hand waar we het altijd over hebben. Die blijft ook altijd staan. Het is aan iedereen of men hem wil aannemen. Kijk, natuurlijk, er is heel veel gebeurd. Ook op de installatie van ons college ook nog is er veel gebeurd. We willen met iedereen in gesprek blijven. Want uiteindelijk zou je ook wel op sommige dossiers misschien overeenkomsten kunnen vinden. Uitgepraat. Ik wil zeggen, we zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Dus laten we zeggen dat wel, vind ik, het goede teken is. Dat we in ieder geval elkaar wel blijven opzoeken.
1: U noemt het al even, die installatie die ook niet vlekkeloos verliep. Dacht u dan niet, meneer Rammelow, toen dat allemaal gebeurde, waar ga ik aan beginnen?
3: Het was wel behoorlijk spannend die avond en inderdaad onverwacht. Ik denk als je de beelden terugkijkt bij de uitslag, dan zie je ook verschrokken gezichten vanuit de hele coalitie, maar ook zeker vanuit onze fractie. Even vanuit persoonlijke titel, toen ik achter die collegetafel zat, dacht ik niet waar ben ik aan begonnen, maar ik dacht wel, we moeten hiermee aan de slag en we moeten zorgen dat wij kunnen werken aan een stabiele coalitie. Ik wil daar wel even bij zeggen, we hebben Jeroen en ik heb heel veel vertrouwen in Jeroen. En wij hebben heel goede gesprekken daarover. Dus ik heb het wel het gevoel dat wij een sterke coalitie hebben, ondanks wat er gebeurd is.
1: Ja, maar Sonja zei dus niet benoemd als wethouder. Hoe zit dat nu? Er komt een vervanger voor Sonja Suij?
2: Nee, eigenlijk, dat is ook juridisch nog uitgezocht na de vergadering. Er komt op een nieuwe stemming over voor mevrouw Suij. Voor eventuele benoeming. Die zal in de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. Dat is uit mijn hoofd begin oktober. Mm-hmm. Zal die vergadering opnieuw plaatsvinden. Althans de stemming opnieuw plaatsvinden over mevrouw Suij. Dus dat betekent ook werk voor ons. Hoe gaan we? Het vraagt ook heel veel evaluatie nog met de coalitieraadsleden. Ook met ons als college. Dus in ieder geval laten we ook. We werken eerst toen naar die stemming. Op 8 oktober volgens mij uit mijn hoofd is het. Ja, en dan even goed met elkaar kijken. We zijn goed ook in gesprek met mevrouw Suij. Vanuit onze partij dan kijk ik ook even. Dat laat ik ook aan de fractie, is daar volop mee bezig. Dus dat is even richting oktober. We proberen natuurlijk als college, coalitie, probeer je allemaal bij elkaar te houden. Dus ja, we gaan ervan uit dat kan lukken voor mevrouw Suij. Dus even afhankelijk van die vergadering zal ook verdere stappen gezet moeten worden, of juist helemaal niet.
1: Ja, maar het zou toch een valse start zijn als het straks benoemd wordt en dat dit alles gepasseerd is dan?
2: Ja, nee, het passeren kan ook sowieso. Hè. Niet, dat moet je ook met elkaar, daar hebben wij het als college al vorige week al gedaan. En binnenkort ook de raadsleden van de coalitie. Ja, hier moet je wel met elkaar over praten. Want het is inderdaad die valse start die is geweest. Hij geeft het ook aan. We proberen elkaar echt wel, en dat lukt goed, vast te houden. En je moet toch met elkaar gaan doen de komende 4 jaar. Dus dat vraagt uitdagingen. Maar het vraagt ook met elkaar in gesprek blijven. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
1: Nou, toch liggen er echt nog wel wat hoofdpijndossiers daar in Terneuzen. Wil je weten welke er allemaal staan in dat bestuursakkoord? Vind je natuurlijk op de site en ook in de app van Omroep Zeeland. En dit zijn de Beatles.

0: Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ik is zo meteen even terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Stefan Daan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws wat je krijgt van Stefan Daanen. Stefan, goedenavond.
6: Goedenavond. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding bij Terholen werd eerder die dag 3 keer betrapt op een snelheidsovertreding en de week daarvoor 17 keer. De stuurbekrachtiging in zijn auto was kapot en op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden waarop te zien is dat hij te hard rijdt. Het staat in een verslag van de raadkamer van de rechtbank. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Veranda uit Axel om het leven. De gemeente Schouwduiveland heeft een loonbedrijf opgedragen te stoppen met het oppompen van water uit een sloot. Dat gebeurde aan de Lange Blokweg. Waarom is onduidelijk. Vanwege de droogte verbiedt het waterschap vanaf morgen het oppompen van water uit sloten, kreken en andere waterlopen. Medewerkers van de gemeente zien er nu op toe dat het water terug in de sloot wordt gepompt, zodat het op peil blijft. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen met het bedienen van de sluizen komend weekend zijn opgelost. De scheepvaart moet rekening houden met vertragingen tot 2 uur... bij de Roompotsluis, Zandkreeksluis, Bergse Diepsluis en Grevelingensluis. Die sluizen worden minder bediend vanwege ziekte bij Rijkswaterstaat. Voetballer Dries Jansen uit Goes mist morgen vanwege een blessure de wedstrijd. De eerste Europese thuiswedstrijd van Ajax dit seizoen tegen Vojvodina. Vorige week reisde de verdediger vanwege die blessure ook niet mee naar Servië voor de heenwedstrijd die Ajax met 4-1 won. Jansen keerde deze zomer terug bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Het weer in Zeeland. Vanavond nog lang zonnig en het blijft nog lang boven de 25 graden. Morgen overdag wat minder warm met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. 1 vertraging is er nog op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 2 kilometer. Je vertraging nog een kleine 10 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De rechterrijstok die is dicht.
5: Goedenavond.

0: Maas Smit en Naya Horan en Drive Safe hier bij Omroep Zeeland. Ja, we gaan naar Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en Elsa zijn de hele zomer op pad, geven elkaar opdrachten. Vandaag waren ze in Nisse. Veerle die moest een rondje in de polder rijden op een antiek trekkertje. Lukte dat? Het resultaat hoor je hier.
1: Starten dan.
2: Dan klim ik op de trekker. Ja, moet ik hem niet zelf starten, Adrie?
1: Ja.
2: Want dat is eigenlijk de kunst natuurlijk.
1: Dat is deze.
2: De sleutel naar die kant. Geen koppeling in, alleen start.
1: Ja, ik trap me op de temmer toe. Dan is dat normaal, ja.
2: Kijk eens. Hij loopt als een zonnetje.
1: Dan zet ik deze heel achter. De stems kunnen allemaal even intrappen.
2: Wat moet ik intrappen?
1: Koppeling.
2: Ja, die heb ik in. Okay. Ik heb de koppeling
1: in. Dan kan deze zo naar achteren.
2: Deze trekt naar achteren?
1: Deze naar achteren. Dit is 4, 5 is ervoor en 6 is naar achter. Dus ik kan beter even in 4 beginnen.
2: In 4? En deze
1: nee, deze laat ik nog staan. Die. Nee, deze goed.
2: Oh?
1: Ja.
2: Oh, zo. Rij je mee, kan dat?
1: Nee, ja, liever niet.
2: Oh, hij liever niet, zegt hij. Hij vertrouwt me weer niet.
1: Klein beetje
2: dan laat
1: gas
2: de koppeling
1: geven.
2: Los. Klein beetje gas.
1: Je kunt, nee.
2: Dit is wel vet hoor.
1: Meer gas is naar achteren.
2: Oh, meer gas is naar achteren. Tegenstrijdig vind ik dit.
1: Niet te veel.
2: En nu?
1: Ja, je staat niet goed. Moet je intrappen?
2: Koppeling intrappen. Okay. Oh ja, dat is naar voren. Dus nu ga ik de koppeling loslaten en gaat hij rollen. Hé, ik stuit er dan maar over de weg.
1: Ja, dat komt maar uit onze handen.
2: Ah, geweldig. Ja, ik voel me de koning te rijk. Hij gaat er vanzelf naar iedereen zwaaien, denk ik.
1: Ja hoor.
2: Gaat het goed, Adi?
1: Laat me op het stuur letten, komt goed.
2: Oké, ik moet op het stuur letten. Ik ben natuurlijk weer veel te trots. Nou, dit is leuk. Nu zit ik. Het is echt. Dit is leuk. Dit wil ik ook wel thuis. Zo'n mooie rode trekker. Rien is op zijn rode trekker. Mag ik wat harder, Adrie?
1: Ja, nee, een klein beetje harder.
2: Een klein beetje harder.
0: Ja, je moet het gezien hebben en dat kun je dan doen op tv bij Omroep Zeeland of op het YouTube-kanaal.

0: Madonna hoorde je en Holiday. Het is bijna 7:15. Ik kreeg hem te pakken, hoor. Onze ziel van de dag, Piet Wielemaker. Piet, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met volgende week op het programma De Dorpentocht Walcheren. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Alles is geregeld. En een beetje mooi weer. En we zijn helemaal redder.
0: Toch één ding, wat ik begreep vanochtend. Jij bent er niet bij de komende editie.
1: Ik ben er nu bij, maar de volgende editie die moet een opvolger inwerken.
0: Waarom?
1: Nou ja, ik heb een wat jaren gedaan en dan moet ik keren zeggen van we stoppen ermee.
0: Maar is dat dan met pijn in het hart?
1: Nou, dat wel, dat wel. Het uitzetten van een route is helemaal geen probleem. En ik ken gelukkig nog veel mensen en minicampings waar we stoppen. Nogal is dat. Ja. Maar de rompslom, de romp, dat gaat moeite kosten. Dus dan moet je, voordat je fouten maakt, moet je stoppen.
0: Want op dit moment ken je toch zo'n beetje elk paadje op Walcheren?
1: Dat ken ik, maar goed, dat kan ik een beetje aan opvolger laten zien wat dat is.
0: Ja, ja. En wat is dan de mooiste, volgens jou?
1: Dit zijn opene plaatsen en dit is bos en dit is van alles. Ja, Walcheren. En en overal doorkijkjes dat je een en ander in kan kijken. Dat is gewoon mooi. En ja, het mooie van de routetocht is dat veel Walcherse mensen elkaar daar ontmoeten. En een sociaal gebeuren is.
0: Ja, dat prachtig dat op die manier dan mensen kan verbinden. Dit is zo'n tocht. En al tientallen jaren, hè?
1: Ja, dat is al heel lang. Dus en het voor het goede doel, dat is ook best belangrijk.
0: Ja, waar gaat de opbrengst naartoe?
1: Naar de Terre des Hommes. Ja, dat is heel mooi. Vooruit.
0: En volgende week ga je zelf meerijden?
1: Ik heb een deeltje van de route die onder mijn beheer, dat ik een beetje opletten of er niets fout gaat of verkeerd gezet wordt. De dag voordien, dan zetten we pijlen uit en dat de mensen niet ineens moeten stoppen om het boekje te bekijken waar ze rijden.
0: Nee, precies.
1: En gevaarlijke verkeerssituaties kunnen komen. Dus alles bij elkaar proberen we dat weer zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, en dan de laatste dus voor jou. Heb je meegeteld hoeveel edities je er dan bij bent geweest?
1: Nou ja, ik heb voordien ook tamelijk wat keren meegefietst. En nu de laatste 10 jaar heb ik wat mogen uitzetten.
0: Ja, ja. En daar komt er straks een einde aan. Maar geniet dan, zou ik zeggen, van die laatste nog, hè?
1: Doe me, hoor. Zeker
0: weten. Heel goed. Piet Wielemaker, onze ziel van de dag. Alles over de dorpentocht in Walcheren. Dus volgende week is hij. Piet, geniet er nog van en dank je wel.
1: Gaan we proberen.
0: Dag, hè.
1: Bedankt. Hoi. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Kaholië. En kaching, inderdaad. Je hoort hem hier met Grace Kelly bij Omroep Zeeland. Wat heb je gemist vandaag hier op de radio? Nou, vanwege de verwachte hitte nemen verschillende evenementen maatregelen vandaag. Deelnemers van de Zeeuwse fietsvierdaagse in Goes die konden eerder starten en een kortere route kiezen. Deze fietser die vertrok ook eerder.
1: Hebben ze nog gezegd van, heb je nog water bij u? Drink veel water. Doe rustig aan. We hebben alle tijd. Je krijgt een appeltje voor de dorst mee. Het is allemaal echt geweldig.
0: En bij de braderie Meliskerken zijn extra schaduwdakken opgehangen. Doeken voor de chanticoren daar. Dan de nierdialyseafdeling van het ziekenhuis Interneuzen. Ze kregen van de Rotary en de Vrienden van Zorgzaam een nieuwe dialysefiets. Mensen die op een lichtbed dialyseren, die kunnen ondertussen fietsen. En als je 3 keer per week 4 uur moet dialyseren, helpt het ook nog eens om de tijd te doden, zegt verpleegkundige Connie Passier.
2: Het is een mooi tijdverdrijf en het is ook goed om de behandeling te ondersteunen.
3: Want dat fietsen, dat is goed?
2: Ja, nou door de spierkracht pomp je ook het bloed lekker door het lichaam heen. En doordat je je benen beweegt, blijf je redelijk vrij van kramp in je benen. En de rest van de organen die blijven goed voorzien van bloed. En we hebben dan ook zo'n beweegtrainer erop met van die schermen dat je kan kiezen of je bijvoorbeeld in Londen wil fietsen of in de bergen in Zwitserland of in Amerika.
3: Oh, dat is wel leuk, toch?
2: Ja, die zat op de oude fiets, dus die gaat onze techneut ombouwen naar de nieuwe.
0: Nou, leuk, dan kun je overal fietsen dus ondertussen. Ja, in Zeeland kan met aanhoudende droogte. Overal is het hartstikke droog. Daarom stelt het waterschap morgen een verbod in voor de komende tijd voor het onttrekken van water uit sloten en kreken. Want dat water wat er nog is, dat is hard nodig om verdere schade aan natuur en ook de waterkwaliteit te voorkomen. Maar is het in deze tijd nog verantwoord om bijvoorbeeld de tuin te sproeien? Nou, Cor Doeselaar die geeft in zegt u maar tips hoe je moet opletten met het waterverbruik nu.
4: Ja, ten eerste met je tuin te sproeien natuurlijk, dat is nergens voor nodig. Dat kan je ook, ik doe dat op een andere manier, ik zou zeggen hoe dat hier gaat. Hè. We zijn begonnen met 1 vat van 100 liter of zoiets, in het schuurtje om daar de afvoer in te laten lopen. En dan hadden we heerlijk water om de tuin te begieten. En op een gegeven moment in de zomer was dat op, want het is natuurlijk maar 100 liter, dat is een beetje weinig. Weer een tank erbij gekocht, maar toen kwamen we er toch achter dat het in de zomer hij toch meer nodig hebt. En toen heb ik een oud zwembad had ik hier. Yeah. Dat gebruikten we niet meer. En dat heb ik aangesloten op de afvoer van het huis. Dus dan komt er veel water in. En daar doen we het nu mee. En we hebben dan 3000 liter water. Dus dat is fantastisch. Daar kunnen we de tuin mee begieten. En dat niet alleen. Maar ondertussen, dat is al een jaar, denk ik. Mm-hmm. Dat we het leidingwater wat we gebruiken om de wc te spoelen. Dat vinden we zo zonde. We hebben gewoon 2 emmertjes. En die halen we dus eigenlijk een keer mee naar buiten om water te halen uit het zwembad.
0: Oh.
4: En die gebruiken we om de wc door te spoelen voor kleine boodschappen.
0: En voor de kleine boodschappen, hè? Om dan nog eventjes goed bij te zeggen. Goed, dat is echt maar het onderwerp van vandaag, de droogte. En morgen een nieuw onderwerp natuurlijk, gaan we over in gesprek. Vanaf 6:30 in Zegt u het maar. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je vanavond natuurlijk op de site en de app. Veel fijne muziek na 7:00. Zal ik kort spieken wat erop staat? Nou, onder andere, moet de computer meewerken. Boyzone, Roxy Music, George Michael en veel meer hoor je na 7:00. En morgenochtend dan is Remco er vanaf 6:00 weer alweer. Met Zeeland wordt wakker. Fijne avond.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
14: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
13: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
15: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
13: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Goedenavond, je luistert naar Omroep Zeeland.

Ken jij de CEO van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.